Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. top850@rtv794.nl.

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Bestaat dit jaar 850 jaar en RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: meer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerden. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Zevenhuizen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Woerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

Meerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850@rtv794.nl. Doe mee!

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Watch out. Creeping.

Woerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerden. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850@rtv794.nl. Doe mee!

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerden. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850@rtv794.nl. Doe mee!

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Then he that's in the world, the sun, will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, luisteraars, daar zijn we weer. Het is weer donderdag, dus het is tijd voor brunch.
1: Weer donderdag, zeg je. Ja, het is...
0: Ja, weer donderdag. Het is zo weer donderdag.
1: Maar geen mooi weer donderdag, Linda, vanochtend.
0: Nee, dat is waar. He? Maar volgens mij gaat dat in de loop van de dag gaat dat nog wel weer goed komen, Jan.
1: Ik hoop het. We waren er zo aan gewend.
0: Aan dat mooie weer. Ja, maar het was wel warm, hè. Het is, gisteravond heb ik gecollecteerd. Ik had het shirt nat op de rug staan. Zo warm was het gisteravond nog. En dat was om 19:30, hè.
1: Ja, maar volgens mij was het vanmorgen ook 19 graden bij mij op de thermometer. Ja,
0: dus nee, hoor, dat weer, dat komt goed.
1: Ik 1 oktober. 19 graden.
0: Ja. Ja, lekker, toch? Hé, we gaan er weer wat moois van maken vandaag.
1: Laten we maar gauw beginnen.

0: Dat zijn wel die instinkertjes, hè, deze
1: ja,
0: platen.
1: Ja, iedere keer denk ik, moet ik hem nou terughalen? Moet ik hem nou terughalen? Nee, er kwam nog iets. Ja, dan moet je de liedjes goed kennen, hè?
0: Elvin Stardust en Pretend.
1: Nou ja. Hé hey Jan, wat gaan we doen vandaag?
0: Ja, we hebben weer een vol programma. Ook elke week een beetje hetzelfde. Maar goed, het is wel leuk om dan weer ook zo'n programma in ieder geval even te doen. We gaan zo meteen bellen met Carla Schenk. En dat is alweer een jaar geleden dat we daarmee gesproken hebben. Want het is 1 oktober vandaag. En oktober, het staat altijd voor stoptober. En dan weet u ook waar het over gaat. Stoppen met roken. Nou, we zijn weer heel benieuwd hoe de belangstelling daar dit jaar voor was. Straks om 9:15. De kruimelschaar bij monden van Erna van Roekel. Die is op zoek naar vrijwilligers. En dan met name vrijwilligers ook voor de hospice in Epe Casa Vera. En om 9:45 hebben we Doreen Hoogboom. En Doreen is van Koppelswoe. En Doreen doet een oproep voor de vrijwilligerswaarderingsmarkt. Nou, wat is dat nou weer? We gaan het straks horen om 9:15.

0: Ja, Give a Little Love. Maar dan in... wat was
1: andere
0: het
1: uitvoering,
0: alweer?
1: Hè?
0: Shiggy in the House.
1: Ja, ja. Ja, oorspronkelijk is die van...
0: dan weet
1: ik
0: niet.
1: Ja, die heeft hem ook opgenomen. Maar ja. Ik weet niet of hij nou degene is die het geschreven heeft... of als eerste uitgebracht heeft. Maar dit klinkt toch lekker zomers.
0: Ja, dat is... Je blijft in zomerse stemmingen, Jan. Jij gaat het gewoon volhouden, heel goed.
1: Gisteravond ben ik bij de Noordgouw even geweest, hier in Heerde. En mensen zullen daar ongetwijfeld iets over gelezen hebben. Er was een informatieavond door een aantal boeren uit Vorchten. Met name, zeg maar, uit de Hoogwatergeul. En ja, die staat het water tot aan de lippen. Want... ja, ze weten het eigenlijk ook niet meer. En ik denk dat zij spreken voor elke boer in Nederland. Want ja, er wordt natuurlijk zoveel gesproken over allerlei regels, over stikstof. Zij hadden een informatieavond georganiseerd in de aula van de Noordgouw. Enorme opkomst. Ik denk dat er meer dan 200 man was.
0: Oh ja.
1: En ja, ben je nou veel wijzer geworden, was een vraag die ik aan een van de organisatoren stelde. En die zei, nou maar... Nee, we hebben wel een heleboel verteld. En er zijn ook een heleboel vragen gesteld waar ook antwoorden op gekomen zijn. Mensen worden in ieder geval wel geïnformeerd.
0: Precies.
1: Door degene waar het om draait. En ja, dat vond ik een mooie insteek.
0: Ja.
1: Dat zou eigenlijk... Het is misschien niet allemaal heel objectief. Maar goed, op het moment dat je daar zeg maar iemand van de overheid... Hè, de hele gemeenteraad was overigens aanwezig. Hoor. Nou, niet de college, zo moet ik het zeggen.
0: Ja.
1: Die was, de burgemeester was er en vooral ook wethouder Klaas Haring... die hevig aan de tand gevoeld werd. Maar we moeten eigenlijk tot de conclusie komen... dat we niet meer weten hoe we het op moeten gaan lossen. Ik ben bang dat rigoureuze maatregelen... en dat is natuurlijk wat de overheid in Den Haag voorstelt. Ja, dat is de enige oplossing nog. Ja, en daar kan ik me voorstellen dat je als boer... met die situatie op dit moment te maken krijgt. Dat je denkt, jongen,
0: hoe, ja, moet dat dan?
1: Hoe moet dat nou?
0: Ja.
1: Dus het was een absoluut interessante avond. En ik hoop dat ze dat in de toekomst ook meer gaan doen. Dat ze het publiek daar in ieder geval bij betrekken. Ik weet niet of het zin heeft. Hè, maar...
0: Ik denk dat het misschien wel mooier is dan actie voeren en brandstichten en weet ik veel. En nou zullen dat niet altijd die boeren zijn die dat doen. Maar ik denk dat dit wel een mooie actie is. Je kunt mensen beter informeren.
1: Het is begrip kweken.
0: Precies.
1: En ik denk dat je daar meer mee... opschiet als dat je op de snelweg gaat zitten of strobalen in de brand steekt.
0: Ja.
1: En ja, mensen die er in principe natuurlijk niks mee te maken hebben, hoewel indirect wordt iedereen er natuurlijk heeft er mee te maken. Maar dat het goed is dat ze dit soort avonden organiseren. En nou ja, het bleek ook dat het enorm leeft.
0: Ja.
1: Want een
0: mooi.
1: Hele grote belangstelling. Binnenkort bij RTV 794 op beeld. Dus daar wordt dat filmpje ongetwijfeld veel bekeken.

0: Uit België komt die Wil Tura en Hopeloos. Onze eerste gast hangt aan de telefoon. En dat is de woordvoerder van Stoptober Nederland, Carla Schenk. Carla, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik hoor net Hopeloos. Nou, natuurlijk helemaal niet, hè. We zijn juist hartstikke positief begonnen.
2: Oh, we hebben meteen het verkeerde nummer uitgezocht.
1: Ja, echt. Ja.
2: Nee, pardon.
0: Nee, deze is voor die mensen die het niet lukt.
2: Oh, ja, oké. Okay. Ja. Dan komt hierna een plaatje
1: van... allemaal meedoen.
0: Zo is dat. Zo is dat. Goedemorgen, Carla. Welkom. Goedemorgen. Het is alweer een jaar geleden dat we met elkaar gesproken hebben. Want het is vandaag 1 oktober. En dan vinden we... Ja, dat is een vast item. Dan gaat er weer wat gebeuren in Nederland. Stoptober gaat weer van start. Kun jij nog eens uitleggen waar we het over hebben?
1: Ja, Stoptober is 28 dagen lang niet roken. En dat maakt de kans 5 keer groter dat je blijvend kan stoppen. Dus het is echt een hele goede manier om met z'n allen, zeggen wij dan altijd, met z'n allen te stoppen. En daarbij is support van de omgeving heel belangrijk. Dat weten we ook uit onderzoek. Daarom hebben we ook dit jaar de Stoptober Support Tour. Met een supportteam van Betty Bart, Lotte van Eijk, Remy Donjaski, Computer van Dijk en Danielle Cohen. En natuurlijk onze Anja, die vorig jaar na 55 jaar ook is gestopt. Die gaan stoppers een maand lang live en online elke dag helpen. Dus dat is natuurlijk super mooi, maar ook eigenlijk aan alle luisteraars. Ken je iemand die stopt of stop je zelf? Ja, zorg dat jouw omgeving jou ook support daarin. Want vaak zie je natuurlijk dat mensen dan stoppen. En dat lukt dan niet de eerste keer. Dat is ook normaal. Vaak zijn er ook meerdere pogingen nodig. Maar dan is het juist belangrijk dat die omgeving toch blijft zeggen... joh, je kan het en probeer het gewoon opnieuw. En niet dan na die eerste keer dat het mislukt zegt... oh ja, nee, hij gaat het weer proberen. Dus het zal weer niet lukken. Dus je moet eigenlijk juist heel positief blijven.
0: Ze moet in blijven spreken.
1: Ja, zeker. En afleiding geven, leuke dingen gaan doen. En vooral blijven zeggen, joh, je kan het. En volhouden en steunen je.
0: Ja. Hoeveel mensen doen er dit jaar mee, Carla?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Hè? Dat weten we niet precies.
0: Ze geven het niet specifiek bij jullie op.
1: Ja, ze geven het... Nee, dat hoeft ook niet. Dat vragen wij ook niet. Maar we weten wel uit onderzoek dat er echt honderden duizenden mensen zijn die meedoen. Vorig jaar geloof ik rond de 300.000. Jeetje. Dus het zijn wel echt wel heel veel mensen die meedoen.
2: Ja. En heb je dan ook een idee voor hoeveel mensen of het uiteindelijk ook lukt?
1: Dat weten we niet precies, maar we weten wel, ja, we horen natuurlijk wel dat heel veel mensen het juist dankzij Stoptober lukt. Dus het is wel ook de grootste stoppoging, zeg maar, gezamenlijke stoppoging van het jaar. Maar hoeveel het dan na afloop ook echt daadwerkelijk is gelukt, daar hebben we geen cijfers over.
2: Ah, dat is wel jammer, hè? Nou weet je het niet van een percentage. Klopt. Maar dus ook zeggen dat het vooral, tenminste dat Stoptober en de campagne vooral is voor de mensen die er omheen staan. Zodat je mensen kunt supporten, zodat je mensen kunt stimuleren. Nog meer, zeg maar, dan degene die daadwerkelijk moeten stoppen met dat roken.
1: Ja, het is wel om iedereen natuurlijk te motiveren van doe mee. Hè? Daar is het zeker op gelukt, maar doe mee. En wij gaan je helpen. Dat is eigenlijk de boodschap. Je hoeft het niet alleen te doen. Kijk, roken is natuurlijk, het is gewoon een hele zware verslaving. En mensen onderschatten dat wel eens. Dat het net zo verslavend is als coke of heroïne. Dan zeggen ze, nee, maar ik heb het nodig. Want ik wil me beter kunnen concentreren. Of ze hebben allemaal, ze moesten zeg maar dat ze toch weer die sigaret opsteken. Maar ze vergeten dat ze er eigenlijk in die zin niks aan kunnen doen. Want ze zijn gewoon verslaafd gemaakt door die tabaksindustrie. En dus je bent er echt niet zomaar vanaf.
0: Het neemt weer toe, begrijp ik, Carla. De jeugd gaat meer roken, maar met name ook vapen. Verslavend is.
1: Dat is natuurlijk zo kwalijk, hè, dat er echt wordt ingezet op die jongeren. Die natuurlijk nog heel kwetsbaar zijn en daar heel gevoelig voor zijn. En op het moment dat ze dan met dat vapen beginnen, worden ze dus ook al acuut verslaafd gemaakt. En we gaan ze daarna ook weer over op sigaretten. Dus het is natuurlijk ja, verschrikkelijk dat dit gebeurt en dat dat allemaal maar kan.
0: Nou geven jullie aan, het stoppen, dat is niet zozeer, dat is makkelijk gezegd. Hè? Ik ga stoppen met roken, maar om het vol te houden, daar hebben jullie nou het supportteam. Maar waarom is het zo moeilijk om het vol te houden? Dat heeft alles te maken met die verslaving, die nicotine.
1: Met die verslaving, klopt. Ja. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook weer, om die mensen te helpen, die Stoptober-app. En daar krijg je echt iedere dag krijg je tips, motiverende boodschappen. Er is ook een WhatsApp-kanaal. Echt om. Daarom doen we het ook. Iedere dag krijgen die mensen dus, hetzij online, hetzij offline, iedere dag krijgen ze die support. Okay. Dus juist om ze door die moeilijke momenten heen te slepen. En dan op een gegeven moment, als je dus die 28 dagen door bent, dan heb je die zwaarste ontwenningsverschijnselen, die heb je dan eigenlijk achter de rug. Ja. En als je het 28 dagen dan vol kan houden, dan denk je, ja, waarom zou ik nu niet, hè, het is eigenlijk zonde als ik nu weer ga roken. Ja. Ja,
2: maar dan dat betekent dus dat je bijvoorbeeld met Stoptober, als je werkelijk houdt aan die hele maand oktober, dan heb je dus het moeilijkste achter de rug.
1: Klopt, ja. Ja, dan ben je die zwaarste ontwenningsverschijnselen daarbij dan eigenlijk doorheen.
2: Dan ben je dat verslavingsgevoel kwijt.
1: Ja, en je merkt ook meteen al de voordelen. Hè. Je krijgt meer lucht, je gaat beter ruiken, je smaak wordt beter. Je ruikt zelf lekkerder, hè, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, het is toch niet echt heel sexy, rookgeuren. En je hebt meer rust in je hoofd, want je hebt natuurlijk continu dat stemmetje van je wil weer een sigaret opspreken. Ja. En na die 28 dagen is dat minder. Kijk, je blijft het altijd wel houden. Je zult altijd wel, ik heb net Anja nog even gesproken, je blijft altijd wel momenten houden dat je denkt, oh ja, nu.
2: Ja.
1: Maar dan gaat het ook weer weg. Het gaat eigenlijk vrij snel ook weer weg.
2: En het is denk ik ook belangrijk dat je, want dat hoor je ook vaak, op het moment dat je het moeilijk krijgt in het leven, er komen teleurstellingen of iets wat heel verdrietig is, dat je dan gauw de neiging hebt om nou te denken, nou dan mag ik wel een sigaretje even.
1: Ja.
0: Jezelf
1: dat
0: belonen.
1: Is het. Ja, jezelf belonen.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, dan is het eigenlijk dus de kunst dat je of inderdaad die support uit die omgeving haalt, die zegt, joh, nee joh, zonde. Ja. Of ga afleiding, ga even wandelen, ga even iets op je telefoon doen. Want doe dat even een minuutje en dan is het alweer weg.
0: Ja. Even wat afleiding.
1: Wat afleiding.
0: Jullie hebben een support tour dit jaar als nieuw item toegevoegd. Daar doen een aantal bekende Nederlanders aan mee. Je hebt ze al even genoemd. Maar wat houdt dat dan in? Wat gaan die doen?
1: Ja, die support, dus het Stoptober support tour, die gaat met de Stoptober bus. Dat is echt gewoon een hele grote, helemaal mooie, nou ja, speciale Stoptoberbus. En die gaat dan op bezoek in, die gaat naar Rotterdam, naar Arnhem en naar Tilburg. Arnhem is dichtst bij jullie in de buurt op 6 oktober. En daar zijn dan allemaal leuke acts voor het publiek. En er is ook een videodeurbel waar het publiek dan een boodschap in kan inspreken voor stoppers die ze kennen. Dus gewoon even een soort pep talk. En van die video's wordt een leuke compilatie gemaakt. En Patty Bart, die gaat in die steden een stopper verrassen. Dus dat weet diegene dan natuurlijk nog niet. Dus dan gaan ze met die Stoptoberbus naar diegene toe. En ze komen dan op een bepaalde locatie daar om het publiek ook weer toe te spreken. En ook weer om aan te moedigen.
0: Jullie zoeken de mensen ter plaatse op om ze een hart onder de riem te steken. En ze in ieder geval zo te supporten dat ze het volhouden.
1: Ja.
0: Die 28 dagen.
1: Ja.
0: Ik zie hier de meerderheid van de rokers, die wil eigenlijk wel graag stoppen. Ja. Maar tegengesteld is eigenlijk dat er steeds meer jeugd is. We haalden het al eventjes aan, die gaat roken, maar sterker nog, die gaat vapen.
1: Ja.
0: Maar ze willen ook stoppen met roken. Wanneer is dat omslagpunt dan? Als je verslaafd bent?
1: Dat geldt echt voor die jongeren. Hè? En daar gelden natuurlijk zeg maar andere regels. Hè? Die laten zich natuurlijk heel erg beïnvloeden door elkaar, door de social media. Dus dat is wel een andere groep, zeg maar, dan gewoon de volwassenen. Hè? Ja, dus wij weten van de volwassenen, wil die meerderheid, die wil er gewoon vanaf.
0: Ja, dat is waar jullie je ook in oktober met name op richten.
1: Ja, dit gaat echt over, hè, stoppen met roken. En deze campagne is niet echt gericht op schoolkinderen. Ja. Het is echt op volwassenen gericht. Ja.
0: Dan zijn er heel veel mensen permanent ziek van het roken.
1: Ja.
0: Ik lees hier 672.000.
1: Ja, ongelooflijk, hè?

0: gezond oud worden. Dus Patty Bart zei dat ook gisteren nog tijdens de start van Stoptober. We willen allemaal. Zij heeft ook acht jaar geleden is zij gestopt met roken, ook met drinken. En zij zegt, ja, we willen allemaal gezond oud worden. Dus stop er gewoon mee.
1: Reden te meer om dat pakje aan de kant te gooien en vanaf vandaag te zeggen van ik ben rookvrij.
0: En het, ja, en weet je wat het ook is? Het levert ook zoveel geld op, hè? Ik bedoel, je had zoveel geld over waar je andere leuke dingen mee kan doen.
1: Precies, precies. Stoptober vanaf 1 oktober vandaag dus van start. Carla Schenk van de organisatie Stoptober. Dank je wel voor jouw toelichting vanochtend en weer veel plezier, maar vooral veel succes met jullie mooie actie.
0: Dank je wel. Dankjewel.

0: Oeh, ja, wie waren dat ook alweer?
1: Dat was snelle schakelen, hè?
0: Het plaatje was korter dan dat je had verwacht, hè?
1: Ja. How do you do it? Dat waren Jerry en de Pacemakers.
0: We hebben onze volgende gast alweer aan de telefoon hangen. We moeten tempo maken, Linda, vanochtend alweer.
1: Ik moet hard aan het werk.
0: Nou, valt reuze mee. ja, Anna van Roekel, we hebben er regelmatig te gast hier bij ons in Brunch. En zij is van de Kruimelschaar, de vrijwillige coördinator van de Kruimelschaar en is ook intensief betrokken bij de hospice Casa Vera in Epe. Erna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Erna, jullie zitten te springen. Ik val met de deur in huis. Jullie zitten te springen om vrijwilligers zowel bij de hospice als bij de Kruimelschaar.
2: Dat klopt inderdaad. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En het is zelfs bij de Kruimelschaar, bij de hulpdienst, is het zo dat je met 2 uurtjes al van betekenis kunt zijn. Dus 2 uurtjes vrijwilligerswerk in een week. Dan is er al voldoende te doen voor je als vrijwilliger.
0: Daar zijn jullie al enorm mee geholpen.
2: Zeker, zeker. Ja, dus en dan denk ik, 2 uurtjes, wie zou dat nog kunnen missen? Ja. Dus misschien komen er na deze uitzending weer opnieuw aanmeldingen. De vrijwillige hulpdienst is op zoek naar vrijwilligers bijvoorbeeld voor het vervoer. Maar ook voor de algemene hulpdienst. Denk dan bijvoorbeeld aan de huisbezoeken. Mensen die bijvoorbeeld het fijn vinden als er eens 1 keer per week iemand een praatje komt maken. Of even een kleine wandeling komt maken. Maar ook het vervoer. Daar bieden wij bijvoorbeeld aan om met iemand mee naar een huisarts te gaan. Naar een tandarts, maar ook naar het ziekenhuis.
0: Het zijn eigenlijk hele kleine dingetjes waar heel veel behoefte aan is. Hè? Mensen hebben niet direct familie in de omgeving en moeten dan een beroep doen op diensten als de Kruimelschaar. En dan is het ook prettig als jullie daaraan tegemoet komen, want dat is uiteindelijk waar het allemaal om begonnen is. Hoeveel mensen kunnen jullie hebben erna? Want jullie hebben natuurlijk ook een groot verloop, denk ik, hè?
2: Ik moet zeggen, gelukkig valt dat heel

0: erg mee.
1: Okay.
0: Maar je ziet wel dat de aanvragen toenemen. En dat komt natuurlijk ook, hè, de mensen worden steeds ouder, ja. Kinderen werken nog. Dan is het gewoon fijn als ze beroep op ons kunnen doen. Dus wij hebben nooit genoeg vrijwilligers. Dus dat, maar om er even een voorbeeld te geven, om de switch te maken naar het hospice, hebben we al 49 vrijwilligers in 1 week nodig.
2: Zo, ja.
0: Dat is om een week volgeroosterd te krijgen, hebben we dus 49 diensten in een week.
2: Dus ja, dan heb je ook een hoop mensen nodig.
0: Inderdaad, kijk, en er is natuurlijk ook wel eens ziekte en er is ook wel eens dat we vrijwilligers vakantie, op vakantie gaan en zelfs langer dan 2 weken op vakantie. En dat kan ook allemaal. En dan zoeken we dus vrijwilligers vanaf 's morgens 7 uur begint een eerste dienst tot 's avonds 11 uur. Vrijwilligers werken dus niet in de nacht bij ons in het hospice.
2: Oké.
1: Dat zou inderdaad dan een vraag van mij zijn. Zijn jullie 24 uur dan beschikbaar? Maar dat is niet het geval. Daar is altijd ook een andere organisatie die de nacht dan overneemt.
0: Klopt, ja. Wij hebben voor de nacht hebben altijd Verian. Die komt om 's avonds om 11 uur tot de volgende ochtend 7 uur. En om 7 uur 's morgens komen de vrijwilligers de nachtzorg weer aflossen. Vrijwilligers zijn bij ons in het hospice ook altijd met 2 personen. Je bent dus gewoon nooit alleen. Je kunt altijd met je collega overleggen. En dan vragen wij aan inzet in het hospice. Dat is iets meer dan bij de hulpdienst. 4-5 uur per week. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk 3 korte diensten in 2 weken van 4 uur. Of 1 lange dienst van 5 à 6 uur per week. Dus dat is eigenlijk gewoon een dagdeel per week wat we vragen.
2: En
0: opleiding.
2: Ik wou zeggen, wat moeten die mensen kunnen?
0: Ja, er kunnen zijn voor een ander.
2: Oké.
0: En dan met name natuurlijk bij ons de laatste periode van iemands leven. De laatste levensfase. Onze vrijwilligers zijn er voor onze gasten. Mm-hmm. Want die staan altijd op de eerste plaats. Maar natuurlijk ook voor de mantelzorg, de familie. De mantelzorg, als mantelzorg kwamen ze eigenlijk bij ons binnen. En als een gast bij ons in het hospice opgenomen wordt, dan is die familie geen mantelzorg meer, maar kunnen ze weer dat kind of die partner zijn.
2: Ja.
0: Ook daarvoor zijn wij. Je merkt juist in zo'n laatste periode dat praten, dat ze graag wat willen vertellen.
2: Ja.
0: Ook over het verleden. En wij bieden dus dan een luisterend oor als vrijwilligers.
2: En dan moet ik denken aan luisteren, aan met elkaar praten, een kopje koffie in doen. Maar het gaat dus niet om, zeg maar, echt verzorgen. Om wassen, om in bed helpen, dat soort dingen.
0: Niet de persoonlijke verzorging. Dat doen onze vrijwilligers niet. Dat doet bij ons de organisatie Verian.
2: Ja.
0: Die komen op verschillende tijden bij ons in het hospice. Maar een vrijwilliger mag altijd helpen.
2: Oké.
0: Verian heeft dan natuurlijk de leiding en zij kunnen aangeven wat er dan van een vrijwilliger verwacht zou worden. Dat is niet een moeten,
2: nee.
0: Maar ik merk heel veel vrijwilligers vinden dat gewoon heel fijn om daar ook mee te helpen.
2: Maar je hoeft dus geen medische achtergrond te hebben?
0: Klopt, hoeft zeker geen medische achtergrond te hebben. Wat ook gebeurt door vrijwilligers, omdat je dus altijd met z'n tweeën bent. Als er bijvoorbeeld een gast in bed gedraaid wil worden, mm-hmm. Nou, en vrijwilligers zien dat zitten om dat samen te doen, dan kunnen ze rustig een gast in bed draaien.
2: Ja.
0: Maar zeggen de vrijwilligers van, nou nee, we zien dat niet zo zitten, dan bellen ze gewoon met Verian. En dan komt Verian bij ons in huis om de gasten te draaien. Maar daarnaast doen ze ook de wat kleine huishoudelijke taken. Mm-hmm. Je moet het eigenlijk zo zien dat de vrijwilliger het hospice bij ons helemaal runt.
2: Ja.
0: Ja. Een huishouden met 3 gastenkamers, wat helemaal gerund wordt. En ja, zonder die vrijwilligers kunnen wij van het hospice niet draaien.
2: Nee.
0: Ze doen de was, ze koken, ze serveren de koffie en de thee. Kleine schoonmaakactiviteiten wat er gedaan wordt. Kijk, bij ons worden bijvoorbeeld de deurklinken wat vaker schoongemaakt dan bij je thuis.
2: Mm-hmm.
0: Dat soort kleine dingen, even een dwel door een kamer. Badkamers moeten altijd natuurlijk heel goed schoon zijn.
2: Ja.
0: Dat pakken de vrijwilligers ook allemaal samen op.
2: Duidelijk.
0: Hoeft niet in 1 dienst, dat wordt helemaal verdeeld over de hele dag.
2: Ja, Ja, dus het is niet zo dat je de hele dag aan de poets bent.
0: Nee, precies.
2: Nee. Eigenlijk ben je bent er voor de gasten natuurlijk uiteindelijk.
0: Die staan altijd bovenaan. Alles gaat voor de gast, gaat voor alles.
2: Ja, ja.
1: En nou zijn er mensen die luisteren en die denken van, nou, dit is iets wat ik graag wil doen. Hoe komen ze met jullie in contact?
0: Ik heb een telefoonnummer waar we op bereikbaar zijn, maar natuurlijk ook via onze website. De website is www.kruimelschaar.nl of via het telefoonnummer 06-23-79-5462.
1: Oké. En dat telefoonnummer zal ongetwijfeld ook op die website staan. Dus heeft u het niet zo gauw meegekregen, dan kunt u dat ook via die website bekijken. Kruimelschaar, maar met name de hospice, heeft behoefte aan vrijwilligers. En als u wellicht geïnteresseerd bent om een paar uurtjes per week beschikbaar te zijn, neem contact op met de Kruimelschaar in Epe. En dan van Roekel. Dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend en weer veel succes met jullie goede werk.
0: Graag gedaan.

Jones.

0: It's raining men. Ja, vanmorgen rende het wel, maar ik heb geen men uit de lucht zien vallen. Jan,
1: gelukkig
0: vanmorgen.
1: Niet. Nee, het was water vanochtend.
0: Ja, gewoon rain.
1: The Weather Girls heten ze. Nou, It's Raining Men. Eén groot succes van ze van heel wat jaren terug. Hey, we hebben aan de telefoon Doreen Hogeboom. En Doreen is van Koppel Zwoe. En wij lazen van de week een persbericht. Nee, dat was al iets eerder, want het speelt eind oktober pas de vrijwilligerswaarderingsmarkt. Maar Doreen wilde graag vandaag al eventjes bij ons in de uitzending komen. Want voor 5 oktober, en dan maai ik al het gras voor de voeten. Ja. Voor 5 oktober moeten ze zich daarvoor aanmelden. Is het niet, Doreen? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, inderdaad. Ja, dat klopt helemaal. Voor 5 oktober inderdaad kunnen mensen zich aanmelden. En we zijn er al een tijd druk mee.
1: Ja.
2: We hebben bedacht om een markt te organiseren van vrijwilligers met allerlei verschillende kramen. Met echt voor ieder wat wils pakketten, tickets, lezingen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
1: Ah, om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
2: Ja.
1: Ik had het idee, vrijwilligerswaarderingsmarkt. Ik denk, het gaat ook om een wervingsmarkt. Maar dat is niet het geval. Het gaat er echt om dat de vrijwilligers zich bij jullie aanmelden. En dan het liefst voor 5 oktober aanstaande.
2: Ja,
1: en
2: klopt.
1: De markt is op 29 oktober.
2: Ja, klopt.
1: Zit veel tijd tussen, Doreen. Heeft dat een bepaalde reden? Of vraag ik dan naar de bekende weg?
2: Nee, nou in principe vinden we het fijn om goed van tevoren te weten waar we rekening mee kunnen houden. Ook omdat het een beetje nieuw is dat we het in deze vorm organiseren.
1: Ja.
2: En ook om goed voorbereid te zijn zit er dus wat tijd tussen.
0: En Doreen, gaat het dan om de vrijwilligers van Koppel Zwoe of gaat het om alle vrijwilligers?
2: Nee, het gaat echt om alle vrijwilligers in gemeente Epe. Dus echt van de mantelzorger tot de vrijwillige chauffeur. Begeleiders in het hospice. Ja, eigenlijk op zoveel plekken zijn er vrijwilligers. Dus het gaat echt om vrijwilligers in heel gemeente Epe.
0: En wat moet ik me dan bij die markt voorstellen?
2: Nou, het is echt bedoeld om, wat ik zei, vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En het is dit jaar ook het jaar van de vrijwilliger. Dus dat maakt ook dat we het leuk vinden om daar wat extra aandacht aan te geven. En ook heel erg het belang van vrijwilligers. We zien dat het gewoon, dat ze zo'n ontzettend grote en belangrijke rol spelen op allerlei terreinen. Hè. Wat ik net al zei, van ze zijn er ook overal. Dus we vinden het vooral belangrijk dat ze zich gewaardeerd voelen, dat ze zich gezien voelen. Daarom denken we dat zo'n markt daar goed aan kan bijdragen. Dat ze dat gevoel ook echt kunnen krijgen, elkaar ook kunnen ontmoeten. Want sommige vrijwilligers zien elkaar onderling veel, maar er zijn ook vrijwilligers die heel erg alleen zijn zeg maar, in het vrijwilligerswerk. Dus ook een stuk ontmoeting met elkaar. Dus dat is echt de opzet van de markt.
0: Van die markt. Dat je elkaar ontmoet, dat je met elkaar kunt praten, dat je dingen kunt delen.
2: Ja.
0: En bij een markt stel ik me dan voor marktkramen. Maar wie staan er dan achter de kraam?
2: Ja, dat zijn heel veel verschillende organisaties en bedrijven. We hebben echt een beetje een mix van eetentjes, maar ook wel juist maatschappelijke organisaties. Die is ook bijvoorbeeld een paar dagbesteding locatie. Er kan ook gedoneerd worden aan de voedselbank. Dus echt een heel breed scala eigenlijk aan marktkraamhouders.
0: Mm-hmm.
2: Juist ook omdat we zien dat vrijwilligers vaak ook een heel diverse doelgroep is. Dat moet goed aansluiten. Dus op die manier hopen we dat ook te kunnen doen.
0: En dan kunnen vrijwilligers langs die markt. En dan moet ik me zo voorstellen dat zij daar iets kunnen ophalen als waardering.
2: Ja, klopt. Ja, ze krijgen een voucher mee. En dan kunnen ze langs de kramen kijken van wat
0: vind ik leuk.
2: Wat vind ik leuk, precies. En dan kunnen ze daar iets uitzoeken. Ja. En het is misschien goed ook nog om te noemen, het is ook in samenwerking met de gemeente Epe, dus die werken hier ook aan mee. Het is ook mede mogelijk gemaakt door hen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is heel fijn dat we daarin kunnen samenwerken.
0: Heb je enig idee op hoeveel vrijwilligers of je rekenen moet?
2: Nou, we zitten al op een aantal waar we totaal geen rekening mee hadden gehouden. Dat is heel lastig.
0: Ja, want als je uitgaat van alle vrijwilligers in de gemeente Epe, nou denk ik, dat zijn er nogal wel niet wat.
2: Ja, dat zijn er inderdaad heel veel. En juist omdat we het ook voor het eerst in deze vorm doen, was het een beetje lastig inschatten van waar kunnen we op rekenen. Maar we zitten nu al echt op een behoorlijk aantal. Dus daar zijn we super blij mee. We krijgen ook heel veel enthousiaste reacties, zowel van vrijwilligers als ook van de partijen die een kraan bemannen. Dus dat is super leuk. Dus wellicht dat het ook voor volgend jaar eenzelfde vorm kan krijgen.
1: Dat het een vast programma onderdeel wordt, het jaarprogramma van Koppelschool.
2: Ja, precies.
1: Waar vindt het plaats, Dorien? Want dat zie ik hier zo niet bij staan. Nou, kan ik ook niet goed geïnformeerd zijn, maar dat weet jij ongetwijfeld.
0: Ik heb de leesbril ook niet op, dat is het ook.
1: Dat is het, ja, ik heb de leesbril niet op. Nee.
2: Hele goede vraag, ja. Het is aan het Cultuurhuis in Epe. Dat zit aan de Stationstraat 25.
1: Ah, kijk aan. En dat is op 29 oktober aanstaande. Dus dat kunt u thuis alvast in de agenda noteren. Af welk tijdstip, Dorien?
2: Het is tussen 1 en 4. Mensen kunnen tussen die tijd komen wanneer het hen uitkomt.
1: Zijn ze daar van harte welkom om in ieder geval een blijk van waardering te krijgen van zowel de gemeente Epe als van Koppelschool voor het werk wat ze zo het hele jaar door doen.
2: Precies, ja. Ja, dus echt van harte welkom.
1: Doe nog een keer een oproep en dat ze zich op moeten geven, die vrijwilligers, Dorien. Ga je gaan.
2: Ja, zoals genoemd, zoveel vrijwilligers die wat betekenen voor de maatschappij en specifiek hier voor gemeente Epe. Dus echt een oproep om langs te komen, vrijwilligers te ontmoeten, iets voor jezelf mee te nemen of te doneren. Want we zijn ontzettend blij en dankbaar voor alles wat de vrijwilligers doen.
1: En dat aanmelden, dat doen ze dan via Koppelschool. En dat is allemaal op de website van Koppelschool te zien.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Hartstikke goed, Dorien Hogeboom. Van Koppelschool, dank je wel voor het verhaal en jouw bijdrage vanochtend in brunch. En veel succes natuurlijk met de vrijwilligers. Waarderingsmarkt op 29 oktober.
2: Dat komt helemaal goed. Bedankt.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Nou, dat doen we hier dan ook letterlijk met die enorme schaal met bonbons, hè Jan? One for you, one for me. Mm, ik steek er nog even één in mijn waffel. En dan ga jij even vertellen wat we het tweede uur gaan doen.
1: Had je niet moeten zeggen, had je niet moeten zeggen. Tweede uur alweer van brunch op deze 1 oktober 2026. Om 9:15 gaan we zometeen contact zoeken met Wouter Kamphorst van de
0: daar zijn die bonbons van natuurlijk.
1: Banketbakkerij, ja, maar daarom, we zijn wat gesponsord. Nee hoor, flauwekul allemaal. Wouter Kamphorst, de banketbakker uit Heerden. Want die heeft van de week de World Skills gewonnen. Nou, wat dat allemaal inhoudt. Ja. Ik weet daar iets van, want hij is een poosje geleden al eens een keer bij ons in een programma geweest van Maria Maas en Sandra Smaal. En toen vertelde hij er al over, dat gesprek hartstikke leuk, kun je nog altijd terugvinden in onze podcastafdeling. En ja, toen zou hij naar, want hij is volgens mij ook een heel eind weg geweest. Nou, dat horen we straks allemaal van hem zo rond 9:15. Hij gaat dat zelf allemaal vertellen. Dan hebben we een preview over de Open Atelier route op 4 en 5 oktober. Dat is volgens mij het komend weekend.
0: Komend weekend, ja.
1: En dat is 3 en 4 dan toch?
0: Nee, 4 en 5.
1: Oké, 4 en 5. Het is vandaag.
0: Nee, je hebt gelijk.
1: 3 en 4 oktober. Ja. Oh, dan is dit voor volgend jaar zeker. Nou, gaan we ook horen van Jan Sikman. Die hebben we daar in ieder geval al eventjes over gesproken. Ik heb hier een folder voor me liggen.
0: 3 en 4.
1: Uit het komend weekend is dat. En om 11:15 gaan we praten met Pieter Siwabeshi. Is de man van het CDA in de gemeente Epe. En met hem gaan we even praten over dat het centrum in Vaassen van de Molukkers, Balai Pusat, dat gaat volledig op de schop. Daar gaat van alles gebeuren. En daar wilde hij toch graag ook eventjes iets over zeggen. Nou, zijn we hartstikke benieuwd naar. Dat zo rond 11:15.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Benny Nijman.
1: Ja, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
0: Ja, nou, dat gebeurt blijkbaar nog steeds. Ik weet het ook niet, maar... Nou. Het kan maar zo. Hey, tweede uur, we zitten er weer volop in. Maar we zijn nog wat aan de vroege kant, Linda, volgens mij.
1: Ja, we kunnen nog een plaatje laten horen. Want we 9:45 pas. Ja, hebben we iets te melden. We gaan weer meedoen aan het Songfestival. Dan komt ze weer aan met het Songfestival. Maar het is toch wel weer
0: krachtig. Ben je er blij mee?
1: Ja. Ik vond het verschrikkelijk vorig jaar. Zo'n competitie is dan toch niet meer leuk als we niet meedoen. Ondanks dat er dan allerlei leuke liedjes voorbij komen.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen voor de echte fervente aanhangers zeg maar, van het Songfestival. Ik vraag me alleen of Avro Tros wel serieus genomen wordt door de NPO. Is het volgens mij, of is het de NOS?
1: NBU heet dat zo?
0: Ik weet niet. EBU is het, EBU. Toch? Europees, ja. Maar die beslist het. Nee, de NPO heeft het overgenomen van
1: Avro
0: Tros.
1: Ja, precies.
0: Avro Tros had gezegd, nee, we doen het niet meer.
1: Dat klopt.
0: Om een plausibele reden, denk ik.
1: Ja.
0: En, nou, dus ze worden overroeld door de NPO. En die zegt, nou, we gaan het wel doen.
1: En volgens mij heeft Ilse de Lange daar zelfs nog tussen gezeten. Die heeft daar werk van gemaakt. Dus.
0: Maar je bent er blij mee?
1: Ik vind het leuk. Ik vind het nog steeds een prachtig evenement. En ik vind muziek verbindt. En dat moeten we dan ook op die manier zo zien. Dus ik vind het leuk dat we weer meegaan.
0: Argument was natuurlijk of Israël wel of niet mee moet doen.
1: En dat is ook wel weer een dingetje. Ik snap dat ook wel. En er zijn ook landen die inderdaad zeggen, nee, maar we gaan gewoon niet meedoen vanwege de deelname van Israël. Ja,
0: het ligt wat gevoelig, hè?
1: Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, ik heb al eerder gezegd, je moet muziek en politiek niet door elkaar halen. Maar dat gebeurt natuurlijk met dit evenement
0: sport,
1: wel.
0: Sport en politiek, ook, precies
1: ook,
0: hetzelfde.
1: Ja,
0: het
1: dus
0: gebeurt,
1: is jammer.
0: Het gebeurt misschien ongewild. Maar, ja. Nou, we gaan het zien.

0: zo zitten we alweer in het tweede uur van brunch. En is het tijd voor onze eerste gast van dit tweede uur. En dat is een hele bekende persoonlijkheid in Heerde. En met name in het centrum van Heerde. Want dat is een van de naamdragers van die bekende banketbakkerij. Wouter Kamphorst. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij brunch. Hey. Wouter, ja, je bent al een poosje op volgens mij, of niet?
1: Sorry, wat zei u?
0: Ik zeg, je bent al een poosje op, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet zo dat we
1: jou vroeg
0: Het is niet zo dat we jij bed gebeld hebben. Nee, want jij begint.
1: Nee, ik ben al goed wakker.
0: Ja, jij begint elke ochtend hartstikke vroeg, toch?
1: Ja. Ja. We zijn vanochtend begonnen om 5 uur.
0: Kijk, zie. Wouter, jij hebt iets moois te melden, want jij hebt in Shanghai gezeten. Ik weet niet precies of het nou vorige week was, maar in ieder geval kort geleden.
1: Ja, dat was vorige week. Maandag ben ik weer teruggekomen.
0: Kijk, ja, want jij deed mee aan de World Skills.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel.
1: World Skills in Shanghai, in China.
0: Ja, de World Skills, wat houdt dat in?
1: De World Skills, dat zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten. En dan hebben we op die plek in Shanghai waren 75 wedstrijden tegelijk bezig.
0: Zo.
1: En ja, iedereen in zijn eigen vakgebied.
0: Ja.
1: Dus we waren met een team vanuit Nederland van 25 man.
0: Okay.
1: En iedereen die deze eigen vak.
0: Ja. En jouw vak is banketbakker, hè?
1: Dat is hier in het dorp wel, maar ik heb de wedstrijd gedaan in Boulanger.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is brood.
0: Ja, de stokbroodje, het Franse stokbroodje.
1: Ja, het stokbrood en de zuurdezen met de croissantjes. Wat we dan op zaterdag verkopen bij ons in de winkel.
0: Aha.
1: Daar heb ik in meegedaan.
0: En daar heb je dus ook die prijs mee gewonnen?
1: Ja, ik ben daar 5e geworden. En daar heb ik een Medal of Excellence voor gekregen.
0: En wat betekent dat?
1: Een Medal of Excellence is als je excellent gepresteerd hebt. En dat is boven de 700 punten. Dus de nummer 1 die had 760 punten. Ik had er 730.
0: Oké.
2: Okay. En Wouter, kun jij zelf kiezen van tevoren voor welke skills of je je inzet? Of wordt dat op een andere manier bepaald?
1: Nou, dat wordt bepaald vanuit hier uit Nederland. Ze zijn hier eerst de skills de finals.
2: Mm-hmm.
1: Waar je mee moet dan doen, dat is zeg maar het NK. En daar zo kan je meedoen. Dat is, ja, eigenlijk is het gebruikelijk dat je meedoet in de studie die je dan doet. Doe je mee in die wedstrijd.
2: Oké. Okay. Maar wat je zegt al, je hebt verschillende skills. Nu heb je het dan in het brood. Maar het kan dus ook in andere dingen zijn. Maar dat ligt dus aan het NK waarvoor je dan mee gaat doen.
1: Ja, dus zeg maar aan jezelf de keuze in welke wedstrijd je meedoet.
0: Uh-huh.
1: En daar waren 75 wedstrijden. En we kwamen met 25 deelnemers van Nederland.
2: Mm-hmm.
1: En bij ons in het team zat restaurant, service, dus gastvrouw. En schilder en metselaar, tegelzetter, van alles.
0: Het zijn dus eigenlijk vakprijzen.
1: Ja.
0: Die jullie gewoon.
1: Allemaal
0: jullie
1: vak.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Hey, jij bent pas 19, hè, begrijp ik?
1: Nee, ik ben 21.
0: Oh, toch? Oh, ja, is het alweer zo lang geleden dat we elkaar
2: Tijd vliegt.
0: Ja. Nee, maar, want jij zit nog op school, Deltion College, begrijp ik. Maar jij werkt ook bijna fulltime in de banketbakkerij, toch?
1: Ja, vorig schooljaar heb ik mijn studie afgerond, dus die is inmiddels klaar.
0: Ja.
1: En daarnaast werk ik inderdaad fulltime bij ons in de banketbakkerij.
0: Ja, dit was dus eigenlijk de afsluiting van jouw schoolperiode.
1: Ja.
0: En als je die dan met zo'n prachtige prijs kunt afronden. Want, Wouter, dat betekent, ik zeg banketbakkerij Kamphorst, jullie gaan ook in het brood?
1: We verkopen sinds januari, sinds de overname.
0: Ja.
1: Verkopen we elke zaterdag hebben we zuurdesembrood en croissantjes. Meerdere soorten croissantjes en 2 soorten desembrood.
0: Kijk.
1: En daar gaan we gewoon mee door.
0: Ja. En daar win jij nou die prijs mee, dan moet dat toch wel heel bijzonder brood zijn, of niet?
1: Ja, we hebben het kampioensbrood. Daar ben ik 2 keer Nederlands kampioen mee geworden.
0: Ja.
1: Met dat brood, dus dat verkopen we in de winkel en natuurlijk de croissantjes.
0: Kun jij uitleggen wat daar nou zo bijzonder aan is dan? Het zal ongetwijfeld de smaak zijn.
1: Ja, de smaak sowieso. En het is zuurdesembrood, heeft een lange fermentatie. is een langer rijstproces. Waar de normale bakker binnen 2 tot 3 uur een brood kan maken. Het duurt het proces bij mij duurt het 2 tot 3 dagen.
0: Oké.
1: Ja, het brood krijgt gewoon iets meer tijd en daardoor ook iets meer ontwikkeling in smaak.
0: Oké.
1: En vind ik het een heel mooi product.
0: Ja. Ja, hoe moet ik me dat dan voorstellen qua smaak? Kun jij uitleggen wat het verschil is?
2: Hij gaat de geheime ingrediënten niet aan je doorgeven, Jan.
0: Nee, maar dat vraag ik ook niet aan.
1: Nee, maar het zuurdesembrood, dat is op basis van zuurdesem. En dan denken mensen vaak, oh, het is heel zuur brood, maar dat is helemaal niet zo.
0: Dat is een beetje Duits brood, toch? Zeg maar...
1: Nee, dat is het ook helemaal niet.
0: Toch niet. Helemaal niet. Oh, ik ben helemaal niet...
2: Oh, ik denk ook aan een beetje aan dat stevige, kleffe brood, denk ik. Maar dat is het dus niet.
1: Nee, oh. Nee, dat is echt een roggebrood. Dat zie je veel in Duitsland. Nee, maar dit is gewoon een super mals, lekker deeg.
2: We moeten gewoon zaterdag naar Campos, Jan. Even moeten gewoon brood halen.
0: Ja, niet zaterdag. Dat kan vanochtend al, hoor ik zo. Oh nee, alleen op zaterdag.
1: Nee,
0: zaterdag.
1: Nee, alleen op zaterdag. Ja,
2: precies. Nee, we moeten op zaterdag brood halen. Om eens even te proeven.
0: Dan moeten we dat proeven.
2: Wouter, merk je ook dat mensen eerder in de winkel komen... nou ze gelezen hebben dat je zo'n prijs gewonnen hebt?
1: Nou, dat hoor ik niet per se. Maar wel veel klanten bij ons in de winkel die vragen ernaar... En, die vonden het super leuk dat ik dan naar een WK ging. En die zijn enthousiast.
2: Ja.
1: Dat horen we wel veel.
2: Leuk. Ja, die daarna vragen en daar belangstelling voor hebben.
1: Ja. Ja, en we houden natuurlijk op Instagram tegenwoordig houden we iedereen heel erg op de hoogte.
2: Ja.
1: Social media, dus hoe het is gegaan met het WK. Hebben we veel over gepost.
2: Ja.
1: En we zullen van het weekend zullen we nog een actie doen. Omdat ik mee heb gedaan met het WK.
0: Oké. Nou, vertel. Wat is de actie?
1: De actie zit op appelkanjes. Dat is een goed product bij ons. En dat vonden we een toepasselijk product.
2: Leuk.
0: Okay.
1: Een appelkanje.
2: Ik was gisteren in de winkel in Epe. En daar was een ouder echtpaar. En die stonden nog allerlei lekkere dingen uit te zoeken. En die zeiden, ja, we zijn hier op vakantie. Kwamen hier al jaren. De ene keer in Heerde en de andere keer in Epe. En als we naar huis gaan, zeiden ze, gaan we altijd even naar Kamphorst om iets lekkers op te halen. En ook zij hadden het zelfs over die prijs van jou.
1: Ja, oh, wat leuk.
2: Ja.
0: De roem snelt je al vooruit, Water.
2: Ja. Maar ik dacht,
1: ja, het is veel. Van alle kanten wordt het verspreid. Nou, dat is superleuk als je dan hoort dat er mensen naar je toe komen en zeggen... ja, ik heb gehoord over dat en dat. En dat het zo rondgaat, dat is alleen maar goed en leuk, vinden wij.
0: Maar het is toch ook bijzonder als een plaatselijke bakker zo'n prachtige prijs wint... omdat hij heerlijke en mooie producten maakt. Dus wat dat betreft, alle credits zijn voor jou, Wouter Kamphorst. En dat bekend is in Heerde en wij de omgeving... dat zal ongetwijfeld de komende weken ook goed te merken zijn bij jullie in de winkel. Hey, dankjewel dat we jou even achter de overweg konden halen... en dat je even wilde vertellen over deze topprestatie die je geleverd hebt. Wouter Kamphorst van banketbakkerij Kamphorst uit Heerde. Succes verder en wellicht tot een andere keer weer.
1: Dank u wel. Tot ziens.

0: gedaan. Daar word je even een beetje stil van, hè?
1: Ja, en ik maak me ook... Oké. Ik word er stil van. Ik maakte me even zorgen, denk ik. Ik hoor niks meer op de koptelefoon. Maar
0: hij houdt er zo ineens mee.
1: Ineens zie ik een rood lampje branden hier. En denk, shit, heb ik daar nou per ongeluk op gedrukt? Nee. Maar nee, dat is het ook niet.
0: Ging
1: hey, Jan, vertel even, want het Maastrichter Staar...
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat wil je horen?
1: Nou, je hebt daar een mooi verhaal bij.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Ja, nee, maar dat is al heel lang geleden.
1: Nou. Want,
0: maar dit was iets waar mijn moeder enorm van genoot. En dan was ik zo'n klein kereltje en dan hoorde het de Maastrichter Staar. En dan werd het ineens heel stil in huis. En dan zat ze te genieten. Nou, dat doe ik zo af en toe ook nog wel eens. En ik vind dit een bijzonder nummer. De 12 Räubers. Was die mooi, Jan?
1: Ja, dan weet je, Jan Sikman weet niet dat je meteen aanspreekt. Want ik zei, als we in de uitzending zijn, dan kondigen we je vanzelf aan.
0: Ja, nou, Jan Sikman hebben we aan de telefoon, als het goed is. Jan, goedemorgen.
2: Ja, dat klopt. Hey, goedemorgen. Met Jan Sikman, ja. Helemaal waar.
0: En
2: ja.
0: Vond je het ook mooi?
2: Ja, prachtig. Heel klassiek, heel gedragen. Maar ja, het geeft je ook wel rust, denk ik, als je naar zoiets luistert.
0: Nou, heb je het gehoord, Linda?
1: Het geeft rust.
0: Hartstikke fijn. We hebben aan de telefoon Jan Sikman. En we gaan met Jan eventjes spreken over de atelierroute. Die het komend weekend weer op de kalender staat. Jan, jij bent een van die mensen. Een van die kunstenaars. Die ook zijn eigen atelier openstelt. Het komend weekend.
2: Ja, dat is na een lange tijd. Was ik een keer weer aan toe om dat te doen.
0: Ja.
2: En weliswaar met totaal nieuwe uitdagingen. Maar ja, je moet jezelf soms ook als kunstenaar uitdagen. Tenminste, dat is mijn motto, zou ik willen zeggen.
0: Nou, maak je ons nieuwsgierig. Wat was de uitdaging?
2: Dat heb ik al goed gedaan. Nou, ik ben eigenlijk altijd ruimtelijk bezig. Ruimtes in de meest ruimtelijke zin des woords. Ook het invullen van ruimtes. Maar ook het maken van ruimtelijk werk. Ik had zomaar met de jaarwisseling de behoefte om tweedimensionaal te gaan werken. Om te gaan schilderen. Ja, waar komt dat vandaan? Weet ik ook niet. Misschien is dat altijd al een hele lange wens geweest. Op vakanties deden we wel eens wat. Maar ik heb er nu bewust voor gekozen. Ook een goede oriëntatie gehad. Dat was ook de aanleiding. Ik denk van ja, ik kom met totaal nieuw werk. Laat ik het gokje wagen. Ik meld me aan voor open atelier. Ik doe weer eens mee.
0: Ja.
2: Maar ik moest het avontuur van schilderen nog wel aangaan. Want ja, je hebt wel eens een kwast in de handen gehad. Maar ja, daar is het ook gelijk mee gezegd.
0: En want dat is dan ook een logische vraag, denk ik. Kun je zo makkelijk overstappen van, zeg maar, ruimtelijke kunst... en dan denk ik aan beeldhouden, grote werken,
2: dingen maken. Nou, het goede woord valt al, ruimtelijk.
0: Ja.
2: Het commentaar wat ik tot nu toe op mijn werk krijg... is het commentaar, je kunt zien dat je altijd ruimtelijk gewerkt hebt.
0: Mm-hmm.
2: Dus op een of andere manier speel ik ook in mijn werk met ruimte.
0: Ja, precies.
2: Het is niet figuratief. Daar kun je ook ruimte mee invullen natuurlijk. Want je compositie is altijd bepalend in de ruimte. In de ruimte van je doek, van je papier. Maar het is wel opvallend dat ik dat steeds terugkrijg. Dat ook mijn schilderwerk heel veel ruimte in zich heeft.
0: Kijk.
1: Kun je aangeven, want we zitten op de radio. Dus mensen moeten in hun hoofd nu een plaatje gaan... creëren van wat maakt die Jan Sikman? Nou, ja, jij zegt gewoon kom dan in ieder geval het weekend kijken. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Waarin kan ik zien dat het ook ruimtelijk is?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd ook wel een persoonlijke beleving. Kijk, ik kan mijn werk helemaal uitleggen hoe het waarom. Maar het is ook altijd wel heel mooi als de toeschouwer, de bezoeker... misschien zijn eigen verhaal ontdekt. Dat en zijn eigen... waarde in het werk ontdekt, wat hem aanspreekt. Dus soms moet je ook niet te veel uitleggen wat het is. Maar ik laat me door allerlei stijlen inspireren. Ik probeer alles. En daarmee is wat ik laat zien heel uiteenlopend. Soms misschien ook niet te volgen. Maar wat ik al zei, het is niet figuratief. Het is eerder allemaal abstract. Er is werk bij wat geïnspireerd is op Mondriaan, althans als uitgangspunt. Kijk, die werken zitten ergens in je hoofd. En op een of andere manier komt dat er toch uit, terwijl het er echt niet op lijkt verder. En ook

0: Wotco bijvoorbeeld, ook die technieken geprobeerd. Daarnaast maak ik ook heel veel collages, druktechnieken, de jelly printing, wat op het ogenblik erg in is, heb ik ook geëxperimenteerd. Verder maak ik ook nog toch wel ruimtelijke dingen, installaties meer van dingen die ik in mijn leven verzameld heb en die altijd nog lagen te wachten om iets mee te doen. Het is net als dat dit jaar ook ineens een functie kreeg, een bestemming kreeg. Natuurlijk is mijn oude werk er nog te zien, mijn glaswerk, mijn boot die ik maakte met glas. Ik zou toch zeggen, kom kijken, want dat is zo te zien.
1: Hoe belangrijk is die open atelierroute jaarlijks, Jan, voor jullie?
0: Nou, het is in zoverre belangrijk. In eerste instantie wil je je werk laten zien natuurlijk. Je hoopt ook natuurlijk commercieel er iets aan over te houden. Maar ja, je weet nooit hoe zo'n balletje gaat rollen. Er komen ook wel eens galeriehouders langs. En die, nou, als het werk aanspreekt, word je aangehouden. Of word je gevraagd om te exposeren. Dat vind ik altijd de mooiste weg. Ik zou het liefst verkopen via galerieën. Daar heb ik goede ervaringen mee. Collega's denken daar wel eens anders over, vanwege het prijstechnische geheel. Mm-hmm. Als kunstenaar moet je er ook heel veel energie in stoppen als je het zelf direct aan een particulier wil verkopen. Dus ik gun wat dat betreft een galerie ook wel wat.
1: Ja,
0: ik heb daar goede ervaringen mee.
1: Er zijn 23 deelnemers. Ik heb hier even een foldertje voor me liggen. Dat gaat van zeg maar Hattem tot aan Vaassen, over dat gedeelte.
0: Ja.
1: 23. Ja. Lange route dit jaar, denk ik.
0: Nou, er is altijd wel de regio geweest, van Hattem tot Vaassen.
1: Yeah.
0: Waar het over meestal wel wat meer. Maar heel veel kunstenaars hebben dit jaar ervoor gekozen om een jaar over te slaan. Iets wat ik ook altijd prefereer, want in een jaar verander je nooit zoveel van werk.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben nu ook de gelegenheid, en dat hoor je dan ook, dan kunnen ze een keer bij de collega's gaan kijken. Want dat mis je dan. Als je zelf dus je atelier openstelt, wil je ook wel eens bij een collega kijken. En die gelegenheid heb je dan niet. Dus ja, dan wordt dit jaar, verwacht ik ook veel collega's langs te krijgen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies, precies. Wat kunnen we verwachten op die route? Want jij hebt het over jouw schilderwerk. Je hebt het ook over jouw ruimtelijke kunst. Wat kunnen we nog meer zien?
0: Ja, het is heel divers. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Want iedereen houdt van iets anders. Om maar even typisch aan te geven, als je van keramiek houdt, dat is een hele specifieke groep. Die mensen komen gericht naar keramisten toe. Die zullen niet zo gauw naar een schilder gaan. Maar ja, er wordt ook glas geblazen, er wordt geschilderd in olieverf, acryl. Er wordt met naald en draad gewerkt. Ook hele diverse druktechnieken zijn er. Natuurlijk beeldhouwwerk in heel veel uitvoeringen. Want ja, dat is ook natuurlijk een heel breed scala aan mogelijkheden. Ja, heel divers. En als je het boekje dus hebt, dan kun je aardig oriënteren. Krijg je een beetje indruk. En als je misschien van tevoren ook nog de moeite hebt genomen om op websites te kijken, dan krijg je echt wel een indruk van wat er zo gemaakt wordt. En kun je je keuze maken. Want het lijkt me heel moeilijk om ze allemaal in 2 dagen af te gaan.
2: Dat gaat niet.
0: Dan loop je ook te snel in en uit. En dan zie je ook weinig.
2: Ja, je moet het ook een beetje beleven. Dat is het ook, hè?
0: Juist.
2: Ja.
0: Goed gezegd. Ja,
2: dus je kan in ieder geval een mooie keuze maken van nou, waar hou ik van en waar heb ik interesse voor. Dan moet je gewoon een paar pareltjes uitkiezen.
0: Ja.
1: En hoe doe ik dat dan, Jan? Want waar kan ik dan de open atelierroute, waar kan ik die vinden als ik een leek ben op dit gebied?
0: Dat is een goede vraag. Dan moet ik me toch wel bekennen dat ik daar helemaal niet in verdiept heb. Ik heb via de appgroep die we hebben, zijn sommige mensen ontzettend actief. En ik krijg de indruk, als je bij plaatselijke boekhandels kijkt, bij VVV, soms ook in de horeca, er is een enorme verspreiding geweest aan folders, boekjes en kaarten van de route.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou haast zeggen, ga naar de meest logische winkel toe. Waarschijnlijk ligt het daar nog.
1: Oké, er is niet een website met atelierdagen.
0: Oh ja, natuurlijk. Sorry. Open atelierdagen Noordoost-Veluwe.
1: Kijk.
0: Dan krijg je dat is misschien nog wel de makkelijkste manier. Dat ik daar niet aan denk. Zie je wel, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik was zo druk met mijn eigen werk.
1: Maar dat geeft niet, Jan. Daarvoor zitten wij hier ook om je een klein beetje te helpen.
2: Want Jan, jij hebt een mooie kaart voor je liggen. Jij hebt die folder voor je liggen.
1: Ik had hier een prachtige folder. Dus inderdaad, de open atelierdagen Noordoost-Veluwe. Het komende weekend, 3 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's middags kunt u op 23 plekken in onze regio, en dan hebben we het over Hattem tot en met Vaassen, kunt u terecht om al die prachtige kunst te beoordelen en te bekijken en wellicht ook iets te kopen. Alles is mogelijk. Nou, u heeft het gehoord van een van de deelnemers van deze Open Atelierdagen, Jan Sekman. Dankjewel, Jan, voor jouw bijdrage vanochtend. En heel veel plezier en ook succes het komend weekend.
0: Goed komen. Ja, oké, bedankt.

0: hè?
1: Ja, ja, de posthoorngalop, zo heet die. Die waren van de Lowlanders. Het zegt me zo niet iets, maar het is wel een lekker deuntje, toch? Zo
0: ja, dat is lekker even voor de ochtendgymnastiek was die helemaal prima.
1: Je bent weer helemaal...
0: Ja, ik ben weer gerekt en gestrekt.
1: Hartstikke goed. We hebben onze laatste gast van tweede uur alweer aan de telefoon. En dat is de fractieleider van het CDA in de gemeente Epe, Pieter Siwabessi. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Hey Pieter, ja, wij bellen jou eventjes, want ik vond het een mooi bericht in ieder geval van de week in de Stentor. Het is erdoor. De gemeenteraad in Epe heeft besloten om het wijkcentrum Balai Poussat in Vaassen te gaan renoveren. Geen nieuwbouw dit keer, maar ze gaan het renoveren. Ik vond het bedrag, wat er ook in de Stentor stond, wel behoorlijk hoor. 4,25 miljoen?
2: Dat klopt. Dat is inderdaad een groot bedrag. Want we zitten in het algemeen echt met maatschappelijke opgaves. Hè, de maatschappelijke accommodaties. Ja. Waar de gemeente verantwoordelijk is. Waaronder Balai Poussat, het wijkgebouw in wijk Berkenoord 2. Oftewel de Molukse wijk. Moest worden aangepakt, want het gebouw is al 40 jaar oud. Mijn opa die opende het gebouw 40 jaar geleden, mijn overgrootopa zelfs. Ja, en op een gegeven moment is de situatie zo slecht qua isolatie. En als er activiteiten ook plaatsvinden in de wintermaanden, dan moeten mensen dus echt in hun jas zitten, omdat het anders echt te koud werd. Yeah. Dus het moest echt worden aangepakt, het gebouw. Yeah. Ja.
1: Maar dat is een forse ingreep, want we gaan niet nieuw bouwen, begrijp ik. Maar we gaan het bestaande pand renoveren. En er komt een stukje bij aan?
2: Ja, dat klopt. Ja, we stonden voor de keuze voor renovatie of inderdaad nieuwbouw. Je zou inderdaad denken, nieuwbouw, dat is inderdaad makkelijk te doen. Alleen er is echt heel uitvoerig naar onderzocht. En zowel de kwaliteit voor de komende 4 jaar bij renovatie als nieuwbouw is hetzelfde. En daarnaast kun je iets sneller schot maken in de werkzaamheden vanwege renovatie, vanwege stikstof. En daarnaast is het ook bijna 7 ton is het goedkoper, is het voordeliger. Ja, het gaat om gemeenschapsgeld van alle burgers in Epe. Dus dan moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Dus daarom heeft de raad unaniem besloten voor renovatie inderdaad.
1: Dat gaat wat sneller ook. Je geeft het al eventjes aan. Nieuwbouw zou je weer allerlei procedures moeten doorlopen. En exact. Dat betekent dat het project gewoon weer vertraagd wordt. Maar het is wel nodig dat daar snel wat gaat gebeuren.
2: Ja, precies. Ja, klopt.
1: Nou, zijn er wel, want er is meegedacht, meegesproken, met name ook door de inwoners. En die hebben wel bepaalde wensen naar voren gebracht.
2: Ja, ze hebben echt bepaalde wensen naar voren gebracht. Ze willen inderdaad dat het gebouw gewoon goed functioneert. Dus heb je onder andere over de keuken. Er zit ook een groepje die dan maaltijden bereidt. En daar kunnen dan wijkbewoners en andere geïnteresseerden aanschuiven. Ja, en als bijvoorbeeld de keuken, al die gaspitten het niet doen, dan wordt het al ingewikkeld. En dat het multifunctioneel ook gebruikt kan worden, dat het goed geïsoleerd wordt. En ook een hele sterke wens was om bijvoorbeeld geen woningbouw op het wijkgebouw te plaatsen. Want anders kan dat ook tot problemen leiden. Nou, daar heeft gelukkig het college ook goed rekening mee gehouden. Dus deze wensen zijn allemaal meegenomen. Ja, daarnaast is het mooi te zien naast de normale participatieavonden dat ook de inwoners ook echt werden benaderd door de gemeente. Dus ze gingen echt erop uit. Ook door de werkgroep, dus ze belden ook aan de deur. Ja, en dat vind ik echt een mooi schoolvoorbeeld ook van participatie. Waarbij de mensen echt gehoord en gezien voelen. En waarbij je ook mensen benadert die normaal nooit hun van zich laten zien. Dus ik hoop dat de gemeente deze werkwijze ook gebruikt bij de andere projecten.
1: Dat is vrij nieuw, hè, dat de gemeente dat doet. Want dat hebben ze eigenlijk jaren verzuimd. Daar zijn ook best wel wat problemen door ontstaan. Dat wilden ze kosten wat het kost nu voorkomen.
2: Ja, zeker. Dus ik hoop ook dat deze werkwijze ook bij andere projecten wordt gebruikt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de wieken en andere uitdagingen. Dus ik hoop dat ze deze werkwijze gebruiken, want zorgvuldige participatie is gewoon heel belangrijk. Ja.
1: Mensen erbij betrekken, mensen in ieder geval ideeën laten aandragen, zodat ze in ieder geval het idee hebben dat er ook naar ze geluisterd wordt.
2: Ja, precies.
1: ja. in de huidige tijd heel belangrijk. Wat ik opvallend vond is dat met name natuurlijk de bewoners van Balai, of de omgeving van Balai Pusat moet ik zeggen, dat zijn natuurlijk best nog wel behoorlijk wat Molukkers. Het is ook een Moluks centrum. Jullie willen toch ook graag dat het een beetje een Indonesische uitstraling krijgt. Het pand is nu op dit moment recht toe recht aan. En in de jaren dat dit gebouwd werd, hield men daar totaal geen rekening mee. Dat is nu heel sterk veranderd. En daar gaat de gemeente ook rekening mee houden. Vandaar misschien ook het behoorlijke bedrag wat daarvoor beschikbaar is.
2: Ja, ook. Hè. Het behoorlijk bedrag is natuurlijk ook gewoon qua aanschaf van de materialen, et cetera, en de werkzaamheden. Maar inderdaad, die Molukse inrichting of de identiteit. Ja. Hè, want het heeft natuurlijk een bepaald oorsprong, het gebouw ook. Hè, en natuurlijk de wijk zelf. Dus dat is heel belangrijk dat de Molukse identiteit wordt meegenomen, ook in het participatieproces. Dat in ieder geval de oorsprong niet vergeten wordt, ook van het wijkgebouw en van de wijk.
1: Het kerkje ernaast heeft die uitstraling, denk ik, al heel bijzonder. Zo moeten we ook denken aan de nieuwe Balai Pusat?
2: Ja, wie weet. Kijk, dat is natuurlijk afhankelijk van de inwoners. Ja. Want ik heb natuurlijk wel bepaalde ideeën, maar het gaat om de inwoners. En dat is het belangrijkste. Dus ook weer met dezelfde zorgvuldige participatie hoop ik dat er een mooi definitief ontwerp tot stand komt.
1: Ben ik toch benieuwd naar, jij hebt daar wel bepaalde ideeën over. Wat voor ideeën bijvoorbeeld? Misschien breng je mensen op ideeën?
2: Ja, gewoon bepaalde symboliek of dat er toch misschien aan bepaalde kleuren, hè, dat bijvoorbeeld in terugkomt. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld de Molukse vlag. Dat zijn bijvoorbeeld bepaalde ideeën wat nu in me opkomt.
1: Mooi houtsnijwerk wellicht.
2: Ja, wellicht inderdaad. Dus dat zijn mooie ideeën en kijken of de inwoners dat ook mooi vinden tijdens die participatieavonden. Ja. Ja.
1: Je bent er blij mee, hoor ik, dat geval het Balai Pusat behouden blijft voor de Molukse wijk in fase. En de uitstraling die het nu gaat krijgen.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Zijn er ook bijzondere dingen waar jij van zegt van, nou, daar moeten we zeker rekening mee houden in dit nieuwe gebouw?
2: Belangrijk is wel dat iedereen wordt betrokken, hè? Alle gebruikers en alle wijkbewoners, omdat het natuurlijk hun gebouw is waar die activiteiten plaatsvinden. Ook heel belangrijk voor het samen zijn, de saamhorigheid, sociale cohesie, het noordbeschap zou ik dan maar zeggen. Dat is heel belangrijk. Ja, en daarnaast had ik ook het college ook echt om aandacht gevraagd, hè? Want als straks die werkzaamheden begint, moet er ook een tijdelijke onderkomen zijn, hè, waar al die activiteiten plaatsvinden, zoals het jammen, het koken, festiviteiten. Nou, daar gaat het college ook naar kijken en hopelijk dat de tijdlocatie wel vlakbij bevindt. Dus wel een van de kernfase, want ook als het koken, mensen gaan daarheen voor een praatje. Hè. Je doorbreekt de eenzaamheid en dat is al een laagdrempelige bijeenkomst. Ja, als het bijvoorbeeld plaats gaat vinden in een andere kern, dan maak je het weer hoogdrempelig. Hè. Dat moet je wel voorkomen, dus daar heeft het college wel oog op. Ja, en dat is aan de taak van de raad om dat wel in de gaten te houden, hoe dat proces verloopt.
1: Wanneer gaat het van start? De verbouwing bedoel ik dan, Pieter?
2: De verbouwing dat begint volgens mij in Q1 van 2028. En het moet in Q4 worden opgeleverd. Dus einde van het jaar 2028 wordt het wijkgebouw, als het goed is, opgeleverd.
1: Dan moet het in ieder geval zijn nieuwe bestemming, zijn nieuwe uitstraling aankrijgen. Het wijkgebouw Balai Pusat aan het Berkenoord in Vaassen. Pieter Siwabessi, dank je wel voor jouw verhaal vanochtend. En we wensen je uiteraard weer al het goede en tot een andere keer.
2: Dank je wel, tot de volgende keer.
1: Dag.
2: Oké, doei.

Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.

0: De beuk gaat er weer flink in daar, hè, vanochtend.
1: Ja, ja, ja, en weer klassieker, ja.
0: Een beetje.
1: Aangepast klassiek.
0: Ja, ja, om mee te beginnen. Electric Light Orchestra en Rollover Beethoven. 7 minuten over de klok van 11. Het laatste uur alweer van brunch. En Linda, wat gaan we allemaal doen dit laatste uur?
1: Ja, zoals je van ons gewend bent, natuurlijk 11:15 Ambt Epe deze week. En Wim van der Schepop gaat ons bijpraten over de historische quiz op 11 oktober aanstaande. En we gaan praten met Henny Hanekamp. En als ik zeg Henny Hanekamp, dan denken we allemaal aan Wios Epe. Want de 63ste herfstkleuren wandeltocht zit eraan te komen. En tenslotte gaat Wim Geerts van de fotoclub Epe ons vereren met een bezoekje hier in de studio. Om ons even bij te praten hoe het staat met de fotoclub.

0: De boertjes van Buten waren het. En de aanbeeldpolka, die gaan we nu nog een keer horen, Linda. Want je hebt iemand bij je zitten die daar volgens mij zometeen alles vanaf weet. Maar zal ik hem eerst gewoon
1: even... Ja, laat eerst maar even horen. Dan
0: eerst
1: krijgen mensen een idee met wie we voor gaan praten. Nou.
0: Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9 oktober aanstaande via histoquiz@ambt-epe.nl. Deelname is gratis. Tot zondag 11 oktober in het Eper Cultuurhuis. Nou, dat is hem dus.
1: Dan komt de eerste vraag. Rara, wie hebben we dan in de studio zitten?
0: En die kun jij beantwoorden. Kijk, dat geeft mij even mooi de gelegenheid om hier even iets te veranderen.
1: Want wil je dan wel even de microfoon van Wim openzetten? Dan kan ik met hem in gesprek. Ja,
0: zullen we dat gelijk... Ik wou zeggen, ga ik toch de intro doen. Want dat geeft mij dan even mooi de gelegenheid om die intro even op te pakken. En als het goed is, zijn we daar nu voor.
1: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
0: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
1: En in de studio, het goede antwoord is Wim van de Scherpop van Ambt Epe. Wim, goedemorgen.
2: Dank u wel.
1: We houden het al een beetje in de stijl, Wim. Want jij kwam naar de studio toe met een tas met papieren over een geheel ander onderwerp. Maar
2: ja, precies.
1: Gelukkig ben jij super flexibel.
2: Ja, dat gaat altijd goed komen,
1: ja,
2: toch?
1: Daarom. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon schuiven. Want dat is natuurlijk al heel snel de historische quiz.
2: Ja, volgende week zondag is die. En wij vinden het een gezellige middag, dus als er nog teams zich willen aanmelden. Op dit moment hebben we 11 teams,
1: ja.
2: Maar we kunnen nog rustig een paar teams erbij hebben.
1: Oké, en hoeveel mensen moeten er in een team?
2: Ja, tussen de 3 en de 5 zeggen wij. Dat is het. Maar we hebben verschillende teams ook met 4 mensen. Dus. En het is handig als je iemand uit Vaas hebt, iemand uit Epe, iemand uit Ems en iemand uit Oene. Dat zou het mooiste zijn. Maar ja, dat lukt natuurlijk.
1: Dan heb je een goede mix.
2: Dat lukt natuurlijk nooit altijd.
1: Nee.
2: Maar de vragen zijn niet zo dat je niks zult weten als je niet uit die plaats komt.
1: Er zijn altijd wel dingen waarvan je denkt, oh, dat kan ik me nog wel herinneren.
2: En anders kun je gokken, maar je hebt altijd de mogelijkheid in 4 antwoorden.
1: Oké, dat is natuurlijk ook... Hey, en hoe gaat het dan? Want jullie hebben die quiz samengesteld.
2: Ja, afgelopen maandag hebben we de laatste keer bij elkaar gezeten. Dus nu gaat het helemaal goed komen, hopen we.
1: En hoe komen jullie aan al die vragen? Ik bedoel, duik je dan in alles wat je aan materiaal hebt?
2: Ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die heel veel weten bij ons in het bestuur. We hebben voor Epe een aantal mensen en Vaassen, dat doe ik meestal. Want ja, ik ben nog, al woon ik niet in Vaassen, maar ik ben wel een echte Vaassenaar.
1: Ja.
2: Dus, en voor Ems hebben we... kunnen we ook altijd iemand benaderen en voor Uno ook. Dus we hebben altijd vragen. We hebben nu ook nog weer... We hadden nu 90 vragen in totaal en er moesten er 60 van overblijven. Dus dat is altijd wel even zoeken van wat wel en wat niet. En dan foto's erbij zoeken.
1: En die vragen, gaan die dan over gebouwen? Gaan die over...
2: Die gaan over gebouwen en die gaan over mensen. En je kunt niet zo raar bedenken of het komt er wel in voor.
1: En dat is nog wel een puzzel, denk ik. Als je 60 vragen moet hebben, dan moet je nogal zoeken.
2: Ja, dat is het zeker. Er zijn gewoon vragen dat denk ik, die zijn niet geschikt. Dan moet je wel heel diep in de materie zitten als je die vragen kunt beantwoorden. Ja, dat willen we niet.
1: Nee, je moet ook een beetje rekening houden. Degenen die luisteren zijn natuurlijk niet mensen die zoals jullie bij Ambt Epe helemaal in de geschiedenis zitten.
2: En het moet ook gewoon een gezellige middag geweest zijn. We hebben een stukje muziek van Dies uit... Voorst komt hier volgens mij. Van, die luistert met een trekzak deze middag op.
1: Ah, dat is ook leuk.
2: En ja, we hebben muziekvragen over alle dorpen. Dus dat is nog wel... dat is altijd heel leuk, dat je die er even een paar in hebt.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie leuk is... dat je, als je die vragenlijst helemaal samengesteld hebt... en je gaat beginnen, dat het leuk is om te zien... van nou, hebben we dat een beetje goed gedaan? Ja,
2: precies. We doen het dit jaar voor de derde keer met hetzelfde team. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Je weet wat je aan elkaar hebt. En ja, je schat een beetje aan wat was vorig jaar niet goed.
1: Ja.
2: En wat moeten we nu anders doen?
1: Maar het wordt ook moeilijker, want als het voor de derde keer is... dan al die vragen die je de eerste twee keer gesteld hebt...
2: Ja, die kun je niet gaan stellen, want er zijn wat teams die doen voor de derde keer meer.
1: Ja, dus je kunt niet met dezelfde vragen komen.
2: Nee, je moet wel iedere keer wat anders... Nee, je moet zeker niet dezelfde vraag.
1: Nee.
3: Weet je wat nou zo leuk is? We gaan hem ook uitzenden.
1: Ja, hè?
3: We gaan hem live uitzenden bij RTV 794. Dus van 2 tot 5, volgende week zondag, de Histo-quiz... En die wordt, die kan iedereen thuis ook gewoon meekijken. Als je niet naar de EPE gemeentewoning, het EGW, kunt, dan kun je gewoon thuis.
1: Voor jezelf een beetje meedoen.
3: Kun je gewoon meedoen.
1: Dan mis je natuurlijk wel een beetje de sfeer en de gezelligheid en met elkaar in dat cultuurhuis zitten.
2: En publiek is ook altijd van harte welkom. We kunnen een aantal mensen, maar dat gaat altijd goed. We bedenken er wel op dat.
1: Dat er toch mensen ook kunnen komen meebeleven.
2: Dat iedereen die komt er wel in. Dat
1: maken zijn jullie niet bang voor?
2: Nee, we maken dat zo dat ze... We gaan geen mensen wegsturen. Hopelijk niet. Of dan moeten er 100 komen. Maar daar gaan we niet van uit.
1: En Wim, want je zei teams kunnen zich nog aanmelden. Hoe doen ze dat?
2: Ja, via de website is het makkelijkste. Daar staat het e-mailadres op. Dan moet ik het uit het hoofd doen. Volgens mij is het HistoQuiz...
3: Ampt-epe.nl.
2: Maar kijk op de website van Ampt Epe en daar staat het precies op.
1: Ja, dus een aantal teams kunnen er zeker nog in. Nou, dat is al een hele mooie activiteit. En inderdaad, Jan, als je er niet naartoe kunt... en je zit op zondagmiddag te denken, wat zal ik eens doen? Zet je tv aan en kun je het meebeleven.
2: Ja, en zeker van als je kijkt welke mensen dat meedoen. Het zijn mensen uit alle vier de plaatsen. Dus dat is wel heel leuk.
1: De
2: teams zijn echt fanatiek. Er zijn er echt wat bij. Ze hebben me, ik ken verschillende van die mensen, dus ze hebben me al... proberen uit te horen.
1: Steekpenningen, heb je daar
2: ook gehad? Ja, wat van vragen dat er komen. Dus, onze monden zitten allemaal op slot.
1: Heel goed. Dat moet een beetje geheim blijven.
2: Ja.
1: Het is wel een ontzettende mooie activiteit... om mensen ook nieuwsgierig te maken naar Ampt Epe, vind ik.
2: Ja, zeker. Dat is ook zeker, komt dat erbij. Want ook mensen weten wij niet wat wij doen.
1: Nee.
2: En volgens mij hebben we het de vorige keer is het er hier al over gegaan... over ons nieuwe boekje.
1: Mm-hmm. Ja,
2: met de nieuwe uitgave, dat er zo prachtig uitziet.
1: Ja.
2: En ja, voor de lidmaatschap hoef je niet te doen. Want je betaalt bij ons 17,5 euro in het jaar en dan ben je lid.
1: Ja, precies. En je ziet mooie dingen. Maar vanmorgen zag ik op Facebook een foto van de Kouwenaarschool. En dan
2: precies.
1: Denk ik, dat zijn altijd van die leuke dingen... dat je ineens zo'n foto voorbij ziet komen.
2: Ja.
1: En denk ik, oh, dat weet ik nog.
2: Ja, ja. De Facebookpagina is ook een beetje mijn dingetje.
1: Ja.
2: En we van Epe krijgen we ook altijd wel foto's aangeleverd. Want wij doen Gert van der Esche doet natuurlijk heel veel.
1: Ja.
2: En Vaassen krijg ik vaak foto's aangeleverd door Frans Schumacher. Die ook iedereen waarschijnlijk wel kent, want dat is de encyclopedie van Vaassen.
1: Ja.
2: Dus, en daar kwam deze foto ook van. Een prachtige foto.
1: Ja, ja. En ik vind het altijd leuk dat het zet je ineens weer even aan... aan denken of weet je krijgt daar even weer mooie herinneringen van. Dat
2: precies.
1: Je denkt,
2: dat is altijd leuk om te horen dan ook van mensen van... vooral van scholen is dat natuurlijk...
1: Heb je iets mee.
2: Ja.
1: Dus zo'n foto is ook leuk.
2: Ja.
1: Wim, behalve de Histo-quiz... gaan jullie in Oene ook nog een film vertonen?
2: Ja, zeker. We gaan zaterdag zijn we gevraagd door Oene 850... om een middag te verzorgen met films. Wij doen dat altijd in samenwerking met Cycloop. Want de Cycloop heeft heel veel films. Wij hebben zelf ook wel aardig wat films. Maar met de Cycloop erbij gaat dat altijd prachtig, die samenwerking.
1: Leuk. En want UNO 850, dus het betekent een historische film over...
2: Ja, wij draaien nooit anders als oude films. En wij draaien de film over de Canon van Epe. Die is bij ons gemaakt met ons 50-jarig bestaan. Die gaat over de hele gemeente. Dus ook UNO komt daarin voor. En ze hebben gevraagd of we die willen draaien. En dan draaien we nog een oude film van het... Koefeest en een film van, hoe ik het uit mijn hoofd doe, van Riphagen, van de klompenmakerij. Dus we hebben een middag van goed 2 uur. De intree is daar gratis, UNO 850 verzorgend. Iedereen kan komen, lid of geen lid van Amt Epe of van UNO Belangen of dergelijke. Voor iedereen is gratis toegang.
1: Ah, leuk. En ik kan me voorstellen als je in UNO woont dat je denkt... Oh, dat is eigenlijk ook nog wel leuk om even terug te zien.
2: Ja, dat denk ik zeker. Want we hebben een aantal jaren... Nee, vorig jaar was dat ook een middag verzorgd met oude films in UNO.
1: Ja.
2: En dat de opkomst was ook fantastisch.
1: Maar ik denk dat is meer hebben jullie films. Ik weet dat in de Eemse opkomst ook zo enorm was.
2: Ja, en daarop voortbedurend in januari hebben we het in Epe weer oude films. En we hebben in, moet ik het uit hoofd doen, maar dat komt overal nog wel op te staan. In maart hebben we weer een middag in Eemse met films over Vaassen en UNO. Vaassen en Eemse natuurlijk,
1: Emst, ja.
2: Als het in Eemse is.
1: Ja, ja. En daar blijkt inderdaad gewoon dat mensen dat mooi vinden om naartoe te gaan.
2: Toch om oude films weer terug. En als je ziet, het is wel heel mooi als je nu met tegenwoordig vergelijkt. Eerder kwamen de mensen gewoon in beeld, hè?
1: Ja.
2: En tegenwoordig, ik weet het zelf met foto's maken van als we bij hem, dan ga je altijd oppassen. Ja. Dat je de mensen niet met gezichten.
1: Nee, dat mag niet meer zo natuurlijk.
2: Maar eerder kon dat gewoon, hè?
1: Ja.
2: En dat is wel mooi om. En iedereen vindt het leuk.
1: Zeker als
2: ze zichzelf ook nog op de film zien.
1: Nou, dat wil je zien.
2: Dat
1: ja.
2: Gebeurt natuurlijk ook.
1: Ja, ja, dat wil je zien. Ik weet dat we ook eens een film gaat over Emst. En daar zie je mijn oma als jong meisje. Nou, dan komt de camera langs en die zwaait. En dan denk ik, dat is toch grappig, hè?
2: Dat is zo leuk om te zien.
1: Ja.
2: Ja, dat denk je nu wel. Oh, dat is toch jammer. Ik snap dat het niet meer kan allemaal, maar... Het is wel jammer.
1: We gaan wel heel veel dingen missen dan, later.
2: Ja, zeker, later ga je dat missen. Ja, de filmen nu natuurlijk ook veel meer mensen zelf.
1: En ook dat.
2: We zijn nog steeds op zoek naar oude films. Mensen, als je een oude film hebt liggen van 8 mm en dergelijke... en je doet er niks meer mee, geef ze aan ons. Wij zorgen dat ze gedigitaliseerd worden als ze over het dorp gaan en zo.
1: Ja.
2: Wij zorgen dat ze gedigitaliseerd worden. Je krijgt van ons een stick terug met de films erop... Je kunt de films ook terugkrijgen, maar als je ze niet terug wil...
1: Dan houden jullie ze.
2: Ja, dan zorgen wij dat ze in het archief, in samenwerking met de Cycloop ook weer... dat ze in het archief in Epe komen. Zo blijven ze bewaard. Je kunt dan ook nog zeggen van... Ja, maar ik wil er eigenaar van blijven. Dus netjes op een papier.
1: Oké, maar zo blijven dingen natuurlijk wel bewaard.
2: Zo blijven ze goed. Want ja, wat we ook vaak aangeboden krijgen, videobanden. Maar videobanden is veel moeilijker. Die zijn... Plakken vaak aan elkaar, krijg je niet goed meer. Maar 8 mm films.
1: Die blijven gewoon
2: over het algemeen
1: goed.
2: Gaat dat allemaal goed.
1: Ja.
2: En ja, de meeste mensen hebben geen apparatuur meer om ze te draaien.
1: Nee.
2: En het is zonde dat ze later zo weggegooid worden. Zulke mooie beelden dat die niet bewaard blijven.
1: En dat soort dingen komt natuurlijk wel voor. Hè? Ik kan me voorstellen dat je als kinderen zijn, als je ouders gaan verhuizen of als ze komen te overlijden, dan moet je ineens heel veel spullen opruimen op die zolder. En dan komen juist dat soort dingen natuurlijk voor.
2: Dan komt dat. En als je dan denkt van, ja, wat moet ik ermee? En dan staat er een container. En dat gebeurt natuurlijk.
1: Ja,
2: want we kennen allemaal die verhalen.
1: Ja.
2: Als ik zie wat van mijn ouders bij mij staat.
1: Ja.
2: Ja, ik was dan nog zo in. Zet maar bij mij.
1: Bewaar nog maar even.
2: Maar ja, als jouw kinderen er niet meer... Als bij mij de boel opgeruimd wordt, weet ik ook niet wat er overblijft, hoor.
1: Nee, en dan is het misschien wel verstandig om daar nu als kinderen al rekening mee te houden.
2: Ja, en om het eerder al te bedenken we willen die films toch bewaren. Nou,
1: ja, of foto's. Mensen zullen vast foto's hebben van gebouwen of bedrijven of iets waarvan je denkt, nou, dat is van vroeger.
2: Ja, en wij zijn nu bezig om een beeldbank op te zetten. Daar kan ook iedereen van genieten, van de oude foto's.
1: Ja.
2: Dat is zeker voor jullie iedereen bekend. Jan Albers is daar heel druk mee, met een commissie... om al die foto's te gaan digitaliseren. En dan ook dat iedereen er gebruik van kan maken. Van, op de website of waar het precies op komt. Maar precies. Het is echt een beeldbank voor de gemeente Epe met allemaal oude foto's erop.
1: En die beeldbank, is dat dan voor iedereen toegankelijk of moet je dan lid zijn van Ambt Epe?
2: Nee, dat is voor iedereen toegankelijk.
1: Okay.
2: Daar hoef je geen lid van Ambt Epe voor te zijn.
1: Nee, nee.
2: Dus dat is wel mooi. Maar het liefste hebben we natuurlijk dat je lid bent van Ambt Epe.
1: Ja, logisch. Dat dan krijg je iets meer.
2: Ja,
1: hè? Ja,
2: dan krijg je dat mooie boekje.
1: Dat mooie boek, ja, precies. Wim de Jaarmarkt in Vaassen zit eraan te komen.
2: Ja, daar staan wij weer ook met een kraam. Dat doen we al een aantal jaren en... Ach, het is ook gezellig voor contacten. Het is leuk om daar nog een keer... En natuurlijk om nieuwe leden in te schrijven.
1: Precies.
2: En dat lukt natuurlijk ook altijd. We hebben tegenwoordig altijd nog tweedehands boeken.
1: Okay.
2: Wij krijgen natuurlijk wel eens boeken aangeboden. En die hebben we dan nou. En dan zeggen we van, nou ja, laat er iemand anders ervan genieten. En dan voor een klein prijsje kun je dan een boek bij ons kopen. En ook boeken van buiten de gemeente, wat dan ook wel van Apeldoorn of Heerde.
1: Oh, ja.
2: Waar,
1: ja.
2: Kijk, Heerde, ja, die houden we zelf ook altijd wel. Want dat is een buurgemeente, die moet je maar van Apeldoorn. Je kunt niet alles bewaren. We hebben wel een archief, maar je kunt daar niet alles in kwijt. Hè.
1: Nee. En de jaarmarkt, wanneer is die?
2: Die is volgende week donderdag, dus
1: 8 oktober,
2: vanaf 10:00 begint die. En wij staan al op ons vaste stekkie, hoop ik weer, tegenover de markt. Dus kom langs. We hebben oude foto's er liggen. En van alles is er bij ons te zien op de kraan.
1: Helemaal goed. Wim, dank je wel weer voor je komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
1: En die tas met informatie over een heel ander onderwerp.
2: Die komt de volgende keer.
1: Ja, helemaal goed.
2: Dank je wel.

0: Anneke Greunlo. En dat nummer getiteld Brandend Zand. Speciaal verzoek, begrijp ik, van Linda. Speciaal voor Rinsen.
1: Speciaal voor Rinsen, ja. Die houdt enorm van Brandend Zand. En Anneke Greunlo.
0: Dat is goed om te horen. Rinsen bij deze, die was voor jou. Ja. We hebben aan de telefoon, hebben we Henny Hanekamp, moet ik zeggen. Ik moet eventjes spieken. En Henny, ja, die hebben we natuurlijk regelmatig hier aan de telefoon. Want dat is de voorzitter van de Wandelsportvereniging in Epe. Wandelen is onze sport. Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en als we jou bellen, dan is Wioost natuurlijk weer actief. Want het is bijna herfstvakantie. En dat betekent...

0: betekent, ja, de herfstkleuren toch staat weer op de agenda.
1: Ja, klopt. Het eerste volle weekend van oktober altijd, hè.
0: En de 63ste weer, hè?
1: En de 63ste.
2: Nou, niet weer, de 63ste.
0: Ja, dat klopt.
2: Er is maar één keer.
0: Ja, nee.
2: Sorry hoor, ik vang je weer op een woord.
0: Heel goed, Linda. ze is erg scherp vanaf het begin.
2: Ze is uitgeslapen.
0: Hé, het gaat weer gebeuren. Veel inschrijvingen, Annie?
1: Nou, bij deze wandeltocht hebben we nooit veel voorinschrijvingen vooraf.
0: Oké.
1: Want mensen wachten gewoon het weer af.
0: Ja.
1: En het wordt aankomend weekend volgens mij een goed weer. Dus ik verwacht gewoon een hoop in de individuele wandelaars.
0: Het is één dag, hè, de herfstkleurentocht?
1: Nee, 3 en 4 oktober. Zaterdag en zondag.
0: Oké, betekent dat dan dat mensen kunnen ook die 2 dagen meedoen? Of is het 2 dagen dezelfde route en dat mensen zowel op de zaterdag als de zondag die route kunnen lopen?
1: Nee, het is 2 dagen dezelfde route. Je kunt wel kiezen voor de ene dag de 25 en de andere dag 15 bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Dan heb je toch heel andere stukken erin zitten.
0: Behoorlijke afstanden ook, hè?
1: Ja, behoorlijke afstanden. Ja, normaal hadden we ook gewoon 30 altijd erbij zitten. En we zitten na de vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn. En dan kiezen de mensen meestal voor maximaal 25.
0: Ja.
1: Maar ze hoeven niet meer te trainen voor de vierdaagse.
0: Nee, precies. Ze moeten eigenlijk een beetje aftrainen.
1: Ja, misschien wel, ja.
2: Beetje de cooling down en dat kan dan nog even met de herfstkleuren wandeltocht.
0: Ja, precies. Precies.
2: Want hebben jullie ieder jaar dezelfde route ook, Henny? Of zoek je ieder jaar nog wel een andere route? Nee.
1: Sinds 2022 hebben we een nieuwe startplaats.
2: Mm-hmm.
1: En hebben we nou routes vanaf ons eigen verenigingsgebouw. En die hebben we dit jaar weer voor het eerst iets aangepast. Tot aan de rust. En daarna willen we toch alle mooie plekjes wel hebben waar we langskomen in de bossen. Dus de rendeklippen. De springen in Epe, de springen in Heerde, de schaapskooi, de rendeklippen, pluizenmeertje, de infiltratievijvers. Dat zijn allemaal wel de plekjes waar je graag langs wil komen.
0: Ja, en
2: maar dan moet je wel 25 kilometer lopen, denk ik.
0: Je moet er wel iets voor doen.
1: Ja, dat is, ja.
2: Als je de 15 doet en je moet eerst het dorp nog uitwandelen, ja, dan ben je toch alweer een heel eindje op weg, hè?
1: Nou, wij kunnen de Lohuizenweg uit, de Wachtelenbergweg. En dan ga je zo bij de sportschool de bossen in, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En het is natuurlijk.
1: Dus 10 minuten lopen en je bent hier in de bossen.
0: En het is prachtig. Het is de bossen zijn getooid in hun mooiste herfstkleuren.
1: Oké.
0: Dat is toch wel weer iets bijzonders. Want veel mensen van buitenaf, volgens mij ook, die meedoen. Niet is
1: dat? Ja, 90% komt van buiten Epe.
0: Ja.
1: Het komt overal vandaan, hoor. Helemaal uit zuiden, helemaal uit noorden, helemaal uit westen.
0: Ja.
1: Alle kanten. Ook Enschede, andere kant op het oosten.
2: Dus jullie zijn echt bekend, zeg maar, onder de wandelaars, dat het een wandeling is waar je zeker weet aan mee moet doen.
1: Ja, we hebben een wandel.nl. Daar staan alle wandelingen die in Nederland georganiseerd worden.
2: Oké, daar staan jullie bij.
1: Daar staan we tussen. En dan staan elk weekend zijn er wel een stuk of 10 wandeltochten.
2: Ja.
1: En de mensen kunnen daar kiezen waar ze naartoe gaan. En sommigen gaan de ene dag naar. Voor mij Holten is aankomend weekend ook. Dan gaan ze zaterdag naar Holten en dan komen ze zondag naar Epe toe.
2: Ja. Oké, dus dan kun je het een beetje verdelen, ja. En je zegt al, de start vanuit jullie verenigingsgebouw. Dat betekent ook dat mensen daar allemaal weer terugkomen.
1: Ja.
2: En een plek voor een hapje en een drankje?
1: Ja, we hebben hier soep, we hebben roodborst en ballen gehakt en een slaatje en broodjes, et cetera.
2: Dus het is ook voor jullie club natuurlijk mooi dat je gewoon in je eigen wijkgebouw zit.
1: Ja, het scheelt een heleboel werk, hè?
2: Ja.
1: We waren bij de Berghoeven en daar moet je alles meenemen.
2: Ja,
0: precies. Ja. Veel vrijwilligers hebben jullie ook die dag weer beschikbaar, Henny?
1: Ja, een stuk of 25.
0: Kijk, en dat zijn toch maar weer mensen die zich de hele... Want het zijn over het algemeen eigen leden, toch?
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, bijna allemaal eigen leden. We groeien momenteel weer als wandelvereniging. En we kunnen momenteel weer doen met zoveel mogelijk eigen leden.
0: Oké, want jullie lopen, we hadden het net eventjes, de Nijmeegse Vierdaagse, de Apeldoornse Vierdaagse. Die doen jullie als BIOS, als wandelsportvereniging ook jaarlijks mee?
1: Daardoor enkele leden doen ze wel mee aan Nijmegen en aan Apeldoorn.
0: Oh, dat doen jullie niet in verenigingsverband, zeg maar?
1: Nee.
0: Dat is met 4 dagen is dat natuurlijk ook wel wat veel gevraagd. Dat begrijp ik.
1: Ja, als je in Nijmegen deelneemt, dan moet je ook onderdak zorgen, hè?
0: Ja, precies. 4 dagen. Ja, precies. Die vrijwilligers, dat is nooit een probleem om die mensen voor die herfstkleurentocht weer beschikbaar te krijgen?
1: Nee, het gaat wel redelijk goed altijd bij ons.
0: Kijk, nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, is het ook in combinatie met onze lage contributie, hè?
0: Ja, ja, nee, dat, ja. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
1: Ja, maar daar moeten ze wat vrijwilligerswerk voor doen. Anders gaan ze dat niet doen, ja, dan wordt de contributie omhoog. Want geld zal er binnen moeten komen. Niet linksom en dan wel rechtsom. Hè.
0: Ja, precies. Ik wou net zeggen, je bent me voor. Maar dat betekent dat die vrijwilligers, er wordt ook iets van ze verwacht.
2: Je bent de draad kwijt. Nou, er zijn dus voldoende vrijwilligers om de wandeling te organiseren. Dus je hebt niet, je hoeft geen oproep te doen voor helpende handjes.
1: Nee. We hebben allemaal standaard mensen die helpen. En daar houden ze al rekening mee. Het eerste weekend van oktober. Dan kan ik niet wat anders doen, want dan is tijdens kleurentocht dan boek bij Vio's helpen.
2: Oké, dan houden ze er al rekening mee.
1: Daar houdt men al rekening mee.
2: Ah, mooi. Voorinschrijven mag, maar mensen kunnen ook gewoon onverwachts zaterdag of zondag komen.
1: Ja, kunnen gewoon onverwachts komen. Ja.
2: En,
1: 80% komt onverwachts hoor. Dus 20% waar ongeveer voorinschrijft.
2: En de rest die kijkt gewoon het mooie weer aan en komt dan.
1: Ja, met de boerenkooltocht is het net andersom hoor. Want als je voorinschrijft met de boerenkooltocht, ben je ook verzekerd van een maaltijd boerenkool met rookpost.
2: Ah, ja, dat kom je natuurlijk.
1: En dan is
2: het
1: toch niet.
2: Helemaal goed. Henny, als mensen willen komen, tussen hoe laat en hoe laat kun je starten?
1: Je kunt vanaf 9:00 starten.
2: Vanaf 9:00?
1: Ja, en de 25 kan tot 10:30 starten. En de 20 volgens mij tot 12:00. En de 15 tot 1:00. En de 10 tot 2:00. En de 5 kilometer kan zelfs tot 2:30 starten.
2: Ah, kijk eens. Dus we kunnen, alle leeftijden kunnen meelopen. Als je met de kinderen wil meelopen, is 5 kilometer ook prima natuurlijk.
1: Ja, daar hebben we de gezinskaarten voor. Dat scheelt ook heel veel geld. Qua inschrijfgeld kun je met een hele gezin voor €12 inschrijven. In plaats van €4 per persoon.
0: Kijk, dat is.
1: En er zijn er genoeg die dat doen. Die met opa en oma en de kinderen en de kleinkinderen gaan wandelen dit weekend.
0: Prachtig. Mooi. Dat het komend weekend in ieder geval weer die 63ste herfstkleuren wandeltocht op de kalender staat van Wios Epe. Henny Hanekamp, dank je wel voor jouw bijdrage en veel plezier. Maar vooral veel succes het komend weekend.
1: Prima, dank je wel.
0: Dag.
1: Oké, tot ziens.

0: distance. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Roger Miller hoort u en de King of the Road. En daarmee werd het zo'n 14 minuten over de klok van 11:30. Tijd voor onze laatste gast deze ochtend in brunch. En één keer per jaar hebben we hem hier altijd. Meestal zo begin oktober. Nou, we zijn ook blij dat hij er vanochtend weer is. Wim Geerts van de fotoclub AFV uit Epe. En Wim is hier altijd met een speciaal doel.
2: Wim, je bent hier met een speciaal doel. Ik dacht dat jij gezellig op de koffie kwam.
3: Ja, en die heb ik net gehad en ja. Het was echt lekker.
2: Oh, gelukkig.
3: Ja,
2: oh, gelukkig.
3: Heerder toets
2: ja, hè, speciale ja, nee, heerder koffie daarom, is ja, dat.
3: Nee, dat, welkom is altijd geweldig goed, hier.
2: Wim, jij bent hier namens de fotoclub. Wij hebben eens in de maand, laten wij op onze kabelkrant, maar ook in onze nieuwsbrief, altijd de foto van de maand zien.
3: Weet je dat ik bedacht had dat ik jullie hart ik wil bedanken dat jullie ons die faciliteit verlenen. Het is een mooi stukje PR en mensen zien gewoon mooie fotografieën. Misschien gaan ze daardoor ook een beetje geïnspireerd worden.
2: Het
3: en
2: is
3: zo
2: over en
3: zo.
2: Weer altijd. Dat
3: ja,
2: je...
3: maar het is ook leuk.
2: Ja, precies. En dat mensen dan denken...
3: En dat jij daar nou mee begint om dat te zeggen. Dus ik hoef het niet meer te herinneren.
2: En zo komt er... Want ik vind dat ook altijd een verrassing. Iedere keer komt er weer een foto en één keer denk ik... Oh, wat mooi. En de andere keer denk ik...
3: Maar
2: dat is heel persoonlijk, hè?
3: Het is ook persoonlijk. En weet je, er is niemand binnen onze club die... Dat willen we ook niet. Die gaat zeggen van, die mag wel en die mag niet. We houden wel een klein beetje dingen in de gaten. En omdat ik eigenlijk de schakel ben tussen het opsturen naar jullie... kijk ik ook wel met een beetje oog van het moet op tv. Maar ja.
2: De smaken verschillen. Dat
3: ja,
2: zo
3: daarom. Gelukkig maar.
2: Dus, en jij stuurt ons iedere keer jullie nieuwsbrief toe.
3: Ja.
2: Dan zijn we weer helemaal op de hoogte van de activiteiten. Ja. Want jullie zijn in september weer gestart met jullie seizoen.
3: Ja, inderdaad. Gezellig. Prima. Mooi fotowerk. En dan begint eigenlijk ook alweer te kriebelen... dat wij in november en tot en met, daar wil ik vanaf zijn... 22 december onze jaarlijkse foto-expositie...
2: Ja.
3: En we hebben dit jaar, wat is een thema? Van drieluik tot x-luik. En wat wil dat zeggen? Drieluik, nou, dat is logisch. Er zijn dan drie foto's die bij elkaar iets vertellen. Eigenlijk een serietje. En een x-luik, nou, dat x staat voor bekijk het maar hoeveel. Dat is ook wel een leuke uitdaging. Want uiteindelijk, welk fotootje je ook neemt van de meest onbenullige... gemaakte kiek. Het zijn allemaal beelden die iets vertellen.
2: Ja, het is
3: een foto vertelt wat. Het is een verhaal.
2: Ja.
3: Als je het verhaal niet begrijpt, heb je pech gehad. Maar ze vertellen een verhaal.
2: Ja.
3: Nou, en als drie foto's bij elkaar staan of nog meer... dan noemen we het wel een serie... maar dat vertelt dan een uitgebreider verhaal. Of je wordt er misschien wat dieper in getrokken. Ja, en dat levert voor degene die dat maakt en bedenkt enzovoort... misschien een hoop problemen op van hoe zal ik het doen.
2: Ja.
3: Maar aan de andere kant, het is ook een uitdaging.
2: Ja. En dat thema, de opdracht, die is voor jullie leden. Zo van, jongens, we gaan in november, hebben we de expositie weer.
3: Ja.
2: Gaan zij dan nieuwe foto's maken speciaal voor dat thema? Of zijn er ook die zeggen, ik heb nog het ene
3: ja, en weet je wat? Weet je wat het is? Als je zo ver zou gaan... dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Voor mijn gevoel denk ik dat je zelf de lat zo moet leggen... dat je denkt van, ik presenteer iets waar ik mee weg kan komen. Waar ik me mee kan etaleren.
2: Mm-hmm.
3: Ik zelf heb een passie voor fotografie. Vraag niet hoeveel foto's in negatief of digitale vormgeving in mijn archief heb. Maar wat is nieuw?
2: Ja.
3: Het klinkt heel stom... maar een foto in mijn archief die ik 35 jaar geleden heb gemaakt... waar ik nooit iets heb gedaan, is nu als ik hem tegenkom nieuw.
2: Ja.
3: Alleen als er iemand in ouderwetse kleding op staat... dan moet je er maar een draai aan geven. Maar ik bedoel, ik vind het heel discutabel.
2: Ja.
3: Maar in principe zeggen we wel, kom met nieuw werk. Laat je nu inspireren, kijk om je heen.
2: Ga wat
3: en
2: maken.
3: Weet ik.
2: Ja.
3: Ja.
2: En hoe is dat dan nu voor jou? Want jij kent het thema. Hoe ga jij daar dan persoonlijk naar kijken? Heb je meteen een idee, dat wil ik laten zien?
3: Nee, want ik had wel 3 of 4 thema's die ik wilde zien. En dat kon ik ook zo uit mijn foto's wel doen of eventueel nog gaan maken. Nou, 1 heb ik dus mooi laten zitten, want dan hoefde ik niet meer op pad. Maar ik heb een fantastisch mooi iets bedacht. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, het is een beetje shinen, hè, als mijn foto's daar hangen voor mezelf. Hè. En ik hoop dat anderen dat ook vinden.
2: Ja, tuurlijk.
3: En zo geldt het voor iedereen.
2: En je kan natuurlijk niet helemaal een tipje van de sluier oplichten, maar anders komen we niet kijken. Of kun jij zeggen, wat heb je bedacht in je drie luik, want, of een x-luik? Hoe groot is jouw luik?
3: Ik heb ook iets geminimaliseerd. Ja, moeilijk woord. en het hangen er nu 7 in mijn x-luik.
2: Oké, 7.
3: Ja.
2: En die vertellen een verhaal.
3: Groot formaat, zelf geprint, want dat is voor mij must. Dat moet echt perfect zijn.
2: Oké, dat vertrouw je aan niemand anders toe?
3: Nee.
1: Is jouw fotografie, Wim, is dat een vorm van kunst?
3: Ja.
1: Ja?
3: Nou ja, dat klinkt zo van ja, maar ja.
1: Ja. Maar dat mag toch gezegd worden?
3: Ja, nee, dat vind ik wel. Ja. Ja.
1: Maar in wat voor vorm dan? Hoe zie je dat?
3: Hoe bedoel je?
1: Nou, in wat voor vorm zie je dat jouw fotografie, daar doe je iets speciaals voor om die kunst te maken?
3: Ja, hoe legt een mens dat uit? Nou, punt 1, denk ik dat je geboren wordt met een kunstzinnig DNA.
1: Mm-hmm.
3: En als je dat niet hebt, dan kun je wel een cursus volgen. En die bestaan er genoeg, want dat is gewoon geld uit je zak kloppen. En dan hebben ze een diplomaatje gehaald, zogenaamd. En dan kunnen ze fotograferen. Nou, iedereen kan op een knopje drukken. Ja. En uitbesteden van een foto, krijg je de perfecte foto. Wat klinkt dat negatief? Nee, dat is hartstikke positief, want je beleeft er heel veel plezier aan. Maar als je dat zelf helemaal gaat doen. Toen ik als 4-jarig jochie van mijn vader in de doka dat bakje heen en weer wiebelde, de analoog. En dan zie je het beeld opkomen. Magisch! Ja. Wauw! Komt dat beeld ineens. Nou, dat is iets ja, geweldig. Dat is nooit bij mij verloren gegaan. Nee. Dus je creëert een beeld. Daarom vind ik ieder beeld op een scherm fantastisch. Schitterend. Moet ook, kan niet anders in deze tijd, in dit tijdperk. Maar als ik het zelf doe, zelf creëer tot het laatste. Nou, als ik een kunstschilder zou zijn, dan kan ik het wel uitbesteden aan een ander. Van schilder jij even iets, dan zet ik mijn naam er wel onder.
2: Zo werkt het.
1: Dat gaat met foto's.
3: En dat is niet mijn werk dan.
2: Nee. Nee.
3: Nou, en dat is het AI-gebeuren waar dan allemaal discussies over gaan. Nou ja, goed, daar kun je hele uitzendingen mee vullen.
2: Maar dit is nog het echte
3: nou,
2: werk.
3: Ik zal je eerlijk vertellen, als dan vroeger dat magische beeld in dat analoge tijdperk, in dat ontwikkelschaaltje, omhoog kwam en je zag dat. En ik heb nu, ik kan tot A2 heel professioneel met heel veel kleuren cartridges kan ik printen. Mooi professioneel papier. En als die dan gaat, tegenwoordig zijn ze niet zo reutelig, dus ze gaat heel zoemerig. En dan komt op een gegeven moment dat eerste stukje fotopapier eruit, dat printpapier. En dan zeg ik, mooi gedaan jongen, wat doe je dat toch goed. En het is alleen maar eentjes en nulletjes en cartridges. Maar toch, er zit iets van mij in. En dat is eigenlijk wat het is. Als dan mijn foto hangt, dan is dat iets van mij. Ja. Dat geldt voor iedereen zo, maar ik heb het tot de laatste stap gedaan.
2: Precies.
3: En dat, ja, maar goed, dat is het ander niet minder om, hoor. Begrijp me goed.
1: Maar je moet wel gevoel hebben voor dat moment. Je moet toch talent hebben om ook mooie foto's te kunnen maken.
3: Ze noemen mij zelf wel eens een beetje filosofisch richting dat hele gebeuren. Maar het is wel zo. Ik heb het idee dat als ik iets interessants zie, vooral als er ook mensen of dingen bij betrokken zijn, dan is voordat je op dat knopje drukt, wat voor toestelletje dat ook mogen zijn, of het nou een smartphone is, een kindertoestelletje of een ding van 25.000 euro met joekels van objectieven. Voordat jij op het knopje drukt, gaat er in jou zijn, in wie jij bent, iets ontstaan waarvoor je denkt, hey,
1: dat is het moment.
3: En dan druk je op dat knopje. En dan is eigenlijk het al ontstaan een beetje. Ja, oké, daar komt er nog een heel proces achter, maar oké. Ja, en iedereen is verschillend, goddank.
2: Je omschrijft het met zoveel passie dat ik denk, nou weet je, je zou bijna allemaal meteen lid worden van de fotoclub.
3: Ja, dat vind ik een goeie.
2: Ja, hè?
3: Ja, dus mensen die dat horen van, nou kom in ieder geval 5 november,
2: ja.
3: 's avonds om 19:30, dan hebben we de start van de fotoclub. We hebben geen grootse opening met gebak en drank en een lezing. Nee, gewoon met elkaar langs de foto's natuurlijk. Iemand wil weten, maar ja, fotografie is samen beleven. Mm-hmm. En heb je er geen zin in, kom je niet, kom je op een ander moment. Maar het is gezellig als je met elkaar op 5 november daar in de Cultuurhuis in Epe bent.
1: En filosofeert over de foto's die je voor je ziet.
3: Ja, ja, weet je, als foto's, en dat is dus zo een verhaal vertellen. Pak het eerste, de beste familiealbum met foto's. Wanneer ze, welk jaartal ook gemaakt zijn. Dat vertelt een verhaal. Ja. En als jij dat boeiend vindt, dan moeten onze foto's een verhaal vertellen wat je misschien boeiend vindt. Of misschien niet, loop je naar de volgende foto. Ja.
2: Dat is ook zo. Mooi. Wim, dank je wel dat je weer met passie hier studio kwam om daarover te vertellen.
3: Ja.
2: 5 november voor mensen die helemaal nieuwsgierig geworden zijn naar die mooie foto's. En we hopen je vast nog een keer weer hier in de studio te mogen verwelkomen.
3: Gaan we zeker inplannen. En jullie bedankt voor de uitnodiging.

0: Reparata, Reparata en de Daltons en de Captain of Your Ship. Ja, dat is eigenlijk alweer de laatste plaats van deze ochtend in brunch. Dat betekent dat het programma er weer op zit. We zitten even voor 12, Linda. Het ging weer razendsnel vanochtend.
1: Als een tierenlier, hè? Ja. En wij kunnen ons alweer voorbereiden op volgende week. En weer bedenken wie we gaan uitnodigen om hier achter de microfoon te komen zitten.
0: We hebben vanochtend volgens mij ook afgesproken, de 22e zitten we in Oenen.
1: Ja, dat moeten we ook nog zeggen. We gaan toch nog weer lekker op locatie. Hè? We gaan naar Uner Koefeest. Nou, dat is ook altijd, dat is echt een feest. Dus als mensen ons nog willen zien of ons willen ontmoeten, kom dan in ieder geval de 22e naar Oenen.
0: Zo is dat. Dan zijn we weer live op het Uner Koefeest. Volgende week zijn we gewoon hier in de studio, ook live. Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Lekker in de
1: studio. We hebben een klein feestje. Maar daar zeggen we verder niks over.
0: Als u Linda wilt feliciteren, dat mag volgende week. Ze is jarig. Nou, en u mag ook naar de studio komen. Ja, vind ik ook prima. Ik weet niet hoeveel.
1: Ik zou genoeg taart meenemen.
0: Zou leuk zijn. Laat iets weten volgende week. Ik zeg de leeftijd niet, dat durf ik niet
1: aan. Het is een mijlpaal, ik ga een mijlpaal halen.
0: Nee, daar zeggen we verder helemaal niks over. Want volgens mij wordt ze 32. Dank dat u bij ons was. En graag tot de volgende week weer met een nieuwe brunch.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Leerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850@rtv794.nl. Doe mee!

Aarde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top850@rtv794.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850 @rtv794.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl. There's nothing.

Vierde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

Naarde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vierde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. top850@rtv794.nl. Call me.

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: beter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Woerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

Meerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Woerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

Deerle bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen, vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: En ja, ik lag op de bodem van de put en ik kon eigenlijk niet verder. Totdat ik in aanraking kwam met het geloof. Ik ben naar de kliniek gegaan en ik heb tegen mezelf gezegd, weet je, het is of dood of je leeft verder. En ik ben de weg van mezelf heen gegaan.
1: Je noemde net al de diverse klinieken. Op een gegeven moment heb je toch knop.
0: Nou, dat kwam uiteindelijk in alle klinieken waar ik geweest ben, zeg maar. Daar ging ik nooit heen voor mezelf. Ik ging er altijd maar heen voor een ander, want dan was ik van dat gezeik af namelijk om me heen.
1: Oké.
0: Ja, want ik kon nog niet erkennen dat ik een probleem probleemgeval was. En dat ik machteloos stond, zeg maar. Ik denk, het valt allemaal nog wel mee. Dus ik deed dat altijd voor een ander. Totdat ik in de Leidse kliniek het licht begon te zien. En ja, dat heeft mij wel een heldere kijk op het leven. Heb ik daardoor gekregen, zeg maar.
1: Ben je toen al tot geloof gekomen? Is de Heer dan tot je gekomen op dat moment?
0: Nee, ik heb nooit wat met geloof gehad. En ik ben in 2005 ben ik met het geloof in aanraking gekomen. En ja, mijn hele belevingswereld begon met de weken, met de maan, met de jaren heen begon dat te veranderen. Ik begon mezelf ook te accepteren met wie ik was. Ne? Want ik had altijd een minderwaardigheidscomplex. Ik had geen eigenwaarde, ik had geen zelfvertrouwen. En dat heb ik natuurlijk allemaal. Gevoelens, gedrag, emoties kon ik niet mee omgaan. Dat heb ik natuurlijk allemaal door mijn gebruiken. Heb ik dat allemaal, ja.
1: Weggedrongen of wat dan ook, ja.
0: Alles. En ja, zo langzamerhand begon ik in herstel te gaan. En ja, ik ben nu 17,5 jaar verder. En het is een hele lange weg geweest.
1: Ja, maar schrik je dan ook om je heen dat je mensen ziet die daar verslaafd zijn of verslaafd raken? Nu als je die ziet? Help je die of zo?
0: Nu wel. Ik ben 17,5 jaar nou zonder gebruik. Ik ben eigenlijk de eerste 4-5 jaar bezig geweest om niet te gebruiken. Elke dag maar weer. Niet gebruiken. Dus ik was eigenlijk nog niet eens bezig met mezelf. En na die 4-5 jaar ben ik eigenlijk een klein beetje met mezelf aan de slag gegaan. Van, goh, wie ben ik eigenlijk? Wie is Elcio? Wat wil Elcio? Wat kan Elcio? Ik moest mijzelf ontwikkelen in deze maatschappij. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? En dat heeft mij ook, ik denk, een jaar of 4-6 gekost. En na een kleine 10 jaar, toen ben ik pas echt met mezelf aan de slag gegaan. Dus met mijn gedrag en met mijn emoties en cursussen gaan volgen en opleiding gedaan. En naast een programma gedaan, psycho-educatie gedaan om mezelf te ontwikkelen. Om mij staande te houden in deze maatschappij.
1: Ja.
0: Ja, en
1: je bent van ver gekomen.
0: Ik ben van heel ver gekomen, ja.
1: Maar toch is het je gelukt. Daarom vroeg ik het net al. Van, heeft de Heere God dan met je meegelopen dan op een gegeven moment al?
0: Ja, dat komt met name ook omdat ik dus al vrij snel voor groepen begon te spreken, zeg maar. In jongeren, om steeds maar weer mijn verhaal te doen met waar ik vandaan kwam en wat ik gedaan had. En ja, op een gegeven moment begon ik het mezelf ook te vergeven, zeg maar. Met het ding die ik gedaan heb. Want dat is ook iets, want anders kun je niet verder.
1: Nee. Wat doet het verhaal met jou, als je dit hoort?
2: Ja, ik vind het heel mooi om te zien en ook te horen hoe Elcio daarin zijn weg is gegaan. En een paar dingen die hij zegt, hè, van ik leerde mezelf accepteren. Dat is vaak, maar merk ik wel dat dat heel moeilijk is in onze maatschappij. Dat mensen dat, om jezelf te accepteren, dat je er mag zijn zoals je bent. En ja, Jezus komt naar je toe en die zegt dat ook, hè, van je mag zijn zoals je bent. Zo kom je bij mij. En dan ga ik met je aan de slag. Nou, dat zie je dus ook bij Elcio, dat hij dat doet. En dat is, kijk, we zeggen het nu even snel, hè, maar bij Elcio hoor je ook dat het echt een proces is. Dat het tijd kost en dat de fases zitten, volgens mij, dat het echt heel hoog gaat en heel snel gaat. En dat je soms denkt, ja, ik ga alleen maar achteruit.
1: Je dat knikt, ken je denk ik ook wel, hè? Je knikt, hè? Dus, ja, luister, zien dat niet. Maar.
0: Ja, alles is gewoon natuurlijk heel herkenbaar. En we zeiden hiervoor net ook al, van als je tot geloof komt, dat doet gewoon wat met je. De Heer zegt ook, wie één is met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En ik ervaarde dat ook heel duidelijk, dat ook zo was. Als ware, er kwam een nieuw persoon. Ik voelde me als herboren, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik vergeet ook nog weer mijn eerste bijbeltekst toen ik 6 mei 2005 door de knieën ging. Dat ik zei van, Jezus, Engel, God, ik weet niet wie u bent, wat Ik heb rust nodig. Ik kan niet meer. Ik ben op. Ik help me. Nou, en toen de volgende morgen in de kliniek hadden we een bijbellezing aan tafel. En die beste man, die vrijwilliger, die zei... Ik wil met bijbeltekst beginnen. En ja, ik had er nog kippenvel van. En die beste man die zegt van... Oké, we gaan beginnen met de bijbelsessie. Jullie allen die vermoeid zijn en een lastige buk gaan... komen naar mij, dan zal ik jullie rust geven. Nou, dat vergeet ik nooit weer, dat moment. Nee. En vanaf dat moment kwam ik er ook achter dat ja, Jezus voor de deur staat. En ja, de klink zit aan jouw kant, doe je wel of niet ook, maar ik klop op de deur. En toen heb ik Jezus in mijn leven gelaten. En ja, langzamerhand begonnen er wel dingen te veranderen in mijn leven, zeg maar.
1: Mooi. Ja. Je hebt een lied uitgekozen. Daar gaan we eerst aan luisteren voordat we gaan zeggen wat er in de Heer allemaal te doen is. Toepasselijk lied, opwekkingslied 488. Hè? Zal we laten horen? Heer, ik kom tot u.

0: Het mooie opwekkingslied 488, Heer, ik kom tot u. We krijgen diverse meldingen binnen hier dat we aan het begin even niet te horen waren. Oftewel dat er muziek was, dus u heeft de aankondiging van het programma gemist. Maar ik ben nog steeds in gesprek met Roel Koelewijn en Eltjo Bos in het kader van de Week van Verslaving. Ik neem straks met u nog wel even de overige onderwerpen door. Mooi nummer heb jij uitgekozen. Ja, wat staat er op stapel, Roel?
1: Dat is, het zijn verschillende activiteiten. Ik kan met name voor de kerken spreken. Maar wat we altijd doen is natuurlijk op de zondagochtend, als we de kerkdienst hebben, dat er in de kerk ook gebeden wordt voor de verslaafden, voor de hulpverleners, iedereen die erbij betrokken is. Maar dat is gewoon tijdens het normale gebed. En op de zondagavond is er om 7:00 een jeugddienst in de Noordschouw. Waar een interkerkelijke jeugddienst, die we organiseren ook samen met andere jeugddienstcommissies. Daar doet de band Sion de begeleiding. En daar hebben we als titel voor gekozen, God verslaafd.
0: God verslaafd.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik dacht, is gok? Nee, God verslaafd.
1: Ja, maar dat hebben we bewust. We hebben gok verslaafd ook bewust een kruisje erin gezet en dan God verslaafd ervan gemaakt. Omdat ja, natuurlijk wat Eltje ook zegt, hè, God heeft wel een belangrijke rol ook in het herstelproces en in hoe je in het leven staat. En we hopen dat jongeren daarin op een goede manier door worship, maar ook door een sketch die we gaan doen. We gaan ze ook even testen. Hoe geslaafd voelen ben je eigenlijk? En wat gebeurt er dan? Wat zijn die mechanismen daarin? En we denken na samen over de tekst uit 1 Korinthe 6. U zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is me toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie tekst. Als het gaat over verslaving. En hoe ga je om met de dingen die op je pad komen? En wanneer is het verslaving, wanneer niet? Welke gewoontes heb je? Ja, want dat is ook het thema. Goede gewoontes, dat is het thema van de Week van de Verslaving dit jaar.
0: Oké.
1: Nou, en dan, sommige kerken kiezen ervoor om een andere manier te doen. In een christelijk gereformeerde kerk komt iemand van stip om een en ander door te nemen met de catechisanten. Dus die hebben echt een avond samen. En op woensdag 14 oktober willen we ook echt een gebedssamenkomst hebben. Want om te bidden voor verslaafden, maar ook voor familie en hulpverleners. Want er staan natuurlijk heel veel mensen vaak omheen om een verslaafde. Die
0: ja, maar er wordt gedacht alleen aan verslaafden, maar je noemde net al, je bent heel veel kwijtgeraakt. Dus die mensen maken eerst verdriet en dan ja, om de verslaafde heen, zeg maar even.
2: Ja, en dat wordt ook vaak vergeten, hè? De naasten van verslaafden. Hè? We hebben te maken met de verslaafde zelf, maar hoe belangrijk is het de naaste van de verslaafde? Ik heb daar een training en opleiding voor gevolgd. En als ik naar mijn eigen naasten kijk, waar ik mij pas later in kon gaan verdiepen, hoe machteloos die zich wel niet gevoeld hebben en hoe het is om te leven met een verslaafde, nou, dat is niet niks.
1: Nee. Dus vandaar dat we ook echt bewust die gebedssamenkomst hebben, omdat we willen echt dat ook bij God brengen. En die machteloosheid mag je daar ook neerleggen. En je mag ook weten dat er mensen vanuit de kerk om je heen staan op een bepaalde manier. En dat eerst en eerste met gebed.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er nog volgens mij nog een aantal andere activiteiten. Er zullen op de markten van Wapenveld en Heerde mensen rondlopen.
0: Maar dat is
1: vrijdagmarkt. Ja. Ja.
0: Okay.
1: Dat is het programma wat ik weet voor de Week van de Verslaving.
0: De kerkdienst die, in de Noordgouw, die dienst, hoe laat begint die?
1: Die begint om 7:00.
0: S'avonds, ja.
1: 7:00 s'avonds, ja.
0: Ja. En als je niet, dan, dat is interkerkelijk, hè? Dus
1: dat is interkerkelijk, dus iedereen is welkom. De deuren staan open, je wacht gewoon komen. Van harte welkom om met ons mee die kerkdienst te vieren. En ook daarin uitgedacht te worden. En met elkaar ook verder na te denken. En na die tijd zal er ook echt wel een kopje koffie in zijn en iets te drinken om even verder te praten met elkaar.
0: Snap ik. Heb je zelf een rol erin?
1: Ja, ik mag de spreker zijn inderdaad. Dus ik mag het een en ander vertellen. Ja.
0: Heb jij nog een rol deze week? Of had je behalve
2: nou,
0: vanavond?
2: Ik ben hier nu. Maar goed, ik heb dus natuurlijk mijn eigen zelfhulpgroep opgericht. Vijf jaar geleden hier in de gemeente Heerde. Dat breng ik daar dus ook gewoon onder de aandacht, die Week van Verslaving. En dat is dus gewoon elke woensdagavond vanaf 7:00 dat ze bij mij de inloop, zeg maar. Dus mensen die kampen met verslaving, die kunnen naar de Veldweg 6 terecht met hun ding waar ze mee zitten, zeg maar.
0: Aan de Veldweg 6, dan kunnen ze dan terecht.
2: Ja.
0: Zijn er veel mensen die, die zich schamen voordat ze verslaafd zijn?
2: Dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè? Zo'n eerste stap is natuurlijk wel het erkennen dat je een probleem hebt. En ik moet zeggen, ik ben daar 4,5 jaar geleden ben ik met deze zelfhulpgroep begonnen. En we hebben nu gemiddeld zo'n 14 personen die toch elke week komen. Soms moet er een keer eentje werken of die zit met oppas en zo, zeg maar. Maar ik heb er zeker 1 of 10 zitten elke woensdag. En dan is dat vooral het delen van elkaar. En wij doen dan dat in het 12-stappenprogramma van de AA. Zo behandelen we elke week 1 stap. Maar we hebben dus ook wel onder zoveel weken probeer ik een thema te doen. Hè? Want waar het bij mij hoofdzakelijk om gaat, tenminste vanuit mijn ervaring, doe alles vanuit mijn eigen ervaring, dat je te maken hebt met, je gaat je herstel in. En ons herstel, dat is en blijft een voortdurende training. Je blijft altijd in herstel. Accepteer je dat, dat je altijd in herstel blijft. Je praat over gedrag, over gevoelens, over emoties. Nieuw gedrag, oud gedrag. Emoties zijn opnieuw leren omgaan met angst, met boosheid, met schaamte, met schuldgevoel, met... Nou ja, ik kan zo nog wel even doorgaan. Mm. En dat probeer ik juist bij ons in de groep. Wij daarin dingen te delen.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je deelt, dat je op de lijn komt. Zeker als je in een situatie komt die je verslaafd bent of dat je de neiging hebt om verslaafd te zijn. Zoek mensen met wie je kan praten. En die zijn er al. Die zijn er inderdaad. Die zijn er in de hulpverlening, maar die zijn er in de kerk. Die zijn er ook, zoals Eljo zegt, bij zijn zelfhulpgroep. Maar zoek mensen met wie je kan praten. Deel het. Want het grote gevaar is dat je uit die relatie stapt en dat je eigenlijk alleen overblijft. Ja. En dan, ja, dat, dan is het echt, dan zit je echt diep en dan heb je dus niemand meer. En dan wordt het ook ontzettend moeilijk.
2: Ja, en het mooiste en het fijnste van de groep die ik dan opgericht heb. Maar ik heb het opgericht, maar ik ben net als degene die daar zit en die daar komt. Ik ben ook verslaafd, ik ben ook een onderdeel van. Het delen is daarin belangrijk. Maar ook zeker dat stukje veiligheid en dat stukje... het moet veilig en vertrouwd zijn in de groep. En dat probeer ik in de groep te brengen, zeg maar. Vanuit daaruit is het wel heel mooi om te zien. Want de mensen komen steeds maar weer terug elke week. Ik heb een vast clubje en soms komt er weer eens één bij. Dat mensen wel blijven komen.
0: Daarom is het ook die week van de verslaving zo belangrijk om die aandacht te geven. En ook inderdaad eventueel naar de Veldweg, maar of naar de kerkdienst te komen.
1: Ja. En ik denk dat we met z'n allen ook niet moeten oordelen over dat soort dingen. Hè? Want in ieder mens zit die neiging om verslaafd te raken. Dat gevoel zit er. En denk niet dat het jou niet overkomt. Want er zijn zoveel soorten waar je verslaafd aan kan raken. Sommige die lijken helemaal niet destructief te zijn, maar zijn het in feite ook wel. Hè? We praten over alcohol en drugs, dat kennen we allemaal.
0: Ja.
1: Maar de telefoon, het gokken, shoppen, je kan ook een verslaving zijn natuurlijk. Het zijn allemaal dingen, als het te is...
0: Behalve tevreden. Hey, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de komst in de studio. Een hele goede week toewensen. En dat mensen de weg weten te vinden, in ieder geval naar de Veldweg. Of naar de Noordgo of de
1: Ebenezer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bedankt in ieder geval. En voordat we de volgende plaat gaan draaien, wil ik toch even herhalen wat we het programma hebben. We hebben op 9 oktober het Techniekfestival. Gaan we mee stilstaan. De kerstmusical in fase. Internationale cyclocross op het Heerderstrand op 24 oktober. Hij is al in de studio, dus daar gaan we zo met Dick Post bij stilstaan. De Houthakkers, een 4e keer een diner in de Grote Kerk in Epe. Voor de stichtingjarige Job. Egbertien Notenboom komt langs voor de open dag van dagbeleving de Hoornse Hoeve. En Albert Notenboom ga ik weer terugblikken op de informatieavond over de stikstofregels. Uiteraard het weer, en ik zei het aan het begin, maar dat heeft u waarschijnlijk niet gehoord. Geen William, we wensen hem van harte beterschap. Ja, en we gaan het hebben over fietsen. En denk ik dat een toepasselijke plaat niet California Dreaming is, maar die eronder staat, A Bicicletta van Yves Montand.

0: Christokje in de stand, er stond Vlaamse sfeer in op het Heerdenstrand. Dat klopt wel.
1: Maar dat was wel mooi, hoor, want ik kijk dan op de Belg. Want het eerste begin was het nog niet zo internationaal. Toen hebben wij het een keer als lokale omroep uitgezonden.
0: Ja, dat klopt.
1: En later werd het internationaal. Eurosport BRT?
0: VRT, ja. De sport zeg ik. Of de Belg zeg ik altijd. Dan hou je het een beetje neutraal. Ja. Maar het klopt hoor. De eerste keer waren jullie erbij natuurlijk. Was het internationaal. En toen kwam de TV-man aankloppen. Eigenlijk de tussenorganisatie Colazzo. Die verkoopt de tv-recht aan de Eurosport en aan de Belg. Mm. En die kwam aankloppen. Die zeiden, willen jullie met ons samen? Ja. En zo geschieden.
1: En wat een beelden van Heerden gaan dan de wereld op.
0: Oh, dat is schitterend. Hè? Ja. In de schaapschooi staat het ook. Visit pakt het ook op. En die zien ook die mooie beelden van het Heerdenstrand. En dan hoor je letterlijk zo'n Vlaamse commentator zeggen van... hier kunt je goed met uw camper vertoeven. Dat is natuurlijk geweldig. In Heerden, hoe mooi wil je het hebben?
1: Ik hoop dat het nou ook weer zo mooi is. Maar ook dat mooie weer dan, als je dan die herfstplaatjes ziet. Dan...
0: We hebben twee redenen natuurlijk. Een paar redenen dat we het graag begin van het jaar hebben. Want ze hebben ons ook wel eens gevraagd, wil je het Nederlands kampioenschap organiseren? Maar dat is in januari. We willen graag wel aan het begin van het seizoen zitten. Eén is het weer natuurlijk. Ja, de plaatjes zijn schitterend mooi, want het is precies in die overgang van naar de herfst toe. Dus je ziet een kleurenpalet om die bomen heen als je langs het strand kijkt.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. Dus moet je voor degene maar eens naar de socials van Velosport gaan, dan zie je die filmpjes van voorgaande jaren. Nou, echt geweldig.
1: Ja.
0: En het weer, 2 jaar geleden was het zomers, ja, als toeschouwer is dat heerlijk.
1: Ja, dat was helemaal.
0: In je t-shirtje, maar vorig jaar had het iets meer regen en dan... voor de renners die vinden dat geweldig, maar heb je een heel andere koers, want de koers wordt zwaarder en technischer nog technischer moet ik zeggen. Dus het is gewoon leuk.
1: Ja. Ja. Hey, je gleurt als je het erover hebt. Je bent altijd van het begin al bij betrokken.
0: Ja, ik ben ook de voorzitter van de club.
1: Dan
0: heb je dat al gauw. Ja, het klopt hoor. Velo is een actieve club met een actief bestuur. We hebben ongeveer ruim 60 leden, 63 of 64. En een bestuur van 7 man. We zijn ook altijd compleet als bestuur. Dus ook geen niet bestuur. Ja, je hoort van veel verenigingen dat ze moeite hebben om bestuur te vullen. Ja, we zijn gewoon een gezellige, sportieve, actieve, fanatieke club die van wielrennen houdt, van fietsen. En alles wat erbij hoort. Maar we kunnen ook wel wat organiseren.
1: Ja, ja. Dan helemaal terug naar de geschiedenis. Zometeen gaan we eens even hebben wat er nou op het menu staat. Hoe is er ooit gekomen dat internationale hier, de neerstreek hier in Heerden? Is het jouw verdienst of de verdienst?
0: Nee, dat is de verdienst van Bert-Jan Hamer. Dat is ook de hoofdorganisator, zeg maar. Of de projectleider, of hoe je het ook noemt. Bert-Jan Hamer is een hele bekende naam in de crossland. En dat komt dat die trainer is, bijvoorbeeld van de regio hier zo, de regio trainingen. En er komen dan Annemarie Worst, Puk Pieters. Hij traint Manon Bakker, die is ook lid bij ons, dat is ook een prof is dat. Dus hij vindt cyclocross ontzettend leuk. En hij zei eigenlijk, ja, laten we eens een keer cyclocross organiseren. Vinden jullie dat oké? Okay? Nou, we zeggen, dat vinden we oké. Okay. Dat je eerst 2 keer een landelijke. En daarin zei hij van, het is wel leuk om een keer een internationale te doen. Zijn jullie het mee eens? Ja, daar zeggen we, daar zijn we mee eens. Ja, en toen kwam de tv om de hoek kijken.
1: Ja, dus, mooi.
0: Ja,
1: je bent een hele tijd met de voorbereiding bezig met die groep. Het is niet zo dat je nu pas begint.
0: Nee. We hebben dan vergadering of 3 op zitten volgens mij in mijn hoofd. Intussen heb je wel een redelijk draaiboek liggen. Het vergt veel voorbereiding. 70 man vrijwilligers op de dag. Je hebt een opbouwperiode van 1,5 week ongeveer. Zodat je het parcours hebt moeten liggen. Want je moet dan donderdags voor die zaterdag af zijn. Omdat dan de tv-camera's geïnstalleerd moeten worden. We hebben vrijdag alvast een soort... aankomende vrijdag een rondgang met de VRT, zeg maar. Dus de tv-ploeg. Van waar komen die camera's te staan en dat soort dingen. Dus ja, dat gaat heel veel aan vooraf, dat klopt.
1: Dat is 9 oktober al, bij wijze van spreken. Dat is dicht, het is 24 oktober pas dus.
0: Dus moet je nagaan. 9 oktober is iets meer dan 2 weken van tevoren zijn ze al met die tv... aan het kijken met de televisie, zeg maar, hoe als dat goed komt te staan, hoe dat komt te staan. Ja, een soort technische parcourskeuring.
1: Maar je hebt toch het draaiboek van vorig jaar, of niet?
0: Ja, ook, maar dat scheelt natuurlijk wel. Dus ga je wat sneller doorheen. Maar toch doen ze dat elk jaar.
1: Om te kijken, checken. Dus,
0: ja.
1: Ik ben zo meteen benieuwd wat er dan, niet aan de finish, maar aan de startlijn verschijnt.
0: Ja, ja, ja.
1: Kun je daar zo meteen een tipje op lichten? Of, ik moet je... draaien we eerst bicycle race.
0: Ja, ga eerst bicycle.

0: Ja, uiteraard fietsmuziek bij het onderwerp. Ja, wat heren staat op de kop. De internationale cyclocross op het Heerdenstrand. Is er nou een andere naam dan vorig jaar? Of staat...
1: Nee, het is dezelfde naam. Alleen de serie, zeg maar, de organisatie waar die toe behoort. Dat was vorig jaar Exact Cross. Die heeft een nieuwe hoofdsponsor. Dus het heet nu de HG Cross, Internationale Cross Heerdenstrand.
0: Oké, zo is die nou geworden. Dus.
1: Ja, dus daar is iets veranderd. Dus ja, HG doet het gewoon. Hè.
0: Wat is er verder nog veranderd?
1: Verder niet zo heel veel. Het concept is goed. Het is een mooi overzichtelijk parcours. Dat zie je aan de beelden. Maar toeschouwers zijn er heel enthousiast over. De rijders zijn ook vooral heel enthousiast. En dat is onze ambitie als club. Gewoon een hele leuke wedstrijd neerzetten voor rijders en voor toeschouwers. En dat is gelukt. Dus het parcours blijft nagenoeg hetzelfde. Wat ze verder veranderd is, echt niet zoveel.
0: Nee. Vorig jaar had je een aantal grootheden op het parcours.
1: Ja.
0: Komt dit jaar Fem van Empel ook weer, of niet?
1: Nou, dat zou schitterend zijn. ja, zoals je weet is Fem van Empel net weer op de fiets gestapt bij FDG. Hoe dat dan gaat is... Dat is ook de deal die we met Goglatso hebben gemaakt. Wie regelt het startveld dan? Doe je dat als club, als vereniging? Dat kost een hoop tijd en moeite en geld. En daarvan hebben we gezegd, joh, maar dat laten we bij jullie.
0: Oh, dat doen hun dus.
1: Ja, dus ja, je moet het voor jezelf een beetje makkelijk houden.
0: Ja,
1: en dat doen hun. En dan komen we ongeveer 2 weken van tevoren komen namen binnen druppelen. Want dan heb je met stadsgeld te maken. En ja, die renners, als je Mathieu van de Poel hebt, die kost natuurlijk heel duur. Of Wout van Aert. Maar ja, als je een heel startveld hebt, reken maar zo'n €20.000, zeg maar, voor de mannen en de vrouwen. Dus dat kwam allemaal een beetje op het laatste moment. En een beetje vanuit de onderhandeling van Colazzo. Dus de Colazzo die levert die namen aan. Ja, en wat voor naam heb je nu op de startlijst? Ja, de mensen die dan nog geen startgeld hebben, zeg maar, die schrijven zich in. Bijvoorbeeld Puk Langeberg. Volgens mij Nederlands kampioen belofte is dat.
0: Oh.
1: Maar dat zegt Ja, dat zegt de gemiddelde niet wiel. Daar moet je echt insider voor zijn om die naam te kennen.
0: Ja.
1: Wat ook wel een leuke naam is, maar als je Nederlands kampioen zegt, dan zegt al iets. De wereldkampioen bij de junioren, Delano Heren, die een contract heeft gekregen bij een prof, bij Borans Kroo. Dus ja, dat is. En die rijdt met de junioren mee. Dus ja, en ja, links en rechts hoor je wel wat van die belangstelling heeft. Volgens mij op die foto zie ik één iemand die al belangstelling getoond heeft. Maar die moet natuurlijk die onderhandelingen nog
0: hebben. Nee, dat snap ik. Ja. Je noemt dames en heren. Welke races zijn er?
1: Kijk, wat het mooie aan deze cross is, en dat is ook best wel uniek, dat we heel duidelijk gezegd hebben, we willen het ook breedte sport houden. Dus de ochtend is voor breedte sport. Want we hadden altijd een landelijk, en dat is breedte sport. Dan rijden amateurs, dan rijden de Masters 40 plus, de nieuwelingen. En die hebben we nog steeds in de ochtend. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld Dennis en Raymond van de Kruisweg. Dat zijn bekende crossers uit de omgeving. Ook gesponsord door de fietsenzaak hier even over. En die rijdt nog voor onze club. Die rijden in de top mee van hun klasse. Wat het leuke is, die rijdt eigenlijk een soort op een professioneel parcours. Met een professionele setting, zeg maar. En die wordt ook op de foto gezet. Die komen dan als eerste ook op de social media van de AG, zeg maar. Dus dat is ontzettend leuk voor die gasten als ze dan in zo'n setting kunnen fietsen. En die vinden het een fantastische cross. Dus dat heb je dan 's ochtends, de breedte sport. Dus 's middags heb je echt de UCI, dus de wereldtop. Dus de junioren, dat is UCI, dat is wereldtop. De dames is UCI, dat is wereldtop. En de heren is UCI, dus kan wereldtop. Dus 's middags echt de wereldtop.
0: En dan beginnen de dames, denk ik? Of?
1: Ja, om 12:30 heb je de junioren. Dus dat is een mix van de mannen en de vrouwen, zeg maar. En de dames beginnen om 13:45 en de heren om 15:00.
0: En ik wacht voor 2 zal er wel op de tv te zien zijn, neem ik aan.
1: Ja. Dat wordt gewoon live uitgezonden op twee zenders. En ik zit even te kijken. Ja, ik zit goed met mijn tijden. Ja, even te checken op mijn iPad.
0: Maar mensen, ja, die kunnen er natuurlijk ook heen. Graag natuurlijk, het liefst op de fiets.
1: Ja. Je kunt er met de auto heen. Dan parkeer je op de crossbaan bij je heren, zeg maar, van de motocrossclub. Ja, dan betaal je €15. We stimuleren. We willen ook graag dat het evenement gratis blijft. Dat is echt wel uniek. Want de Belgen die kijken ze hoog uit. Ja, in Nederland is het gratis. En de inkom is dan voor gratis, zeggen de Belgen. Terwijl het daar een kaartje is van €20 of zo, of iets in die hoek. Dus dat is uniek en wij willen dat graag zo houden. Maar daar heb je wel sponsoren voor nodig en daar heb je ook wel wat geld voor nodig. Dus vandaar, als je met auto komt, betaal je €5 meer dan vorig jaar. Dan kun je parkeren, word je met busje van de crossbaan, motocrossbaan naar het hele strand gebracht. Ja, eigenlijk heel simpel. We hebben ook geld nodig om die cross te organiseren.
0: Ja, snap ik.
1: Dus sponsoren zijn nog steeds welkom. Wil je op tv, €2150 minimaal. En dan sta je, heb je een publiek van bijna 500.000 kijkers. Ja.
0: Ja, nou, ik hoop dat heel veel mensen de weg weten te vinden naar het Herenstrand op zaterdag 24 oktober aanstaande. Ja. Dan is iedereen van harte welkom. Het programma Spektakel begint 's ochtends met het in de breedte om
1: 10 uur.
0: 10 uur. En om 3 uur is het de koningin er. Nee.
1: Ja, het kwart voor twee durk. Wat is het? Kwart voor twee en 3 uur. De dames is minstens net zo groot als de heren. Het zijn echt superleuke wedstrijden. Ik heb elk jaar nog echt leuke wedstrijden gezien. Vorig jaar al een wereldkampioen bij de dames als winnares, Fem van Empel. 50ste crossover.
0: Daarom vroeg ik ook.
1: Ja, en afgelopen dat jaar bij de heren was dat Joris Nieuwenhuis. Dat was gewoon heel, nou, Mathieu van der Poel, een van de betere crossers van Nederland. Dus ja, je hebt echt wereldtop. Dat is echt mooi.
0: Nou, ja. Ik wens jou en al die vrijwilligers hele mooie voorbereidingen toe op deze internationale cyclocross. En bedankt en wellicht tot volgend jaar.
1: Ja, en kom kijken. Hè. Het is gratis als je op de fiets komt.
0: Zoals meneer. Ja, oké, bedankt.
1: Hoi.

0: Ja, ik denk dat we een van de eerste stations, maar dat is niet zo, want Sky Radio heeft al een speciaal station voor kerstmuziek. Maar we draaien hier voor eerst kerstmuziek op Radio 794. Want we gaan het hebben over de kerstmusical, maar niet voordat ik de luisteraars bedankt heb die meldingen doen via app, et cetera, dat we in het begin even niet te horen waren, maar twee nummers non-stop. Maar we zijn er en we gaan nu praten met Karin van het Einde over de kerstmusical, of niet, Karin?
1: Ja, zeker. Daar bel je voor.
0: Ja, ja, want jullie gaan weer een kerstmusical opvoeren tijdens het kinderkerstfeest. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen. Vroeger waren er heel veel zondagsschoolkinderen en die maakten dan samen het kerstfeest. Deden ze ook wel een musical. En gaandeweg is dat veranderd in dat er dan een keer een artiest kwam met een poppenspel of... En ik dacht op een gegeven moment, ik vind het heel jammer dat er niet een musical is. Dus toen zijn we daar gewoon mee begonnen. En ik denk nu voor het vijfde jaar dat we met een heel stel kinderen en onder begeleiding van volwassenen een kerstmusical in elkaar zetten.
0: Ja. Is er dit jaar een... Wat is het thema dit jaar?
1: Hij heet dit jaar Het Mooiste Geschenk.
0: Oké. Okay. Nou, kun je een tipje van de sluier oplichten dan?
1: Ja, ik kan een tipje van de sluier oplichten. Het gaat over een jongetje genaamd Yusuf. En Yusuf is de zoon van koning Balthasar. Een van de drie koningen die op bezoek gaat bij het kindje Jezus. En Yusuf die bedenkt dat hij mee wil. En hij pakt hele mooie cadeautjes in die hij aan de koning wil geven. Maar onderweg komt hij van allerlei mensen tegen die eigenlijk ook wel wat nodig hebben.
0: Okay.
1: Dus het is de vraag of hij nog wel met een cadeau bij de koning komt.
0: Ja, nou, en dat komen de mensen nu toe te weten tijdens de kerstmusical aan het eind.
1: Ja, zeker. Ja, ja, met heel veel vrolijke liedjes. Het begint ook echt met een lied met wat oosterse klanken zitten erin. Echt hele vrolijke liedjes. Dus een rol voor een verteller. En Yusuf heeft natuurlijk een grote rol. En verder zijn er nog heel veel andere rolletjes. Dus eigenlijk alle kinderen die meedoen kunnen ook wel een rolletje doen. Tenzij we 50 kinderen krijgen, maar dat denk ik niet.
0: Nou, is natuurlijk de oproep die je doet aan ouders die luisteren. Want de repetities, wanneer ga je eigenlijk beginnen met de repetities?
1: We gaan na de herfstvakantie beginnen op zaterdag 31 oktober om 3:30.
0: Oké. Okay.
1: 3:30 middags en dan in het Anker. En dat is het gebouwtje naast de dorpskerk in Vaassen die aan de markt staat.
0: Dus je begint op 31 oktober om 3:30 middags. Nou, als er nou ouders luisteren en je zegt, mijn kind zou misschien wel meedoen. Van tussen welke leeftijd zijn kinderen van harte welkom?
1: De basisschoolleeftijd.
0: Oké. Okay. En hoe kunnen ouders zich aanmelden? Is er een mailadres?
1: Ja, dat is kerstmusicalfaassen@gmail.com.
0: kerstmusicalfaassen@gmail.com. Vorig jaar, als kinderen zeggen, ik heb vorig jaar meegedaan, mag ik dan ook weer meedoen?
1: Ja, die mogen zeker meedoen. Die hebben ook allemaal al de ouders hebben allemaal al een mailtje gehad. En er zijn ook al een aantal kinderen, ik geloof een stuk of zes, die zich opnieuw opgegeven hebben.
0: Die vonden het zo mooi. Ik vond wel.
1: Het is ook echt altijd een feestje. Kinderen hebben zoveel lol tijdens de repetities. En het is altijd wonderbaarlijk. Je bent op een gegeven moment... kom je richting de kerst en dan denk je echt... oh, wat moet dit worden? Komt het nog wel goed? En het valt altijd op de een of andere manier in elkaar. En het komt altijd helemaal goed.
0: Ja. Kerstavond is het dus op 24 december.
1: Ja, klopt.
0: Om 6:30 s'avonds die kerstmusical. Mooi op tijd. Het zal een uur duren, denk ik, of zoiets.
1: Ja, een uur. Ja, duurt een uur, ja.
0: Maar tegen die tijd nemen we nog wel even contact met je op om dat onder de aandacht te brengen. Eerst hoop ik dat er ouders luisterden of kinderen. Maar die zeggen ouders van, hey, dat is iets voor mijn kind. Ik heb er niet mee gedaan, maar het lijkt me wel wat. Even een mailtje sturen naar kerstmusicalfaase@gmail.com.
1: Helemaal goed. Ja, zeker.
0: Karin, bedankt voor nu en we houden contact.
1: Nou, graag gedaan en een goede uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Oké, daar.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Ja, een hele andere, maar wel een Nederlandse plaat. Heb je even voor mij, want we gaan bellen met Danielle van Essen, die recentelijk bij ons in de uitzending zat voor het Hollandse Benefiet. Danielle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je van deze? Heb jij even voor mij in die gouden ouwe?
1: Ja, ook goed.
0: Hey, jullie hebben het Hollandse Benefiet gehad. Hoe was het?
1: Ja, goed. Voor de eerste keer voor een zondag waren we tevreden.
0: Ja, zondagmiddag begon het al, hè? Dus,
1: ja, zeker.
0: En in de samenwerking met de Spikken. En wat hebben jullie opgehaald en voor wie? Want jullie hebben geld opgehaald en dat wouden we toch even persoonlijk uit je mond horen.
1: Ja, we hebben €2460 opgehaald voor Villa Pardoes.
0: En Villa Pardoes staat voor?
1: Dat zit bij Kaatsheuvel. En dat is een vakantieverblijf voor gezinnen waarvan de kinderen in de leeftijd van de 4 tot en met 12 een week kunnen verblijven met het hele gezin. Om even het ziek zijn te vergeten en mooie herinneringen te maken.
0: Nou, mooi doel. Hoe kijken de artiesten terug op die avond? Heb je nog artiesten gesproken?
1: We hebben zelfs al weer artiesten gehad die zeiden van... gaan jullie volgend jaar weer, dan zijn we er weer bij.
0: Nou, mooi toch om te horen. Dus, dan hebben we weer in de studio, als je dat weer organiseert... met een mooie aankondiging. Maar dank dat je dit wilde delen.
1: Ja, jullie bedankt dat ik even in de uitzending kom.
0: Graag gedaan, Danielle. En tot de volgende keer.
1: Oké. Tot de volgende. Joe.

0: Ja, een feestje is er in Epe op vrijdag 6 november aanstaande. Want dan houdt Interview... de Charity Dinner in de Grote Kerk. Een samenwerking met Interview ten behoeve van een 17-jarige Job. En we hebben Kees Hoedeman, voorzitter van de Stichting Houtakkers Epe, aan de telefoon. Dag Kees.
1: Ja. Hey, goeiedag. Ja, zeker. Je zei het ook mooi hoor. Ja, de Stichting de Houthakkers Epe. Ja, dus het is helemaal nieuw wat we zijn. Maar goed, we zijn niet nieuw in de kerk. We hebben elkaar al vaak aan de telefoon gehad.
0: Mm.
1: Maar goed, we gaan nu na vier diners, of het is het vierde diner, dit keer 6 november, gaan we als Stichting de Houthakkers verder uit Epe. Ook voor dit hartstikke mooie doel voor Stichting de Jager Job. En dat doen we in samenwerking, samenwerking ook met Innerwiel. Uit Epe. Ja, en dat is ontzettend leuk om te doen. Dus we hebben er ook wel zin in.
0: Hoe zijn de reacties nu al? Want 6 november, je zult kaartjes moeten kopen, neem ik aan.
1: Ja, precies. Nou, wat we dus ook gaan doen, net zoals de vorige keren. We zijn destijds bij de Alpe gehad voor KWF. We hebben CEG Epe gehad voor de kids uit Epe ook, daarin die het moeilijk hebben. Dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. Vorig jaar hebben we een hospice gedaan. En dit jaar doen we dus ook voor Stichting Jager Job. En eigenlijk ook het doel wat we nu gaan doen. We zijn erachter gekomen dat er 404 kinderen in de gemeente Epe zijn die eigenlijk vanwege de armoedegrenzen en zeker het maatschappelijke achterstand hier zo in de gemeente Epe gewoon geen verjaardag kunnen vieren. Dat raakt ons. Kijk, wij hebben als houthakkers gewoon gezegd, hè, wij als stichting daarin zullen zeggen, we steunen lokale doelen en we willen graag ons daar ook voor inzetten. Dat pakken we aan. Innerwiel is landelijk daarmee even dekkend daarin. Dus we hebben ook samenwerking samen met Innerwiel gaan we dus ook oppakken daarin. Met Tatjana Biezen, die ook een stukje artiesten daar in de kerk ook gaat regelen. En daar gaan we dus nu ook voor 6 november de kerk in om daar weer een fantastisch walking dinner te gaan verzorgen. Waar onze jongens ook weer helemaal zich voor in gaan zetten. En daar gaan we dus dozen verkopen. Men kan zich boeken voor een diner. Voor 10 gangen, een walking dinner in houthakkerstijl. Dus het is geen black and white, het is geen stropdas, maar het is echt ook een houthakkers thema, zeg maar, in de Grootkerk in Epe. En de mensen krijgen dan vanaf 6 uur tot 11 uur een fantastisch programma met eten en drinken. Softdrinks zijn gratis en de rest moet je er even bij kopen. Uiteraard om de potten spekken. En dan hopen we gewoon dat we die 404 pakketten bij elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, 6 november is nog even weg. Mensen kunnen zich nu opgeven. Mag ik je eind oktober nog even bellen hoe het ervoor staat?
1: Je mag merken, voor dit verhaal mag je me de komende week al wel bellen hoor. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Want we willen gewoon dat doel halen. Want het is ontzettend moeilijk. Want we weten ook in het veld nu, we zijn een beetje bekende loopjes naar de sponsoren en aan de deur, zeg maar. Ja, we zijn niet de enige natuurlijk. En alles kost geld. En voor iedereen is daar, iedereen wil ook. Kijk, we snappen ook wel dat bij niemand kunnen we in de portemonnee kijken. En ook zeker bij de bedrijven niet. Dus we willen ook graag snappen we ook wel dat dat lastig is. Maar ja, hoe meer exposure, Harry, hoe beter het is. Dus zeker. En
0: kom ik zeker op de lijn. Als mensen, ik krijg nog een reactie binnen van de week al. Die zegt van, ik wil deelnemen, hoe kan ik me opgeven?
1: Ja, via de site, het is wel leuk, want we zijn dus helemaal vers in de pers met de stichting. We zijn net geaccrediteerd door de notaris, dankjewel, notaris het Epe. Die heeft dat voor elkaar gebokst. Op de website www.dehouthakkersepe.nl kun je ons vinden. En daar staan ook alle contactgegevens op. En ik kan jullie ook wel zeggen, ik kan het via radio, via jullie sturen naar ons door. Maar ik kan ook zo kunnen, ik hoop dat jullie dat ook naar ons door kunnen sturen. Maar er staat inderdaad een mailadres, contact@dehouthakkersepe.nl. Daar kan men zich op opgeven. Maar dan kan men donaties meehelpen. Kijken we gewoon of er nog een opdracht gedaan kan worden. Ja.
0: We blijven het volgen. Ik zal je inderdaad binnenkort weer bellen, kijken hoe het ervoor staat.
1: Zeker.
0: Kees, voor nu bedankt.
1: Graag gedaan. Succes met je programma, Harry. En zet hem op.
0: Gaan we doen. Hoi.
1: Hey, hoi.

0: Ja, u hoort het al, het weerbericht. We hebben hem aan de lijn, Wilfried Elsinga. En hij gaat ons ook vandaag weer een update geven over het weer, hoop ik. Nou, Wilfried, het schijnt dat er morgen een enorme omslag aankomt, heb ik gehoord. Dus ik hoop dat je ons wat kan vertellen hierover.
1: Ja, goedenavond. Nou, de omslag die gaan we morgenavond pas krijgen. Morgen krijgen we nog één warme dag, laat ik zo zeggen. Ik wou bijna zeggen één mooie dag. Dat was het ook wel. Maar het wordt al een beetje dramatisch over gedaan in de media. Van, nou, vanaf morgen dan slaat het weer om naar herfstweer. En dat is gebeurd met een mooi weer. Nou, zo slecht weer wordt het niet. Dat valt er wel mee. Maar de temperaturen gaan boren naar beneden. En die komen meer zeg maar op de normale waarde van test. Ja, soms zelfs iets eronder. Maar het echt slecht weer dat het regen en wind en weet ik veel. Dat zal wel meevallen. Dus op het eerste wel bereid zijn van de afgelopen week. Ja, lekkere oktoberweek eigenlijk met... Ja, bijna na zomers weer met temperaturen ruim boven de 20 graden, 20, 22 graden. Alleen vorige week woensdag en donderdag viel er wel wat regen, een paar buien. Maar daarna zijn we hoofdzakelijk droog gebleven met geregeld zon erbij. Wel af en toe wat last van wat mist in de vroege ochtend. Ja, en dat moest dan soms eerst worden opgeruimd en daarna komt de zon goed tevoorschijn. Kortom, prima weer eigenlijk voor begin oktober. Ja, hoe ziet de situatie nu weer? Kan eruit, want we hebben het als eerste te maken met warm invloed van warme lucht uit het zuiden. We hebben hoge druk boven het vasteland van Europa, lage druk op het oceaan. Dat is dus een zuidelijke stroming. Waardoor dus die warme lucht wordt aangevoerd. Nou, als je nog veel meer wind hebt, dan kunnen de temperaturen nog wat verder omhoog. Dan mixt zich dat meer door elkaar heen, zal ik maar zeggen. Want op grotere hoogte zijn de temperaturen best wel hoog. Maar goed, die mistkansen die zijn dus eigenlijk in dit tijd van het jaar steeds, komt steeds vaker voor eigenlijk. Met name als er weinig wind is. En ook nog een aanvoer uit het zuiden is de lucht wat vochtiger, waardoor je op een gegeven moment die mistkansen krijgt. Nou, op dit moment zo dat die zuidelijke aanvoer nog even volhoudt. Dan krijgen we daaraan te maken met een laag drukgebied, zeg maar, ten noorden van ons land. En ja, vanaf morgenavond komt er een koufront dichterbij. Die komt over ons land heen en die zal met een aantal buien de warmte gaan verdrijven. Dat is eigenlijk vooral morgenavond en in de nacht het geval. En donderdag komen we weer onder vleugels van een tussenhoge drukgebied, zou bijna willen zeggen. Maar dan zitten we wel met een noordwestelijke aanvoer. En die is beduidend kouder dan we nu gewend zijn geweest. Nou, daarna zien we eigenlijk ook de dagen daarna, ook in het weekend, ja, licht is toevallig weer. Het is echt niet heel slecht. De zon zal ook zeker wel meedoen. Er kunnen ook wel eens een keer wat buien voorkomen. En als we naar volgende week kijken, dan zien we over het algemeen zeg maar toch lage druk die wel een beetje in de buurt ligt. Maar hoge druk ook weer ergens in de buurt. Dus er zit een beetje, niemands land wil ik nou ook weer niet zeggen, maar wel een beetje tussen echte actieve storingen allemaal in. Dus er zit hier helemaal niet zo slecht uit voor volgende week. Nou, ik heb even gekeken naar de wat langere termijn. En zo ben ik denken, nou weet je, vandaag hebben we nog een mooie dag, gaat morgen nog een mooie dag. Dan moeten we zo langzamerhand de korte broek maar eens opruimen, de tuinstoelen opruimen in aanloop naar de winter. Maar ik zou bij die tuinstoelen nog maar even wachten. Maar als ik kijk naar de langere termijn, en dan heb ik het al richting 20 oktober ongeveer die periode, en dus zover als we vooruit kunnen kijken in dat geval, ja, dan zien we toch weer een hoog drukgebied op de weerkaarten verschijnen met een stroming uit het zuidoosten, zeg maar. Ja, en dan zou er toch wel eens keer weer de 20 graden in beeld kunnen gaan komen, zo rond 20 oktober, voor een aantal dagen. Dus ja, echt opruiming, zal even wachten, want als de zon even schijnt, de daglichtperiode is natuurlijk steeds korter aan het worden. En het is wel zo, als de zon even schijnt, het duurt eventjes voor de temperaturen wat opgelopen zijn. In de zomer heb je natuurlijk al een heel aantal uren gehad dat je opstaat met de zon erbij. Maar nu duurt dat eventjes. Ja, er zit toch een aantal uren, zou het best wel eens heel aangenaam weer kunnen worden. We gaan het even op een rij zetten in ieder geval. Vandaag grote verschillen in het land. We zagen met name in het zuidwesten van het land langdurige mist en nevel, waardoor de temperaturen eigenlijk opgelopen zijn naar een graad of 17 ongeveer. Verder landinwaarts afwisselend. Sommige plekken hadden echt wel veel zonneschijn, mooie zonnige momenten. Andere plekken toch wel vrij veel bewolking, wolkenvelden. Maar dat alles bij elkaar was het wel zacht en wel, ik moet het bijna zeggen, warm voor de tijd van het jaar. En wat normaal hebben ze een beetje recht op 15, 16 graden. Vandaag was het in onze regio zo'n 20, 21 graden. En dat was eigenlijk prima vertoeven buiten de deur. Nou, vannacht is het zo dat er opklaringen zijn. Ook wel kans op weer mist. Met name in de noordelijke helft van het land zijn die kansen het grootst. Maar ook in onze regio kan best wel wat mist voorkomen hier en daar. Vooral in de vroege ochtend. Temperaturen dalen tot 10, 11 graden. Niet zo laag als de afgelopen week. Want had je af en toe wel eens 5, 6 graden. En was het echt wel fris in de ochtend. En een zwakke zuidoostelijke wind. Nou, morgen in ieder geval, ik zei al, nog een mooie dag, zonnige periode. Vooral wat inwaarts heel veel zonneschijn. En in het oosten en zuidoosten de meeste zon eigenlijk. Temperatuur morgen op de meeste plaatsen 21, 22 graden. Maar in het oosten van het land kan het nog 23 en het zelfs in Limburg nog 24 graden worden morgen. Dus dat is echt nog een lekker warme dag morgen. Nou, eind van de middag dan zien we toch vanuit het westen de wolken dikker worden. En daar begint dan aan het begin van de avond al de eerste buien voor te komen. En die trekken daar geleidelijk aan over het land. Waar wij dan ook in de avond en nacht mee te maken krijgen. Kunnen af en toe best wel wat plensbuien tussen zitten. Dat er aardig wat regen uitvalt. Ik denk regen of onweer en windsoort. Ik denk het niet. Maar wel eens zodat de wind wat aan gaat trekken. Dat wel. Reguliere wind. Maar echt zware windsoort denk ik niet. Temperaturen in de nacht ongeveer 10, 12 graden. En dan kijken we naar de donderdag overdag. Want ik zei al, dat valt er wel mee. In de vroege ochtend nog een bui. Maar daarna zien we donderdag toch de zon weer regelmatig terug. Wel een frisse, stevige noordwestelijke wind. Maar dan wordt het nog maar een graad of 15. Dus dat is echt wel een stuk minder dan we gewend zijn. En trouwens, 15 graden is wel normaal voor deze tijd van het jaar. Maar vrijdag zien we een dag met veel bewolking. Dat is weer zo'n dag met neerslag. Weinig zonneschijn. Temperatuur 13, 14 graden. Ja, dat is echt wel een stuk minder. Aan de kille kant zullen we maar zeggen. En aan het weekend zien we eigenlijk zonnige periode met de meeste buien. Vooral op de zaterdag. Zondag nog een enkele bui. En temperaturen op de beide dagen zo'n graad of 15 ongeveer. Kortom, dat is allemaal normaal. En volgende week, ja, na het weekend dan is het zo dat... zoals nu lijkt, tijdelijk even zachter wordt, zeg maar de dinsdag, woensdag. Dan zou het weer eens een graad of 18, 19 kunnen gaan worden. Later in de week gaat het weer terug naar 15, 16 graden ongeveer. En ik zei dat een beetje op de langere termijn. Is wel wat onzeker. Er zijn twee opties. De ene optie, de berekening, zeg maar, laag drukgebied boven Scandinavië met uitlopers over onze regio. Dat betekent dat er daar veel regen kan gaan vallen. Flinke wind erbij. Beetje echt herfst, zullen we maar zeggen. Die optie is in de minderheid. De meerderheid gaat toch voor een optie met hoge druk in de buurt. En dan een zuidoostelijke stroming. Waarbij de temperatuur dan weer op kunnen gaan lopen. Wat ik net al een beetje zei. Sommige zo'n keer plaatselijk weer graaf 20 kunnen geworden. Zo rond 20 oktober. Is toch ver weg? Kom er vast en zeker nog op terug. Dus ik zou zeggen, korte broek, daar kan misschien de kast in. Maar tuinstoel, ik zal maar even wachten.
0: Ja, dat zijn de berichten, Wilfried. Hè? Dat klinkt goed. Ik moet zeggen, als je 's morgens ook over de weilanden kijkt en je ziet die mist daarboven hangen, zeg maar, de witte wieven noemen ze dat gewoon. Ik vind dat prachtig, joh. Echt. Dat is wat dat betreft altijd een mooie tijd van het jaar weer.
1: Ja, hey. Ja, ik sta ook, als ik moet werken, sta ik ook in die tijd om ongeveer te zien, dat het licht begint te worden en dan zie je die mist inderdaad over de velden hangen. En mooi gezicht, prachtig gezicht. En dan soms komt de zon er al een beetje tussendoor. En dat is echt de tijd van het jaar. Dus je kunt ervan genieten. En als je de weg op moet en is dicht te missen, ja, dat is natuurlijk even vervelend. Maar ja, dat is zeker zijn sociaalness.
0: Ja, dat zijn de cadeautjes van de natuur. Hey, Wilfried, precies. Enorm bedankt voor je overzicht. En we spreken elkaar gauw weer. Dankjewel.
1: Ja, precies. Kom, we zien elkaar. Steven, elkaar binnenkort wel een keer.
0: Hey, fijne avond. Groetjes.
1: Ja, doei.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

dorp waar ik geboren ben, waar iedereen, iedereen kent. Dit is waar ik wegkom en hier voel ik mij thuis.

Langs het kerkhof, 's ochtends vroeg. Hef ik dan mijn BVO op degene die ik daar ken. Nu de dorp waar ik geboren.

0: Het dorp waar ik geboren ben, Dennis Hendricks, zong erover. Ik ga in gesprek met Albert Notenboom. Zij heeft zijn vrouw Egbertien ook al meegenomen, want daar ga ik ook straks mee in gesprek. Maar eerst de stand hier, Albert. Normaal gaan dames voor, maar nou ga ik jou voorrang geven. De eerste keer in de studio. Hoe lang ben je al belast met dieren? Ja, je bent geen dierenpension, maar...
1: belast met dieren.
0: Belast niet, maar...
1: Soms voelt het, kun je zeggen, als last, maar ja, het is ook de passie, dus... Ja,
0: hoe is het virus ontstaan dan? Dan zeg
1: maar van geboorte. Ja. Ik ben geboren aan de Vosbergenweg op de boerderij. Mijn hele leven was altijd buiten met het land en de dieren.
0: Wou je? Want sommigen zeggen, nou, ik volg mijn familie niet op, ik ga weg. Maar jij had wel zoiets, nee, ik wil dat.
1: Nou, ik heb het altijd wel met heel veel plezier gedaan. Maar ik heb ook in met hoge lampen school. Toen heb ik ook buiten de deur nog wel gewerkt. Ja, en dan zie je daar ook de beperkingen van. En ik heb wat gezegd, werken voor een baas, dat is niet aan mij besteed. Maar dan trekt dat toch weer thuis gewoon je eigen ding. En het hele plaatje, de dieren, het land, de machines. En.
0: Wat voor agrarisch bedrijf heb je voor de luisteraars die het niet weten?
1: We hebben een melkveebedrijf. En we hebben dus samen met mijn broer Freek hebben we twee locaties. Waar ik geboren ben, aan de Vosbergweg in Hoorn. Daar woont Freek nog en mijn ouders. En in de jaren 90 hebben we de boerderij op mogen overnemen van de familie Bijsterbos aan de Meenseweg. En daar hebben we nu de melkkoeien staan. Maar de boerderij doen we samen met Freek en onze medewerkers niet te vergeten.
0: Ja, je kunt niet met z'n tweetjes natuurlijk.
1: Nee, we hebben een mooi bedrijf. Maar omdat we ook al het landwerk, alles in eigen beheer doen. Dus hebben we ook wat aantal medewerkers.
0: Hoe vinden jullie ouders dat jullie dit doen?
1: Ja, die vinden dat geweldig. En vooral mijn vader nog helemaal.
0: Je moet zeker wel eens kijken, denk ik.
1: Dus. Wel eens kijken. Die...
0: Er wordt een gelach hier dus.
1: Die man die is met veel passie nog altijd. Vooral het landwerk met de trekker. Hij is vandaag nog druk bezig geweest om nog weer land klaar te maken. Om gras in te zaaien. Dus, en hij is 81.
0: Mooi toch?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toen ik je van de week belde, zat je op de hakselaar. Dus,
1: Ja, dat klopt. Dus ook oogstwerk met mais hakselen en gras hakselen. Dat doen we ook zelf. Dus,
0: ja, mooi. Hey, maar afgelopen woensdag was het, hè? Ja, was er een avond over de stikstofregels. Hier in de Noordgouw met een 450 belangstellenden. Hoe verklaar je die goede opkomst?
1: Ja, hoe verklaar je het? Nou, mensen, het liedje ging er ook over het dorp waar iedereen elkaar kent. En dat... Dat merk je ook gewoon sinds dat die regels... en je krijgt vragen om je heen van mensen in je omgeving. En wij niet alleen, ook andere boeren en heren. Ja, als je... Zoals Johanne, die ook op het podium stond... die brengt de kinderen naar school, die krijgt de vragen. En anderen, dus... Ja, en dan was het eigenlijk het gesprek afgelopen zomer... met burgemeester-wethouder. En die vroeg ook de burgemeester... ja, wat is nou de gevolgen voor jullie? Dan denk je, nou, bestuurlijk moeten ze toch wat weten. Maar ook dan blijkt... weinig kennis gewezen. En ja, toen is eigenlijk een beetje dat idee ontstaan. En daar hebben we ook contact over gehad met de gemeente. Van nou, laten we een informatieavond organiseren. Van wat nou de werkelijke impact van al die plannen zijn. En al die stapeling van plannen. Nou ja, en dat hebben we met een groepje boeren hebben we dat opgepakt. Ja, en dan hoop je dat de zaal vol komt. Ik heb toen in het begin gezegd, nou, we gaan voor een vol dorpshuis de theaterzaal. Maar die was de 30e niet beschikbaar. Maar ja, maar goed dat we in Noordgouw terechtkwamen. Want er waren er nog meer dan die in de tas. Want daar kunnen we geloof ook 300.
0: Ja, dus, laat ze moeten staan. Dat was ook niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Hey, maar wat hebben jullie die avond gebracht? In de zin van, je bent natuurlijk geen expert in die stikstofregels. En de wethouder was er ook volgens mij. Dus jullie...
1: Ja, wat het naar de toekomst brengt, dat dan moeten we afwachten. Zeker bestuurlijk en alles. En uiteindelijk waren we ook blij voor. De raad die was bijna voltallig aanwezig. Het college was aanwezig. Dus ook bestuurlijk echt ook een goede belangstelling. Dus dat waarderen we ook zeer. Nou, en we hopen dat... Wat wij verteld hebben, dat ook een vervolg krijgt in de politiek. En dat mensen dat ook verder brengen naar connecties in de partijen waarvoor ze staan. En dat we een beter uitvoerbaar beleid krijgen. En nu heeft de gemeente niet overal wat voor te zeggen, maar een aantal dingen regionaal wel. En ook er is een aanpak Veluwe bijvoorbeeld, waar de gemeente 1 van de 21 is. Nou, kun je zeggen 1 van 21, maar dat is heel wat anders als blijkt uit Den Haag.
0: Ja, je kan toch een stem doen. Ja. Kijk, zie je hier met die artillerie voor het leger. Dat de heel heren naar de Johanneskerk kwam. En dat toen ook uiteindelijk geleid heeft. Dat is niet hier...
1: Nou ja, zoiets. Je hoopt dat er een olievlek... En wat het ons wel gebracht heeft... En dan wil ik graag één ding voorlezen. Mensen om je heen, heel veel positieve reacties. En dan krijg je in een buurt-app... krijg je zo'n berichtje. Voor ons als nieuwkomers in Hoorn, zeer interessante avond. Wij delen nu jullie zorg als boeren. Als groentjes uit de stad en het platteland. We hadden... Oh, dan gaat mijn telefoon.
0: Dat is altijd zo dan. Ja, dat is live radio. Dus
1: ja, live radio. Kleinigheidje heb je soms. Als groentjes uit de stad naar het platteland. We hadden geen idee en goed beeld, behalve uit de media. We zijn ondanks zorgen wel blij dat we nu een beter beeld en inzicht hebben gekregen. Bedankt hiervoor. En dan een vraag. En als het uitkomt, zou een keer in de stal komen kijken. Nou, alleen al zo'n reactie. En die hebben er veel meer ook wel gehad. Ja, dan... Ja, dan voel je je toch gesteund. Wat het ook brengt, maar dat merk je, je voelt je wel weer gesteund.
0: Ja, en, mooi kan het niet, zo'n bericht ook. Dus nee, uit de stad naar het platteland.
1: Ja, ja.
0: En dan na zo'n avond en dan geïnformeerd worden daarover. Dus,
1: En mensen die dus eigenlijk nog helemaal niet kent... maar dan toch onze flyers of onze oproep gezien hebben... die denken, en in buurt-apps is het allemaal gedeeld... die denken, nou, we komen toch eens van de bank af en naar zo'n avond. Want dat, je hoopt op zo'n opkomsten, maar...
0: Dat
1: was boven mijn verwachtingen.
0: Hey, wat is het vervolg nu? Komt er nog wat in? Bijvoorbeeld na volgend jaar of zo? Hebben jullie ideeën erover als georganiseerde boeren, zeg maar even, dat die avond georganiseerd hebben?
1: Ja, wat is het vervolg? In ieder geval is er ook vanuit de burgemeester gezegd dat ze eigenlijk een visiestuk op landbouwheerden willen schrijven. Nou, dan moeten ze als het ware kleur bekennen. Maar we hopen wel dat er een ondersteunend stuk komt, waarbij die dan ook raadsbreed gedragen wordt. Want dan kunnen ze met zo'n stuk ook weer. Richting overleg zegt, ja, maar hier staan wij als heren voor. De raad heeft zich daarvoor uitgesproken en daar moeten we voor staan. Dat is het beleid waar wij voor staan. Dus dat hoop je wel.
0: Ja, maar als je nagaat, ik lees het ook in de media, maar dat het aantal de veestapel in Nederland al jaren geslonken is, zeg maar even.
1: Mensen maar in Heerde, de situatie, eigenlijk in Heerde zijn we extensief. Er wordt heel vaak over zo'n GVE-norm gesproken.
0: Ja.
1: Die GVE-norm, daar zitten we in Heerde al onder. Eigenlijk alle bedrijven en misschien een individueel bedrijf nog niet helemaal. Maar dan is er hier in Heerde wel ruimte om daar weer afspraken met anderen over te maken. Dat is het probleem niet. En ik begon mij die avond met de verre kijken van waar leg je de focus op. En er wordt nu heel sterk de focus gelegd op stikstof. Daar heel scherp naar gekeken. Terwijl we eigenlijk moeten beginnen op de Veluwe. Want ja, ik ben ook echt de Heerdenaar en ik mag ook graag op de Delle komen en alles. En willen we dat... mooi onderhouden, wat eigenlijk van 1850 tot 1950 allemaal aangelegd is. Ja, dan moeten we wel onderhoud plegen. En als we zeggen met elkaar, oké, we laten de natuur zijn gang gaan. Ja, maar dan moet je niet de boeren de schuld geven dat de natuur zijn gang gaat.
0: Nee, dat zeg je heel mooi. Hey, ik blijf het volgen. Je bent van harte welkom weer als er wat nieuws is. Want we moeten het woord geven aan je vrouw over heel wat anders. Want op hetzelfde terrein is de dagbeleving

0: welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850 @rtv794.nl.
1: Ja, in die top 850 wordt het eind van het jaar uit alle kernen uitgezonden. Veessen, Wapenveld, volgens mij zitten we. We zitten in Heerde en in Vorchten. Ik zei dat al, Egbert Duyn die heeft de Hoornse Hoeve op hetzelfde terrein als jullie bedrijf gevestigd is. Hoe lang bestaat de dagbeleving de Hoornse Hoeve inmiddels?
2: Nou, we hopen volgend jaar ons 10-jarig bestaan te vieren. Dus het duurt nog een jaartje, maar...
1: Een succes?
2: Ja, wel een succes, ja.
1: Is er veel veranderd in die 10 jaar?
2: Nou, de doelgroep mensen is misschien wel iets veranderd. En met name ook dat mensen steeds ouder worden. Ja, daardoor minder kunnen, zeg maar. Toen we startten, waren het hoofdzakelijk mensen met beginnende dementie die kwamen. En nu zie je ook wel mensen die al veel verder in dat proces zijn... Dan pas binnenkomen, zeg maar. Dus dat is wel een verschil.
1: Maar dat is voor jullie ook wat zwaarder?
2: Nou ja, zwaarder... Wij willen wel heel graag een dagbeleving zijn... met een levendig karakter, zeg maar. En ja, om dat te bewerkstelligen, moeten de gasten die komen natuurlijk ook in staat zijn om de hele dag mee te maken. Om mee te kunnen praten bij de koffie, om de activiteiten mee te doen. Dus dat willen we heel graag behouden. Dat beetje dat actieve of levendige karakter, zeg maar.
1: Nou ja.
2: Ja.
1: Welke activiteiten moet ik aan denken? Komen ze bij spreken ook met de koeien in aanraking of niet?
2: Nou, ja, we beginnen altijd met de koffie. Een koffieuurtje. En daarna gaan we eigenlijk altijd naar buiten voor een korte wandeling. En wordt ook altijd even een rondje...
1: Ook als het regent?
2: Nou, als het echt hard regent niet. Nee. Nee. Maar we gaan ook altijd even door de stal. Langs de koeien, langs de kalfjes. De boerderij heeft gewoon een hele waardevolle toevoeging op een dag op de Hoornse Hoeve. Daarnaast, en als we dan weer binnen zijn, dan is het vaak tijd voor spelletjes of sjoelen of nou, wat dan ook.
1: Eten de gasten ook bij jullie of niet?
2: Ja, wij koken tussen de middag. Vinden we ook belangrijk. Gezond eten. Niet alleen als je jong bent, maar ook als je oud wordt. Dan is gezond eten heel belangrijk. Dus wij koken zelf en eten samen de warme maaltijd.
1: Je noemt dagbesteding. Komen de gasten 1 dag in de week of meerdere dagen?
2: De meeste gasten komen 2 dagen in de week. Jij noemt het dan dagbestedingen, dat is ook prima. Maar wij hebben
1: dagbeleving hebben jullie.
2: We hebben er echt voor gekozen om het dagbeleving te noemen.
1: Waarom?
2: Omdat ik vind dat dat veel beter uitdrukt waar we voor staan en wat we belangrijk vinden. De mensen die bij ons komen. Ons doel is als team om die mensen een fijne dag te bezorgen met elkaar. En dan alles wat je in zo'n dag samen doet, maakt dat het een mooie dag wordt. En ik vind altijd een mooie dag, hoef je niet hele ingewikkelde dingen voor te doen. Aandacht, warme betrokkenheid, leuke activiteiten, samen eten, samen koffie drinken, even naar de dieren. Dat zijn dingen die maken een mooie dag. En dat alles zorgt ervoor dat mensen met elkaar een mooie dag beleven. Dus vandaar het woord dagbeleving.
1: Ja. Hoeveel gasten komen zo'n dagbeleving ondergaan per dag dan?
2: Maximum aantal gasten per dag is 9.
1: Oké, okay, om aandacht ervoor te hebben.
2: Ja, het kleinschalige en het huiselijke vinden we heel belangrijk. Dus vandaar dat 9 maximum aantal gasten per dag is.
1: Oké, okay. Het kan zijn in 10 jaar dat je ons een wachtlijst gehad hebt dan?
2: Ja, heb ik wel gehad. Ja. Eigenlijk heel lang wel gehad. En nooit hele lange wachtlijsten. Maar er waren altijd wel wat mensen die wachten om te starten, zeg maar. En we hebben nu voor het eerst dat we plekken hebben.
1: Oké, okay, dat is bijzonder.
2: Dat is een beetje nieuw voor ons. En op zich is dat niet zo erg, hoor. En dat komt omdat dit jaar zijn heel veel mensen verhuisd naar een zorginstelling. En dat zie je natuurlijk wel een beetje aankomen. Maar zoveel mensen als dit jaar die verhuizen hebben...

0: nog nooit gehad.
1: Bijzonder, ja.
0: Ja, dat is best bijzonder, ja.
1: Is dat ook een reden dat jullie die open dag organiseren?
0: Ja, dat is een reden voor de open dag.
1: Want wanneer is die open dag voor de luisteraars? Ja, ik weet het wel, maar...
0: Ja, die is aanstaande zaterdag, 10 oktober, van 11 uur tot 3 uur. En dat is inderdaad ook de reden dat we die open dag organiseren. Omdat, wat ik net al vertelde, we willen graag dat levendige karakter houden bij de Hoornse Hoeve. Dus de open dag is ook echt meer gericht op mensen die zich oriënteren op dagbesteding voor hunzelf of voor iemand anders, voor nu of voor in de toekomst. En om gewoon eens te kijken van hoe ziet dat er nou uit. Want ja, we doen heel erg ons best om laagdrempelig te zijn. Mm. Maar ik merk, en dat snap ik heel goed hoor, toch is het voor mensen best een hele drempel om daar eens te gaan kijken. Dus wij willen gewoon laten zien wat we doen, hoe onze dagbeleving eruit ziet. Wat we doen, wat we belangrijk vinden. Dus vandaar die open dag om mensen te informeren.
1: En het is natuurlijk niet alleen praten, informeren. Kunnen mensen ook zien wat voor activiteiten jullie hebben? Of,
0: Zeker, ja. Ja, we vertellen natuurlijk hoe de dag eruit ziet. Mm-hmm. In de middag is er altijd iets van een activiteit. Dat kan van alles zijn. Creatieve activiteiten, spelletjes, bingo, bewegen, muziek. Een uitje, nou, bedenk het maar.
1: Heel veelzijdig, maar noem een voorbeeld wat mij opkwam. Als er iemand bij wijze van spreken thuis kunstschilder was, ja, dan kan geen olieverfschilderij maken. Maar is er ook gelegenheid bij wijze van spreken een tekening te maken of een acryl of zoiets? Ja.
0: Ja, nou, we hebben op de dinsdag, dat is een damesgroep, kom alleen dames.
1: Oké, okay. Maar het verschil gewoon even te binnen.
0: Ja, nee, dat is een goede vraag. En één keer in de maand hebben we schilderen op dinsdagmiddag. Ja. Mijn zus komt dan om daarbij te begeleiden. Zij schildert zelf al jaren. En komt één keer in de maand om samen met de mensen te schilderen.
1: Dat is leuk, ook de activiteit.
0: Je vertelt hoe mooie dingen er gemaakt worden. Dat is echt mooi, ja.
1: Bijzondere belevenis daar, dagbeleving de Hoornse Hoeve. Als mensen daar dus zaterdag heen willen, moeten ze zich opgeven?
0: Nee hoor, de deur is open van 11 tot 3. En kom gerust binnen. De koffie is klaar. En we laten graag zien wat we doen, wat we belangrijk vinden. Informeren de mensen.
1: Je zegt, hoeveel ben je daar actief bezig?
0: Ons team bestaat uit 4. 3 medewerksters en ik. En we hebben een prachtig team aan vrijwilligers. Waarvan een groot deel van de vrijwilligers ook al zo lang betrokken zijn als we bestaan. Dus dat is heel bijzonder.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat zegt gewoon al genoeg.
0: Dat zegt heel veel.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Nou, als u zich oriënteert, luisteraars, inderdaad, of voor uzelf, of voor die partner, of voor een familielid, om ooit te ontlasten thuis, want dat is natuurlijk ook, dan is degene welkom bij de dagbeleving.
0: Dat is net zo'n belangrijk doel als dat mensen bij ons een fijne dag hebben, maar dat ook partners.
1: Maar dat wordt vergeten wel eens. Dus,
0: ook even tijd hebben om adem te halen, om eigen dingen te ondernemen. Dus dat is net zo belangrijk. En samen zorgen wij er dan voor dat mensen langer op een prettige en veilige manier samen thuis kunnen blijven wonen. Dus dat is heel belangrijk.
1: Goed dat je het zegt.
0: Ja.
1: Ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden met die vragen die spelen naar jullie aanstaande zaterdag. Als ze het niet weten, aanstaande zaterdag niet kunnen we ook zeggen, hebben jullie een website?
0: Ja, zeker. We hebben een website.
1: En die is?
0: www.hoornsehoeve.nl.
1: Hoornsehoeve.nl.
0: Ja. En mensen kunnen natuurlijk ook altijd bellen.
1: En dat is allemaal te vinden op het internet.
0: Ja.
1: Egbertien en ook Albert, bedankt voor de komst naar de studio.

Irma's liegen werd was rond te trekken. Wist eens een aardig meisje te ontdekken. Voor haar was deze keuze een hele eer. Ze zou voortaan haar tijd niet meer vermorsen. Ze kon immers zijn bagage torsen. En koken en verstellen en zo meer. Zoals men kon verwachten in die kringen, ontstonden er al spoedig zorgelingen. Vervolgens werd de vrouw wat moedeloos, want daar ze reeds geen spullen had te dragen en nooit gehoord had van een kinderwagen, moest zij het kroost verslepen in een doos. De man kreeg haar een ploeter onder ogen en sprak haar met innig mededogen. Het moeit vermoeiend wezen, arme ziel, om steeds maar met die kinderdoos te schuiven. Ik zal je op een innovatie vuiven.

vrouwen. Men kon hem als beschavingswerk beschouwen. Hij maakte minder moe en meer mobiel. En daardoor stegen kinderen in waarde. Al gauw bevolkte men de hele aarde. Dit hebben wij te danken aan het wiel. De vinding was dus handig voor het rijden. Maar kreeg nog meer te doen in later tijden. Zo was er eens een blauw geruite kiel. Waarin een jonge Nederlandse snuiter. Zijn naam zo schijnt het was Michiel de Ruiter. De ganse dag mocht draaien aan een wiel. Het wiel bleek dus een uitgesproken zegen.

0: ook nog het ventiel.
1: Ja, ik kon het weer niet laten. Dr. Anders P. Techniek horen u, want ik ga praten met Nicole Gosseling. En dat gaan we doen over het Techniekfestival en de Techniekbrouwerij. En Nicole, hebben we nu een telefoon. Dag, Nicole.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, ik kon hem niet laten, deze van Dr. Anders P. Die ken je denk ik wel, techniek.
2: Zeker.
1: Hey, aanstaande vrijdag gaat er wat gebeuren in Epe, want de Techniekbrouwerij verandert. Waar verandert die in?
2: Wij organiseren een groot techniekfestival. En daarmee willen wij kinderen en jongeren de kans geven om kennis te maken met techniek, wetenschap en technologie.
1: Ja. Dat willen jullie vrijdag doen.
2: Kinderen, jazeker.
1: Kinderen en jongeren, hoe bereik je die? Komen schoolklassen of hoe moet ik het zien?
2: Ja, alle groep 8 in gemeente Epe en Heerde en Welsum, die komen bij ons bezoek. Dat wordt gecombineerd met de kijkdag van het Spengebeek College. En daarnaast komen de kinderen van, of de leerlingen van VMBO 3 en 4 van het Spengebeek College bij ons op bezoek in het kader van een loopbaanoriëntatieopdracht. En van 12 tot 4 zijn we gratis toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in techniek.
1: Ja. Hoe verklaar je die? Verklaar je niet. Hoe belangrijk is dit techniekfestival?
2: Heel belangrijk. Het is een kans om een branche aan leerlingen te laten zien die niet voor iedereen zichtbaar is. En daarnaast hebben heel veel kinderen ook niet het besef dat techniek eigenlijk overal in elke sector inmiddels zit. En dat is ook een van onze taken.
1: Oké. En ik begreep dat vorig jaar zelfs kinderen weer terugkwamen. Die 's ochtends waren en inmiddels 's middags weer.
2: Klopt. Ja, klopt. Ze komen dus ongeveer een uur, anderhalf uur in de techniekbrouwerij. En ook dit jaar hebben we weer 20 bedrijven bereid gevonden om een dag te investeren. En zij laten zien wat hun bedrijf biedt. En in een uur, anderhalf uur kan je niet bij alles langs. Dus dan komen ze vaak nog een keer terug met hun ouders 's middags. Ja.
1: Om te kijken. Zijn er nou nieuwe bedrijven die meedoen dit jaar voor het eerst?
2: Even kijken. We hebben dit jaar nieuw Herms. Albert Dijkstra. Deltion komt met hun drones opleiding. Van de Mars Auto en Service. Succesprint. En dit jaar staat voor het eerst de jongerenclub van de techniekbrouwerij er ook.
1: De jongerenclub?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is de jongerenclub?
2: Elke donderdagavond tussen 7 en 9 bieden wij jongeren die geïnteresseerd zijn in techniek of technologie de techniekbrouwerij aan. Dus zij komen met eigen ideeën en wij zeggen jouw ideeën, onze werkplaats. En wij bieden hen ruimte om elkaar daar te ontmoeten, maar ook dingen te doen.
1: Dat is mooi. De techniekbrouwerij bestaat al enige tijd. Heb je nou ook al succesverhalen van mensen, van kinderen die toch gekozen hebben voor een beroep in de techniek of technologie?
2: En daarvoor zijn we er denk ik nog iets te kort. Hè. We zijn nu ongeveer 2,5 jaar bezig. Als je kijkt naar groep 7, zeg maar, die gestart is. Dus die hebben nu zeg maar net de overstap gemaakt naar een jaar zeg maar naar het middelbaar onderwijs. Maar ik denk dat het ook veel breder gaat dan dat. Hè. We bieden niet alleen workshops in de techniekbrouwerij aan. Maar we werken ook nauw samen met het Spengebeek College ten aanzien van bedrijfsbezoeken, ten aanzien van beroepenspeeddates. We zijn bezig met ervaringsgericht leren. We geven kinderen gewoon een kijkje in de wereld van werk.
1: Nou, mooi. Kinderen een kijkje in de wereld van werk. Als je inderdaad bij wijze van spreken over 3 jaar bel, dan weet je wel of er al kinderen het beroep hebben gekozen in die richting of de opleiding.
2: Ja.
1: Dat is mooi. Aanstaande vrijdag is iedereen welkom tussen 12 en 4. Dat is echt iedereen? Of,
2: Dat is iedereen.
1: Oké. Okay. Ja. Dan kunnen ze zelf een kijkje nemen aan het Rutgershof in Epe. En het adres is?
2: Rutgershof 5B. Maar eigenlijk, zodra je de Rutgershof oprijdt, begint het al.
1: Nou, ik wens je hele goede voorbereiding en bedankt voor deze bijdrage.
2: Dankjewel, Harry.
1: Graag gedaan.
2: Fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde toegewenst. En dit was ook Infomix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dan kan dat via de website van RTV 794. Voor nu wens ik u mee namens Marcel Hergaarden een hele fijne dag en graag tot een volgende keer. En luister tot dinsdagavond live. Luister dan straks eens naar de Soul of 794 met Leo en Hans.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Laten we deze mijlpaal vieren. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Elke dag zenden we live uit vanuit een andere dorpskern van de gemeente Heerde. Stuur snel je top 5 in en wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Top 850 @rtv794.nl. Doe mee!

0: is the soul of 794. Te ontvangen via internet op radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Soul lovers. Soul lovers in town. Zit je weer helemaal klaar voor? Klaar voor 2 uurtjes black music on the Soul of 794. Van 9 tot 11 zijn wij bij jou. This evening met great dance tracks, obscure songs, lovely ballads and some jazz. Allemaal voor jou. We zijn de show gestopt met ex-vocaliste Side Effect. Haar naam, Miss Phyllis St. James. And she sings about the candlelight afternoon. Oh, ze zong vroeger bij, backing bij Rodney Franklin. En ik zei het al, Side Effect, genieten.

Oh baby, the soul of 794. Daar luister je naar. Elk dinsdagavond van 9 tot 11. De heerlijkste funk, de fijnste soul, some jazz en heerlijke ballads. En we zijn deze show gestart met Miss Phyllis St. James, Motown Records en Tapes. En helaas heeft deze dame maar één album gemaakt. En wat je net hoorde, Candlelight Afternoon, was ja eigenlijk de enige single van dat toch wel hele fijne album. En dan, luisteraars, dan bijzonder Earth, Wind and Fire moment. Speciaal voor jou. De allerlaatste song van de grootheid Maurice White. En hij schreef deze song samen met keyboard player Freddie Ravel. En deze song ligt eigenlijk al, deze demo, die ligt eigenlijk al jaren op de plank bij zijn broer Verdin White. En dan nu, na vele jaren, eindelijk is het dan zover, is deze song opnieuw opgepoetst. En hij is uit sinds kort. En hij heeft de Latin vibe waar Earth, Wind & Fire member Maurice White zo gek van was. Je gaat hem horen zometeen in deze show. Een heel uniek moment. Hier is hij dan. De allerlaatste song. En de song heet Celebrate. En er is ook wel iets om te vieren, denk ik. We gaan genieten van Earth, Wind & Fire. Featuring Maurice White. Ik zei het al, met het prachtige Celebrate.

0: Celebrate. En dat doen we, dat vieren we. Celebrate our love. Earth, Wind and Fire. Brand new. 2026 uitgebracht. Ik zei het al, een demo opnieuw opgepoetst. Heeft jaren bij zijn broer in huis gelegen. En hij vond hem terug. Misschien wel met opruimen, wie zal het zeggen. Maar gelukkig is hij weer helemaal in vol ornaat te beluisteren bij de verschillende stations. Celebrate van Earth, Wind and Fire.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Hey, hands in the air, soul lovers. Say ho, this is Curtis Blow.
2: And rave on like you just don't care. If you're ready like Freddy to rock, we'll steady. Somebody say, oh yeah.

y'all. I keep on chicka rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: Curtis Blow, rappen, een hele grote hit in de jaren 80. En deze man, ja, die ken je natuurlijk van die hele grote hit The Breaks en Christmas Rappen. En eigenlijk daarna heeft hij eigenlijk niet zoveel echte hits meer gehad. Maar deze Rappen was een hele grote hit voor deze man. En hij heette Curtis Blow.
1: The soul of 794.
2: The dance floor is now open.
0: Jawel, de absolute rare grooves, de funky rhythms, de lovely basslines, je hoort ze hier. En deze song, only for DJ's.

0: What About Us? What About Me and You? Er zijn hier twee mannen hier. Ondertekende Hans en Leo. Die jou 2 uur soul music brengen. En blijf zitten, blijf hangen. Want zometeen dan, straks na het soul news, dan komt het moment van Leo. En dat is heel lekker, heel fijn. Een song die op 28 land de nummer 1 positie heeft gestaan. Daarover later meer. Nu hoorde je de Patty met What About Us.
1: The soul of 794.
2: For the best classic and modern soul.
0: Ja, een van de biggest soul bands from the UK. Met 2 broers in de gelederen. Keith Wilder en Johnny Wilder. En ja, deze band die maakte heel veel lekkere hits. Het had een hele beroemde drummer. Daarover later meer. Nu deze. The Gangsters of the Groove. Heatwave.

The Gangsters of the Groove. En ik zei het al bij de aankondiging. En deze band zat een hele beroemde drummer. Namelijk Rod Temperton. En Rod Temperton was de grote man achter de albums van Michael Jackson. Hij schreef al die mooie hits. Zomaar een beetje speciaal voor jou. En dan het befaamde soulnieuws. On the Soul of 794. Zoals zo vaak moet ik helaas triest nieuws aan u brengen. Als groot soulliefhebber doet het me pijn dit nieuws nu met jullie te delen. Kevin Spencer, bandlid van de soul-funk-formatie Dynasty, is helaas overleden. Samen met William Shelby, Nyra Bird, Linda Carrier en Leon Silvers vormde hij deze all-time soulband. En we nemen afscheid. Afscheid van een groot man. Een lieve man. Een echte huisvader. En in mijn opinie gaan we nu laten horen een van zijn allermooiste songs ever written. Een van mijn all-time favorites. We nemen afscheid van Kevin Spencer. En wat zal hij gemist worden? We gaan genieten van Adventures in the Land of Music.

0: Ja, Kevin Spencer. Deze keer onderdeel van het Soulnieuws. Hij overleed. En deze man die schreef de hits voor Dynasty. I just wanna be a freak, but I can help myself. Hij schreef I've just begun to love you. En hij schreef het prachtige wat je net hoorde. Adventures in the land of music. En jij, jij soulvriend, soulvriendin, zit natuurlijk te wachten op een moment. Dat moment van Leo, dat gaat er nu aankomen. Het is een bijzonder moment van een van de allergrootste disco-klassiekers ever written en ever uitgebracht. En deze man die gaat er een heel mooi verhaal bij vertellen. En het bijzondere is dat deze song in vele landen op de nummer 1 positie heeft gestaan. Maar ze konden niet overal een videoclip uitbrengen. Dus de Nederlandse videoclip bij Avro's Top Op. De zangeres daar was natuurlijk niet de vocaliste van de band die je zo meteen gaat horen. Maar het was, jawel, was Debbie Jenner. Oftewel de zangeres van Doris D en The Pins. Dat gebeurde allemaal in die tijd. Maar Leo heeft natuurlijk zijn verhaal klaar liggen. Zijn verhaal van deze iconische song.
1: Ja, Hans, je hoorde ze wel eens voorbij komen in de hitlijsten van de absolute eendagsvlieger. In ieder geval Lip Sync. Natuurlijk, iedereen kent natuurlijk hun gigantische wereldhit Funky Town uit 1980. Vandaag duiken we in de Soul of 79 voor in het verhaal achter deze bijzondere studioband uit Minneapolis. Het begon eigenlijk allemaal in 1979 met een man genaamd Steven Greenberg. Hij was een producer en muzikant die een heel eigen visie had op disco en funk. Hij zocht een stem bij zijn muziek en vond die in Cynthia Johnson. Een waanzinnige zangeres die destijds net was gekroond tot Miss Black. Samen vormden ze de kern van Lip Sync. Naam is het echt met een knipoog naar Lip Sync, ofwel playbacken. En dat playbacken, daar kreeg je in Nederland, wat je al zei Hans, nog een hele bijzonder staartje. Toen Funky Town hier in 1980 een enorme nummer 1 had, moest hij natuurlijk optreden in het populaire tv-programma van Art Visser in Avro's Top Op. Maar de Amerikaanse band was helemaal niet in het land. Nou ja, wat deden ze toen? Ze huurden de Britse zangeres Debbie Jenner.

0: Ze zetten een pruik op, nam haar eigen danseressen mee en playbackte op de Nederlandse televisie alsof zij de zangeres van Lip Sync was. Dat deden ze zo goed, Hans, en met zoveel succes, en dat ze daarna in heel Europa gingen toeren onder de naam van Lip Sync. Maar kort daarna begonnen ze trouwens hun eigen bandje te creëren. Wat je al zei, Doris Day en The Pins. Maar hoe zit het nou met de muziek? Hebben ze echt maar één nummer gemaakt? Zeker niet, Hans. Want Lip Sync was ontzettend populair en ook productief. En heeft in totaal maar liefst 4 studioalbums uitgebracht. Op een eerste plaat stond niet alleen Funky Town, maar ook de vette clubhit Rocket. Daarna volgde nog een album als Puck It Up en Design Music. In de top 40 hoorden ze daarna niet veel meer, maar in Amerikaanse dancelijsten bleven ze hitscoren. Met hun elektronische disco-sound stonden ze eigenlijk aan de wieg van de beroemde Minneapolis-sound, net voordat hun stadsgenoot Prince wereldwijd doorbrak. Het was een fantastisch project dat halverwege de jaren 80 stopte, maar de muziek bleef nog lang doorleven. Vandaag in The Soul of 79 voor, terug naar de allereerste dampende debuutsingle van Mount to Mount, in ieder geval van hun LP, in de herfst van 1979. Dit is de track waarmee de hele wereld begon. Voetjes van de vloer, hier is Lip Sync Hans met Funky Town.
1: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ Leo Hulleman, he gives you his special moment of soul.

0: baby. I wanna go to Funky Town. Please take me to Funky Town. Funk Incorporated. Oh, Lips Inc. Jawel, zo heet deze band. En je hoort een Funky Town met die prachtige vocalen van Miss Cynthia Johnson. En deze Miss Cynthia Johnson was niet zomaar een dame, hoor. Deze dame die was van vele markten thuis. Het was een tv-persoonlijkheid. Wat deze dame ook kon, was prachtig saxofoon spelen. En ze was natuurlijk niet altijd bij die band Lips Incorporated. Maar heel lang daarvoor zat ze bij een band die heette Flight Time. En daar speelde zij de saxofoon en daar zong ze ook. En die band Flight Time, dus later is dat ja, wel een hele bekende band geworden. Een band die de eigen band was van een grootheid, Roger Nelson. Namelijk de band van Prince, The Time. En daarvoor dat The Time werd, daarvoor zat Cynthia Johnson zat bij de band Flight Time. Ja, Leo.
1: Ja, Hans. Maar wist je dat dit nummer eigenlijk geboren is uit pure frustratie? In ieder geval producer Steven Greenberg verveelde zich kapot in Minneapolis. Hij schreef Funky Town echt als een hartekreet. Hij droomde van een bruisende stad zoals New York of Los Angeles. Maar in ieder geval, die droom van hem die kwam uit. Want het nummer werd een wereldwijde megahit. Maar wat zo heel bizar is, Hans, wat je al net een keertje zei, was bizar genoeg eigenlijk, dat zangeres Cynthia Johnson er zelf nauwelijks iets aan heeft verdiend. Ze werd destijds betaald als sessiemuzikant met een vast laag bedrag per opname, terwijl de platenmaatschappij miljoenen binnenharkte. Zij kreeg geen cent van die royalty. Ze besloot dan ook heel snel te stoppen en keerde terug naar haar hele grote liefde. En je weet wel wat voor grote liefde dat is.
0: Dat weet ik zeker, ja.
1: Dat is de gospel en
0: de gospel.
1: Yes, en de jazzmuziek.
0: Zeker. En weet je wat het mooie is? Kijk, uiteindelijk is het allemaal een beetje goed gekomen, deze dame.
1: Ja.
0: Want wat die gospel betreft, nu zingt ze nog steeds al vele jaren bij de band The Sound of Blackness. Mm-hmm. En deze Sound of Blackness die zijn weer geproduceerd door Jimmy Jam en Trey Lewis. En het waren weer twee heren die weer bij haar in de vroege jaren 70 bij de band Flight Time zaten. En nu dan heel wat mooie songs hebben geproduceerd van The Sound of Blackness. Met natuurlijk Ed Nasby en deze prachtige vocaliste. Hele mooie dame, Miss Cynthia Johnson.
1: Ja, zeker Hans. Een echte tijdloze klassieker met een hele bijzonder verhaal. In ieder geval, ik ga gewoon zeggen, we gaan snel door met de volgende Soul Classics.
0: Zeker Leo. Ja, en deze man, deze band, die heeft geschiedenis geschreven. Mr. Quincy Jones. Hij is de grondlegger van deze song. Groot in vele muziekstijlen. Bossa nova, jazz, soul en funk. En vooral het album The Jude. Een topalbum, a must have. En Miss Patty Austin die verzorgt de lead vocals op deze song. AM Records en Tapes. We genieten van het heerlijke, fijne Bet You Wouldn't Hurt Me. Heerlijk.

0: Q West Records and Tapes. Album The Jude. Mr. Quincy Jones featuring Patty Austin. De prachtige Bet You Wouldn't Hurt Me.
1: This is the soul of 794.
2: Around the world, on the World Wide Web. Your number one internet radio station.
0: We hebben er nog eentje voor je. Eentje met een heerlijk ritme om het eerste uur af te sluiten. Stil zitten ze niet meer bij deze song. Ze zeggen, als je ze nog niet aan hebt, doe ze maar aan hoor. The Dancing Shoes. Oh, en dit multitalent, geboren, jawel, in Brazil. Werd onder andere met Kool & The Gang. Bekende van de grote hit Fire in the Sky, Keep on Moving. En met deze song sluiten wij één uur af. LP Iceland. Artist The Famous Deodato. Ik zou zeggen, plasje doen, de nootjes pakken, een biertje en dan je helemaal voorbereiden op uur 2. Ik zou zeggen, tot zo beste Leo en tot zo beste Soul Freaks.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen.

0: Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Rijlschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond de wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Van 21 tot en met 24 december brengen we de mooiste nummers. Samengesteld door jullie, de luisteraars. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. Doe mee! Het maakt niet uit welk genre of welk jaar. Het gaat om nummers die een speciale betekenis voor jou hebben. Zorg dat je erbij bent en beleef deze muzikale reis samen met ons. Top 850@rtv794.nl.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Uur 2. The soul of 794. En heb jij genoten van het eerste uur? Dan gaan we nu volop genieten van het tweede uur. En gaan we volop genieten van misschien wel the biggest artist ever lived. Als jongste telg van de Jackson 5. Jackson 5 moet ik zeggen. Kreeg deze man al super aandacht. Zodat hij eigenlijk een solo album niet uit kon brengen. En dit album kreeg de platina status. Het album Wall to Wall. Een absoluut meesterwerk van deze dan. Deze iconische zanger, Mr. Joseph Jackson. Je hoort de opvolger van Jamel, Don't Stop Till You Get Enough. Hij zegt het al, I wanna rock with you. I wanna groove with you all night long. Uur 2, The Soul of 704. Natuurlijk, Michael Jackson.

0: Als jij net inschakelt, dit is uur 2 van de Soul of 794. En we zijn nu 2 gestart met ja, een grootheid. Een grootheid in soul en een grootheid in pop. Hij werd de laatste jaar de King of Pop genoemd. Maar we kennen natuurlijk van die prachtige albums. Die mooie soul-albums, Wall to Wall. En natuurlijk Thriller. Allebei geproduceerd door ook een grootheid. Ook helaas overleden. Net zoals Michael Joseph Jackson. Heb ik het over Quincy Jones. En dit album, ja, er zitten nogal wat grootheden bij hoor. Onder andere music engineer Bruce Sweden. Die ook al helaas overleden is. Tekstschrijver Rod Temperton. Die al in het eerste uur hoorde samen met zijn band Heatwave. Die dus het deze prachtige song Rock With You geschreven heeft. En die mooie horns die waren van Jerry Hay. Het album staat nog steeds volgens mij in de top 25 van de best verkochte albums ever. Je hoort hem hier bij de Soul of 794. Michael Jackson met het heerlijke, fijne Rock With You.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Yeah, baby. It's time. It's time for the great, famous Philly sound. My all-time favorite sound forever. En vooral deze drie lieftallige zusjes. Shirley, Brenda en Valerie. Helaas nog maar 1 lid van deze dames still alive. En deze heerlijke song komt uit 1984... Produced, deze keer niet door Kenneth Gamble en Huff, maar door bassist Kenny Burke. Dan zeggen het al, keep it coming. Record at the Sigma Sound Studios in Philadelphia. Jazeker, kom maar hoor. Kom maar ladies, keep it coming. Dit zijn de Jones Girls.

0: some loving, kissing and hugging. Wie wil dat niet? Keep it coming, again and again and again. Natuurlijk de Jones Girls, Shirley, Brenda en Valerie. En ik zei al, één lid nog still alive, dat is Shirley. Die laatst een album heeft uitgebracht. Een album waarbij ze een soort voorwoord doet. Het album inleidt ter nagedachtenis aan haar twee zussen. Die allebei al helaas overleden zijn. En op het album, dat nieuwe album van Shirley, daar staan ook een aantal tracks van de Jones Girls. Nog niet eerder uitgebrachte tracks. Het album is in 2025 uitgekomen. En als je houdt van de legendarische Jones Girls, van de legendarische Philly Sound, ja, dan kan ik dat album zeker bij jou aanbevelen.
1: P.I.R. For 50 years, these three letters have defined an entire genre of music. Philadelphia International Records is the historic record label founded in 1971 and is most notably responsible for creating what is commonly referred to as the sound of Philadelphia.
2: Steal a nation.
3: If it's anything else, then you're hating.

0: Heerlijke muziek, hè? Krijg je zomaar van ons. Bij de Soul of 794. Elke dinsdag. Van 9 tot 11. En hoor je dit. De smooth grooves. Heerlijke jazz. En deze. DJ Trail Hailing and Steelers. Six Rings. Een timeless classic, die hoorde je. Het album haalde, ja, de platina status. LP Six Promises. Dat staat voor loyalty, trust, honesty, patience, respect en power. Ik zei het, DJ Trail en Healing met het heerlijke Six Rings. En hij was toch wel heel erg lekker, vind je niet?
1: You're listening to The Soul of 794. Let's take it back to the old school.
0: Ja, let's take it back to the old school. Hij komt naar Nederland. En mijn partner is hier een groot fan van deze man. Weet je nog? Man is too tight to mention. Holding back the years. It's only love. Natuurlijk Mike Hucknall met zijn band. Something got me started. Oh, heerlijk zeg.

0: Oh, Simply Red. Ja hoor, album Stars. En de band bestaat inmiddels 40 jaar. En dan gaan ze vieren met een grote concertreeks. En ze komen ook naar Nederland, Leo. Misschien dat jij de concertdata weet.
1: Oh, dan vraag je me wat, Hans. Dus, ja, in ieder geval,
0: dat weet je toch altijd, Leo?
1: Ja, ik heb er wel van gehoord dat ze in ieder geval naar Amsterdam komen voor 2 concerten in de Ziggo Dome als onderdeel van een Summer Funk 27. In ieder geval, de geplande concerten vinden plaats. In ieder geval, Hans, op de data's. Schrijf hem in de agenda. Zaterdag 19 juni 2027 om 8 uur. En natuurlijk ook op de zondag 20 juni. Om 8 uur. De prijzen van de kaartjes, die wou je natuurlijk ook heel graag weten.
0: Ja, zeker. Ik schrijf met je mee, hoor. Ja.
1: Ja. In ieder geval, de kaartjes, Hans, die kun je kopen via Ticketmaster. En ja, de prijzen zijn inclusief servicekosten. In ieder geval, ja, varieert natuurlijk heel erg per rang. Wil je lekker op een premium zitplaats zitten, dan mag je je portemonnee trekken. Die kost namelijk €129,03. En dan heb je nog rang 2 is een zitplaats. Die is ietsjes goedkoper. Die kost €106,59. Maar je kunt ook gewoon lekker erbij gaan staan. Dan kun je lekker zwingen natuurlijk voor €95,37. En ben je iets minder te been, dan kun je naar rang 3 toe. Daar kun je lekker zitten met voor maar liefst €95,37. Ben je toevallig in een rolstoel met begeleidster, hij de plaatsen, die kost je daar ook €95,37. En je kunt nog iets goedkoper krijgen. Dat zit je, denk ik, op rang 4. Ik weet niet waar rang 4 is bij de Ziggo Dome. Is dat op de parkeerplaats ergens, Hans? Of,
0: Nou, weet je wat ik vind, Leo? Ik vind altijd, het is vrij groot natuurlijk. Ja. Hè?
1: Maar in ieder geval,
0: ik denk dat je een beetje achterin zit, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat is, heb je nog wat zitplaatsen zitten voor €84,15.
0: Hey Leo, Hans. Weet je, ik denk dat ik ga voor die zitplaats.
1: De laatste?
0: Ik denk het wel, ja. Die zit pas van €145.
1: Van €145?
0: Ja, toch?
1: Nee, dat zie je die premium plaatsen.
0: Oh, zeg. Maar dat is toch een zitplaats?
1: Ja, dat is een zitplaats. Voor €129.
0: Oh, dat valt me nog mee.
1: Ja, je krijgt iets korting.
0: Ja, want ik las van mijn knie namelijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel leuk voor je vrouw natuurlijk. Hè?
0: Ja, die, ze houdt ervan. Maar ja, kijk, ik wil haar dat misschien wel gaan geven. Mm-hmm. Misschien een leuk verjaardagscadeautje. Maar ja, stel voor dat ze luistert naar de show nu. Dan weet ze het, hè?
1: Ja, nee, dat is helemaal uitverkocht al, dus je maakt geen kans meer, Hans.
0: Oh, kijk.
1: Nee,
0: bedankt, Leo. Bedankt voor de tip. En bedankt dat je het weer met ons hebt willen delen.
1: Ja, maar in ieder geval, Hans, er zijn nog op dit moment nog kaarten beschikbaar. Gewoon nog via de officiële verkoopkanalen. Want ja, de verkoop is natuurlijk al gestart op 25 september dit jaar. In ieder geval vanwege de grote vraag en dat al snel een extra concert is toegevoegd, zijn er voor beide datums nog tickets te verkrijgen.
0: Ik denk dat ik haar ga verrassen.
1: Ja, dat moet je absoluut doen, Hans.
0: Hey, dankjewel, Leo.
1: Graag gedaan.
2: Dit is The Soul of 794. Soul and
0: Jazz. Ja, Simply Red naar Nederland. 19 en 20 juni, zaterdag en zondag. En nu, Back to the Soul. Deze mannen durven het aan om een all-time classic van de Isley Brothers uit te brengen. De vocalist is van Oog in de Klasse, Phil Perry. Hij durft het aan op muzikaal gebied met gitarist Ray Fuller. Jawel, het oudje van de Isley Brothers. Hij is fijn, hij is lekker. Hij heet Work to Do. Soul, funk en jazz. Hoor je hier bij de Soul of 794.

0: lekker, hè? Ray Fuller. Gitarist Ray Fuller. Samen met topvocalist Phil Perry. Die je kent van het, de Moncler's vroeger. Heel lang geleden. En daarna het duo Phil Perry en Kevin Sandlin. En deze Phil Perry werd ingehuurd om de vocalen te doen op deze monstermooie song. Een cover dat wel. Een cover natuurlijk, het origineel, de legendarische Isley Brothers. Uit midden jaren 70. En hij heette Work to Do.
1: Classic soul and more.
2: This is the soul of 794.
0: Ja, en over covers gesproken. Hij deed het samen met doet hij met de legendarische Lala Hathaway. Deze man heet Josie James. Het origineel is van Bill Withers. It's gonna be a lovely day. Dat denk ik vandaag, want het gaat lekker met deze show. Hij doet het, ik zei het dan, met vocalisten. Josie James samen met Lala Hathaway. Lovely day. Josie James.
3: And the sunlight hurts my eyes.

0: ik zei het al, je moet hem maar aandurven. Van zo'n klassieker uit begin jaren 80 van het album Melody van Bill Withers. Om die zeg maar opnieuw uit te brengen. En ik moet zeggen, het origineel natuurlijk nooit overtreffen. Maar deze heerlijke jazzy versie van Josie James featuring Lala Hathaway is zeer de moeite waard. En als je denkt, de naam Hathaway, ja hoor, dochter van Donny Hathaway. De grote Donny Hathaway. Lala Hathaway, together with Josie James. Van het album Lean On Me. En het album staat helemaal in het teken van allemaal klassiekers. Opnieuw uitgebracht, in een ander jasje gestoken. Allemaal klassiekers van de grote, the late and great Mr. Bill Withers.
1: Soul Classics.
2: This is the soul of 794.
0: The Old School is Back, Daptone Records USA. Drie ladies uit famous families. Dochters van, jawel, Linda en Cecil Womack. Nichten van de great Bobby Womack. Achternicht van Sam Cooke. From Los Angeles, USA. The Womack Sisters, I Am Your Season. Zo onwijs mooi zeg.

Ja, de Womack Sisters. Splinternieuw album. Uitgebracht ongeveer een maandje geleden. Het begon met de single If I Let You. Het is uitgebracht op Deftone Records. En ja, de dames gaan als een komeet. Heerlijk album. Te verkrijgen op mooi zwart vinyl, maar ook te verkrijgen op paars vinyl. Dan betaal je wel iets meer, want het album kost ongeveer €45. Maar kan je zeggen, het hele album is wonderschoon. Het zijn ook nog drie wonderschone dames. En ik zei het al, uit een hele beroemde familie. Namelijk de Womack-familie. You're the Womack Sisters met I Am Your Season.

Lovebirds. Lovebirds in town. Ik heb nu wat voor je. Hey, voel je hem? De groovy bassline. En dan deze voice. Oh, nice. Oeh, dit zijn de Beverly's. En dit doet me denken aan Frankie Beverly. Oeh, wat lekker. Deze song heet het hoor. Vreugde en pijn. Joy and pain.